0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium bewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4 op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, van harte welkom op deze vrijdagochtend, de 2e van oktober. En een kei goeiemorgen, 6:02. Fijn dat je erbij bent. Je luistert naar Omroep Brabant, de ochtendshow staat op het punt te beginnen. Ik heb alweer lekkere liedjes voor je, zometeen Vanessa Williams. We beginnen met Edward Sharpe en de Magnetic Zeros, It Is Home. Kei goeiemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: kei goeiemorgen, John van Groenhoven.

0: Save the best for last, maar we hebben hem alvast gedraaid. Vanessa Williams.
1: Een kei goeie morgen.
0: Het is vrijdag, het is 2 oktober. Van harte welkom. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij een graad of 20. Ook het weekend lekker, ja, je noemt het toch eigenlijk nog steeds nazomerweer. Maar ik had van de week de weerman, die begon met najaarsweer. Ik zeg, je bent de eerste die najaarsweer zegt.
2: Najaarsweer?
0: Ja, hij zei, ja, we zitten tenslotte in oktober. Ik zeg maar, hoe lang kan de zomer dan nog duren? Kan toch nog steeds? Want de Indian Summer, hoe lang... Ja, in principe kan dat nog heel de maand oktober. Ik zeg, laten we dan voorstellen, daar wordt gewoon nog nazomer.
2: Maar bij najaarsweer dan denk ik, de blaadjes vallen van de bomen. Het regent, het is schuur.
0: Nou, ik ben vanochtend door de bomen, door de bossen gereden. Maar ik heb de blaadjes nog niet zien vallen, hoor.
2: Nee, precies. Dus is het lekker. Nazomer weer.
0: Zonnetje, 20, 22 graden. Oh, lekker man. Prima weekend voor de boeg.
2: Ja, lekker man. Ja. Het is vandaag Nationale Ouderendag. Het is ook de dag van de lach, dus je zit wel goed in kei goeiemorgen vandaag. Nou. En verder de dag van de boerderij dieren.
0: Lekker samen vinger.
2: Jezus. Ja, sla hem even over.
0: Ja, okay. Vandaag jarig Winston Krestanovic. Die wordt 50 vandaag. Dus er komt een abrammetje waarschijnlijk ergens. Woont hij nog in Amsterdam?
2: Ik heb geen idee. Ik hoop gewoon altijd dat hij bij mij langskomt.
0: Ja, dat is eigenlijk belangrijker te weten. Ja, dat klopt inderdaad.
2: Ja, maar hij woont bij me niet uit.
0: Hij is van harte welkom.
2: Als hij mijn deur maar weet.
0: Maar heb je loodjes? Doe je mee met de Oscar-loterij?
2: Oké.
0: Nou, dan komt natuurlijk niet langs. Sting wordt vandaag 75. En Ruud Veldkamp, de acteur, speelt een onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden.
2: Jazeker, ja.
0: 37 wordt hij vandaag.
2: Van harte
0: allemaal. Ben jij jarig? Ken je iemand die jarig is? Laat het ons even weten in de app. Vinden we gezellig.
2: Oh, zeker. Dan vul ik je gewoon in. Dan kom
0: je
2: lijstje.
0: Vinden we altijd leuk. 06-573-2203. Dan schrijven we je op in ons vriendenboekje. En dan wellicht dat je de naam straks ook nog even voorbij hoort komen. De naam die nu hoort is Niek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het water in de rivieren in Europa stond nog nooit zo laag als afgelopen zomer. Dat komt door de hitte en langdurige droogte. Vooral in juli en augustus was het erg. En toen hadden zowel de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine de laagste waterstand ooit. Ze hoorden onder meer voor problemen bij de scheepvaart en het koelen van kerncentrales. Een auto is gisteravond in Den Bosch tijdens het rijden in brand gevlogen. Dat gebeurde op de Rietveldenweg. De brandweer had het vuur snel geblust, maar toch raakte de voorkant van de auto zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft die auto meegenomen. En de Formule 1 is na 9 jaar terug in Maleisië. De eerder uitgestelde race in Bahrein wordt daar dit weekend ingehaald. En dat het even geleden is dat er op dat circuit gereced is, was meteen te merken. De lijnen van de pole position waren per ongeluk aan de verkeerde kant van de baan geverfd. Ja, de eerste startplek die stond aan de linkerkant in plaats van de rechterkant.
0: Is vaak wel beter.
3: Ja, die fout die is uiteindelijk wel een beetje hersteld met wat zwarte verf.
0: Oké, maar het is wel grappig. Want soms heb je gewoon de tweede plek die eigenlijk beter op de racelijn staat. Dus dan...
2: Omdat je dan de eerste bocht beter kan maken.
0: Dan moet je wel op tijd snel weg zijn. Maar dat is het. Dat is natuurlijk de truc. Maar dat is dan vaak kun je dan net even die apex. Ja, dat is een technische. Maar dan kan je de bocht beter aansnijden.
2: Op de tweede plek. Daar zit best wel wat meter tussen, toch?
0: Zit een meter of wat zal er tussen? Ja, meter of 8, denk ik.
2: Ja, 7, goede 8. Autolengte in ieder geval.
0: Ja, autolengte,
2: wel.
0: Ja.
2: Oh, dan is toch de tweede plek. Kan dan toch nog sneller zijn?
0: Ja, kan sneller zijn.
2: Ik zie alweer helemaal voor me dat dit weekend het verhaal wordt dat de zwarte verf over de verkeerd getrokken pole position lijnen voor problemen.
0: Ja. Zie je een virtual safety karretje?
2: Ja, dat we uitglijden over de zwarte verf. Dat dit ineens het verhaal van het weekend wordt, weet je wel?
0: Ja, mooi man. Weet je hoeveel kilometer Maleisië van Bahrein af ligt trouwens?
2: Geen idee.
0: 6000. Dus de Formule 1 van Bahrein wordt 6000 kilometer.
2: En ze noemen dit de hele tijd Bahrein nog steeds.
0: Ja, dus de Grand Prix van Bahrein. Maar dat heeft. Zo is dat, ja. Ja, bijzonder. Maar
2: Okay.
0: Nou, goed.
2: Prima.
0: Het vrije training begint over een kwartiertje, dus...
2: Jij gaat kijken, hoor.
0: Ik zet hem wel even aan, ja. Ik wil even meemaken. Het schijnt een heel moeilijk circuit te zijn.

0: Alex Woon, Fever Dream.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Misschien dat je net opwaakt uit jouw droom. Dat je dacht, oh, die ene minuut had ik nog net even willen pakken. Ik weet hoe het afloopt. Nou ja, misschien vanavond dat je deel 2 kunt dromen. We gaan het over iets anders hebben. De keuze voor koffie of thee. Deze ochtend, deze twee liedjes.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, dat is wakker worden hoor, met DJ Jurgen, Better Off Alone.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Stevig theetje, Avril Lavigne. It's complicated. Nou, is het voor jou complicated of ben je er al uit? Dan mag je je keuze doorgeven via 06573-28203. Ga even koffie, DJ Jurgen of thee, Avril Lavigne. Complicated. Zometeen de police. Waar heerst Alan Clark. Dit is Blow Me Away. Een kei goeiemorgen op Omroep Brabant.

0: Police, Roxanne. Sting is jarig vandaag trouwens, hè? Wordt 75, dus bij deze alvast een plaatje gedraaid.
1: Wil jij koffie?
0: Zo. DJ Jurgen voor de koffie.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Avril Lavigne, Complicated. Het is een lekker smaakje thee. Jij bepaalt welke van de twee we straks gaan draaien. Een appje naar...

0: Brabant.
1: De ochtend start op sommige plaatsen met mist. Snel komt de zon erbij. Het wordt een aangename, droge nazomerdag met 20 graden straks op de thermometer. Tijd voor het nieuws. Krijg je van Niek.
2: De oorzaak van de brand die begin augustus uitbrak op de grens met Limburg en natuurgebied Boshuizerbergen blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team natuurbrandonderzoek. Wel worden veel mogelijke oorzaken uitgesloten. Zo staat volgens de brandweer vast dat de brand niet is veroorzaakt door werkzaamheden, onontplofte oorlogsresten, achtergelaten afval of zogenoemde vonkvorming van het spoor. Cordate maakt zich zorgen over de maatregel van de Europese Unie om vanwege Bolle Jos geen hulpgeld meer over te maken naar Sierra Leone. De EU wil het land daarmee onder druk zetten omdat het weigert om de Bredaanse drugscrimineel uit te leveren. De hulporganisatie zegt dat de politieke elite in Sierra Leone niet wordt geraakt door de maatregel, maar juist mensen die er niets mee te maken hebben. Je hoort een woordvoerder.
3: Als ze dat geld op deze manier stoppen en het niet aan de regering willen geven, wat ik kan begrijpen vanwege die corruptie, maar geeft dat dan in ieder geval wel aan de organisaties die daar lokaal zijn, die je wel kan vertrouwen, of VN organisaties, zodat in ieder geval niet de mensen voor wie het bedoeld is hier de dupe van worden van een politiek spelletje waar ze niks mee te maken hebben.
2: De EU gaat 18 miljoen euro aan hulpgeld nu niet overmaken. De klokkentorens van de Sint-Jan en het stadhuis in Den Bosch die blijven voorlopig dicht. De arbeidsinspectie vindt de bewegende delen van het uurwerk onveilig. De gemeente was daar al sinds april voor gewaarschuwd, maar de problemen zijn dus nog niet opgelost.
1: Nee, die hebben een waarschuwing gehad en die hebben gewoon niets aan gedaan. Dat is wel bijzonder. Nee, normaal zijn de gemeente die ons waarschuwt of zegt, ja, dat mag niet. Ja, maar
2: het is in ieder geval iets dat opvalt.
1: Ja, absoluut.
2: Het zeggen. Nederlands elftal heeft gisteravond in Griekenland met veel moeite een gelijkspel uit het vuur gesleept. Oranje ging na een zwakke eerste helft met een 2-0 achterstand de rust in. Na rust scoorde Virgil van Dijk en Tijani Reinders. Jot aanvoerde van Dijk over de eerste 45 minuten.
4: Het is onacceptabel. Als we door het midden proberen te spelen, verloren we veel te snel. Het was gewoon niet goed genoeg de eerste helft. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. En de tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat we geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
2: Oranje speelt zondag in Eindhoven nog een interland tegen Servië. Ja, bijzondere beelden gaan rond, afkomstig uit de Amerikaanse kustplaats Sun City. En die staat in de staat New Jersey. Daar trok een zware storm over met als gevolg dat er straten overstroomden. En op de beelden is te zien dat een haai door een ondergelopen straat zwemt.
1: Nee,
2: echt waar. Volgens de man die het filmde zwom die haai ergens een oprit op. Daarna werd hij zwemmend gezien in de richting weer van een baai, want het is natuurlijk een kustplaats. En er is dus ook een haai-expert die heeft naar die beelden gekeken en die zegt tegen een lokaal tv-station dat het om een gladde hondshaai gaat en die komen daar veel voor.
5: Oké. Okay. Dan komt er zo'n expert uit voor die echt alsof het een baasje van de hond is. Nee, maar hij bijt niet. Doet niks. Deze doet niks hoor, deze is heel lief, kan je gewoon aaien. Ja, nee.
1: Nee.
5: Oh, je zou er maar wonen nu. Ja. Kijk je uit je raam, denk je al, water, heftig. En daarna, zie je zo'n finishje.
2: Jij gooit de filmmuziek erin. Ja,
5: dit lijkt doodeng dit.
2: Ja, nee, maar ga de beeld even bekijken, zou ik zeggen.
1: Ja. En dan die grote bek zo. Klabats!
5: Nee, maar dit is wel hondzaai.
1: Ja,
5: deze doet niks.
1: Nee, je kan hem ook aan een lijntje uitlaten. Hè? Ja, die mag hem alleen niet voeren. Zometeen de uitslag van koffie of thee, dus geef je stem door.

0: Amman zien volgens de Communards.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Kijk, goedemorgen Pierre.
2: Goedemorgen, John.
0: Goedemorgen. Je hebt ze bruin gebakken vannacht, of niet?
2: Zoiets, hè?
0: Ja, hè? Ben je niet, ja. En dan hebben we het niet over zeg maar, dat je stout bent geweest in de kroeg.
2: Nee.
0: Jij bent bakker.
2: Ja.
0: Dat was goed, man. En hoe is het met je blessure? Of ja, beter gezegd, je hebt een tijd een operatie gehad aan je arm. Maar dat gaat allemaal weer goed.
2: Redelijk, ja.
0: Redelijk.
2: Stapjes maken.
0: Ja, ja, een klein stapje, Pierre. Niet te snel willen.
2: Nee.
0: Hey, wat voor brood heb je gebakken vannacht?
2: Oh, van alles.
0: Ja?
2: We hebben van alles gedaan.
0: En voor mensen die zitten luisteren, waar bak jij ze ergens?
2: In de buurt van Geels.
0: Oké. Okay. Dus dat broodfabriek, die gaat alle kanten op in Brabant.
2: Ja.
0: Dus,
2: juist.
0: Jouw brood kan vanochtend gekocht worden bij diverse winkels.
2: Klopt.
0: Kijk.
2: Helemaal.
0: Wat is jouw favoriete brood zelf, Pierre?
2: Een volkoren. Liefst verdonken mogelijk.
0: Ja. En hoe, want ik heb wel eens begrepen, maar dan heb ik een bakker aan de lijn, die kan er mij eens uitleggen, dat heel donker brood, dat bestaat eigenlijk niet, hè? Dat is eigenlijk kunstmatig, toch?
2: Ja, zoiets.
0: En waarom doen ze dat?
2: Om het interessanter te maken.
0: Ja? Lijkt het alsof het gezonder is, zeg maar, dat het puur is.
2: Juist, op die fiets.
0: Ja, op die fiets. Ja, ja zie je, ik heb toch een beetje verstand van, Pierre.
2: Ja, ja.
0: Ja, ik lees wel eens iets, links en rechts.
2: Gelukkig.
0: Goed zo, ja. Hey, leuk je even te spreken, Pierre, op dit vroege tijdstip. Want het is altijd leuk. Sommige mensen staan net op, andere mensen die zijn net klaar en die gaan daar naar bed. Jij gaat daar een tukje doen?
2: Ik ga een tukje doen, ja.
0: Ja, hoe laat sta je dan weer op voor de vrijdag?
2: Een uur of 12.
0: Oké, okay, dan heb je gewoon even vrije tijd. En vanavond ga je weer bakken of iets andere plannen?
2: Yes.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, wat goed, man.
2: Dan mogen we weer.
0: Nou, ik vind het fantastisch. Fijn dat je weer lekker aan de slag bent.
2: Ja.
0: Tot slot, dan mag je nog een keuze maken. Koffie of thee? Jij geeft de doorslag. Pierre, wat gaan we doen vandaag?
2: Ik wil koffie, John.
0: Ja, mooi. Gaan we dat doen. Pierre, leuk je even te spreken. Ik wens jou een heerlijke ochtendrust, om het zo maar even te zeggen. Slaap lekker en tot de volgende.
2: Spreek elkaar, John.
0: Yo, dag Pierre. Het is koffie geworden vandaag, mede dankzij Pierre en al jullie appjes. Dankjewel, koffie of thee, DJ Jurgen.

Detroit Emeralds viel er niet in meer. Daarvoor nog DJ Jurgen, de uitkomst van Coffee of Thee vandaag. Hallo Pierre aan de lijn, die de broodjes heeft gebakken vannacht. Straks gaan we eens even kijken wat er na 7 in het nieuws zit. Mogen we weer gaan raden. Maar eerst nog Ronan Keating.

0: Ronan Keating in een kei goeiemorgen. If tomorrow never comes. We gaan hard op weg richting de klok van 7. Dat betekent dat we zo meteen weer iets mogen gaan. Nou, beter gezegd, we mogen nu gaan raden waar Nieke straks over gaat hebben.
1: Jongeren vinden er niks meer aan.
2: Dat is wel veel, denk ik. Want ik heb het idee dat jongeren snel verveeld zijn.
0: Ik vind ook, ik heb ook een heel lijstje.
2: Ik denk in dit geval...
0: Ik laat jou eerst even praten.
2: Televisie, denk ik.
0: Oké. Dat zou best wel een goede kunnen zijn. Ja. Omdat er zitten natuurlijk heel die talkshows. Niemand kijkt er meer naar. Renssen schijnt niet goed te doen en zo.
2: Nee, volgens mij zitten jongen alleen maar op YouTube. Is dat soort van hun televisie?
0: Ja, zo. Ik denk daten. Dating apps. Ja, dus maar Tinderen en swipen.
2: Oh.
0: Die heb ik en de andere is alcohol.
2: Ah ja. Je moet er dan één kiezen.
0: Kijk even naar jou.
2: Nee, ik ga toch voor de dating. Ik ben geen Gen Z.
0: Nee, klopt. Ik ga toch voor de dating.
2: Ja?
0: Ja.
2: Dat zou ook kunnen, ja. Ik denk ook wel dat als het wat wij zeggen nu niet is, dan is dat het volgende week.
0: Oké.
2: Want het speelt sowieso.
0: Ja.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
2: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
3: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow in the dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
2: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
8: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
7: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
9: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
7: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Het is allemaal nog goed op de weg. Geen vertragingen. Laten we dat voor deze vrijdag een keertje zo houden. Dat is ook wel eens lekker. Denk jij te weten? Jongeren vinden er niks meer aan. Waar dat over gaat? Laat het even weten in de app. Straks hoor je Niek met het volledige verhaal.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl. /zakelijkmobiel.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
8: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
7: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
8: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
9: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
10: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
11: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Kei. Goedemorgen, John van Groenhoven.
14: Wait, man.

0: CB Melton, je kent natuurlijk ook van Send Me an Angel. En dit is It's a Loving Thing op de vrijdagochtend.
1: Goedemorgen.
0: De tweede van oktober, de eerste vrijdag van oktober zelfs. Heb jij het idee dat het oktober is, Jasper?
2: Totaal niet.
0: Nee, ik ook niet. Ik moest er van de week even aan wedden. Ik denk, het is eind september, we gaan echt naar oktober. Het is gewoon het laatste kwartaal.
2: Ik vind het jammer dat je het de hele tijd zo zegt. Ja, want dan denk ik, de donkere dagen.
0: Maar kijk naar buiten, het is toch gewoon nog. Het is ook nog gewoon donker.
2: Ik moet er heel erg aan wennen.
0: Maar we krijgen vandaag een mooie dag. Zonnewolken die elkaar vandaag afwisselen. Ik hoop dat daarbij de zon wint. Een graadje of 20 wordt het op de thermometer. Ook dit weekend lekker na zomerweer. Gedroog met geregeld zon. En 20 tot 22 graden.
2: Ja, wat dat betreft hebben we niks te klagen.
0: Nee, absoluut niet.
2: De plantjes zullen er weer anders over denken. Maar als je mij vraagt...
0: Heerlijk.
2: Blikken terug in de tijd. 1950 kwam vandaag de eerste strip van Peanuts uit. Dat hondje toch?
0: Of was dat de, ik zit niet zo in de strip.
2: Ben jij niet? Ik kijk even naar Nick ook, want die weet dit altijd.
0: Ja, Nickpedia.
3: Is dat niet gewoon Snoopy, toch?
2: Ja, ja dat denk ik. Oh. Dat, ja, maar dat heet in het Amerikaans is dat Peanuts.
0: Oh ja, Snoopy.
2: Snoopy. Nou, was 1950 de eerste. Een jaar later was de eerste officiële tv-uitzending in Nederland. In 1951.
0: Er staat 75 jaar gewoon.
2: Ja, dat is vandaag.
0: Ja. En het bestaat nog steeds.
2: Ja.
0: Of is dat straks de antwoord, waren de jongeren...
2: Misschien wel.
0: Daar komen we ook nog op terug. Ja.
2: Wat jaren later, 34 jaar later, in 1989... was de eerste uitzending van RTL Veronique.
0: Ja.
2: Dat is dan commerciële televisie. Vandaag ook eigenlijk jaren.
0: Ook jaren. Wow. Dan is ook Winston Gerstanovic nog jarig vandaag. Als je het over televisie hebt. Hij wordt 50. Sting, straks hebben we de police al gedraaid, wordt 75 vandaag. En Don McLean, 81 kaarsjes mag hij uitblazen. Waren er nog jarigen bij onze luisteraars?
2: Ik heb eigenlijk niemand meer gezien.
0: Ben je jarig of ken je iemand die jarig is? Geef het even door. Vinden we leuk. Dan kunnen we die ook even feliciteren. En dan, eens kijken wie er een punt binnenhakt zometeen.
4: Ja, zeker. Eerst ander nieuws. Meer dan 400 scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht. Dat heeft de onderwijsminister bepaald. Al de hele week demonstreren scholieren en studenten tegen onder meer overvolle klaslokalen, een tekort aan leraren en vervallen schoolgebouwen. Maar inmiddels lopen die protesten zo uit de hand dat het weinig meer met de kritiek op het onderwijs te maken heeft. In Nantes bijvoorbeeld werd een schoolgebouw in brand gestoken. In Marseille werd een directeur overgoten met benzine. En in Parijs moesten agenten en brandweerlieden vluchten voor de demonstranten.
0: Er staat iedere keer wel iets aan de hand in Frankrijk. Dus om de twee jaar dan slaat de vlam letterlijk in de pan en dan is het weer gewoon rellen overal. Hè. Gaat het heel het land door.
4: Het gebeurt daar vaker.
2: Ik ben bij middelbare school zwaar op de vingers getikt, omdat ik tijdens de demonstraties tegen de 1040-urennorm misschien met een eitje gegooid heb.
0: Heb jij misschien met een eitje gegooid?
2: Misschien. Het is nog niet verjaard, dus ik heb er nog geen uitspraak over. Maar als ik dit zo hoor, viel ons protest reuze mee.
0: Ja. Dit heeft toch ook, je zegt het al, dit heeft niets meer met de werkelijke reden te maken.
4: Het schijnt ook zo te zijn dat er inderdaad dan ook weer andere mensen bij betrokken zijn geraakt bij die protesten die dan überhaupt niks met dat onderwijs te maken hebben. Dat zijn gewoon helschoppers. Ja.
2: Dat was bij ons toen ook.
4: Hebben gevoegd. Dus, ja.
2: Toen wij door Tilburg liepen, sloten er ineens allemaal mensen aan dat we dachten, jullie hadden je niet opgegeven.
0: Oh, die waren misschien op de eitjes uit.
4: Ja, dan naar Tilburg. In een motorrijder, die raakte daar zwaar gewond bij een ongeluk op de burgemeester Letchertweg. Die man die kwam vanuit Tilburg-Noord toen hij in een flauwe bocht waarschijnlijk een betonnen rand langs de weg raakte. Hij verloor de controle en viel daarna. En dan wat ik voor zevende zei, jongeren vinden er niks meer aan. Nou John, jij koos uiteindelijk voor dating apps.
0: Ik had twee opties.
4: Ja, jij zei van het is dating apps of alcohol. Althans, dat denk ik. Ja. Ik ga voor dating apps. Jasper, jij zei televisie.
2: Ja.
4: Vinden ze niks meer aan. Ja, had maar voor alcohol gekozen.
0: Oh, nee, kijk, ik niet.
4: Ja, daar gaat het over. Dat zijn letterlijk de eerste woorden ook van het bericht. Het gaat over alcohol drinken. Een biertje of wijntje tijdens het uitgaan is voor Gen Z steeds minder vanzelfsprekend. En dat komt vooral doordat ze meer bezig zijn met een gezonde en fitte levensstijl. Hart van Nederland die hield een enquête. Daarin zegt 60% van de 18 tot 34-jarigen die weinig of geen alcohol drinken dat ze het simpelweg niet nodig hebben. Ongeveer de helft zegt dat ze niet drinken om gezonder of fitter te leven en omdat ze de controle willen houden. Zo'n derde drinkt niet om een kater te voorkomen.
0: Het lijkt me moeilijk om dit te zeggen, want dan gaan mensen daar ook weer zeggen, ja, maar je hebt geen alcohol nodig om een leuk leven te hebben. Maar het is wel een beetje saai dit, toch?
2: Matcha kan ook heel lekker zijn.
0: Ah, matchatje.
4: Of pandan.
0: Pandan.
4: Ja, dat schijnt een nieuwe hype te zijn.
0: Ken je de pandan?
2: Dit heb ik volledig gemist.
0: Enorm gemist.
4: In Groningen is er gewoon zelfs een winkel geopend.
0: Ja,
4: dat
0: is alles pandan.
4: Dat hebben wij maar dat is alleen maar pandan. Dat is ook een groen goedje, maar dat is dus een soort
2: pandan is er gewoon rijst?
4: Nee.
0: Nee, dat is de smaak.
4: Ja.
2: Oh.
0: Ja, nee, pandanrijst, heel
2: ja,
0: goed.
2: Dat ja, dat ken ik.
0: Ja, dat ken jij. Maar dat is een smaakje. Ja. Het is,
4: en dat schijnt dus een soort van nu de, ja. de opvolger te worden
0: van de matcha.
4: Ja. Ik hou dit allemaal niet meer bij.
0: Ja, nee, maar ben ik echt. Maar daarom zijn wij voor. Wij praten jou wel bij. Ja, ik mag wel een oude knar zijn, maar ik geef
4: pandan, oké. Okay.
0: Ja, pandan.
4: Nee, maar het is wel daarom. Ik had er wel gehoord dat inderdaad jongeren steeds meer van het koffie drinken zijn.
0: Ja, maar
4: ze
0: wat wij
4: veel vinden in een koffietentje dan dat ze nog 's avonds op stap gaan.
0: Ja. Ja, maar je kan ook een scheut whisky in de koffie doen. Hè? Dus, wordt het misschien toch iets spannender.
4: Ja.
0: Hey, maar wat ik wel opvallend vind, is dat ze willen dan allemaal gezonder en fitter leven. Wat natuurlijk alles voor te zeggen is. Maar ik verbaas me over met name het aantal jonge vrouwen. Die allemaal weer roken, joh. Dat is echt, dat is zo in. Dat is niet
4: normaal. Oh ja, komt dat weer helemaal terug?
0: Ja, dat komt helemaal terug.
4: Oh. Ook dat was in het nieuws.
0: Dat was ook in het nieuws trouwens.
4: Dat staat wel haaks.
0: Waar ben jij geweest, Jasper?
4: Ik was even op vakantie, denk ik.
0: Onder welke rots heb jij gelegen, joh?
4: Ik voel me nu wel echt oud ook.
0: Ja, nee. Benadruk het maar gewoon lekker.

0: Klassieker van Queen, I Want to Break Free. Daarvoor nog Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 9 minuten voor 7:30. Je luistert naar Omroep Brabant. Kijk, goedemorgen, de ochtendshow hier. Hoe was jouw week, Jasper?
1: Ik had best wel een drukke week, maar een gezellige week.
0: Oh, wat gezellig. Wat heb je voor gezelligs gedaan?
1: Nou, ik heb veel gesport. Padellen, het begint weer helemaal, hè?
0: Oh, het padelseizoen. Maar het wordt donker.
1: Ja, veel padelbanen zijn binnen.
0: Oh, binnen.
1: En dat is in de zomer zie je dat mensen veel lekker naar buiten sporten. Ja. Die willen lekker gaan hardlopen en dat soort dingen. Dus dan is het lekker makkelijk een baan te boeken. Nou, als je nu een padelbaan wil boeken, moet je een maand van tevoren zijn.
0: Ongeveer. Oh, serieus?
1: Ja, dat is heel zo hard.
0: Ja.
1: Want het wordt weer inderdaad weer donkerder. Ja. Dus iedereen gaat weer binnen sporten.
0: Oh.
1: Dus begint het padelseizoen weer een beetje. Ik heb weer met vrienden gepadeld. Dat was heel gezellig altijd. Het is iets meer kletsen dan sporten. Maar...
0: Ja, wel, toch. Ja. En dan zit er ook een derde of vierde helft in?
1: Nee, we waren nu zo laat. We speelden pas om 10:00.
0: Oh.
1: En dan speel je een uurtje, dus dan tot 11:00. En dat is best wel laat. En dan, we spelen toevallig, ik woon zelf in Utrecht. En we speelden in Amsterdam, dus we moesten een stukje rijden. En, nou ja.
0: Jeetje.
1: Was daarna nog even kort kletsen.
0: Ja.
1: We zeggen dan, we doen geen drankje, want we gaan allemaal op tijd naar huis. Uiteindelijk stond ik 20 minuten bij mijn auto te kletsen.
0: Oh.
1: Wat is zo raar, dat je wilt toch bijkletsen.
0: Ja, precies, ja. Nou, er zijn plekken waar dat gezellig is, maar het kan.
1: Ja, de parkeerplaats was heel gezellig. Hoe was jouw week?
0: Ja, ik heb een hele drukke week. We zitten midden in de verbouwing. En we zitten met een asbestprobleem. Dat had ik je verteld.
1: Ja.
0: We hebben heel veel asbest aangetroffen. En daardoor ligt de verbouwing eigenlijk voor 80% stil. Dus we kunnen alleen wat kleine dingetjes doen. Ik heb nu een sloopvergunning moeten aanvragen. Het is een heel proces. En voordat je die hebt, kun je eigenlijk helemaal niks. Want dan kan je een bedrijf inschakelen.
1: Speciale asbestsloopvergunning.
0: Ja, sloopvergunning.
1: Je zal wel een sloopvergunning hebben voor de verbouwing, toch?
0: Ja, je moet alles regelen.
1: Ja.
0: Maar toen kreeg ik van de week een keer dacht, weet je wat, ik hoor maar steeds niks. Ja, eens kijken, waar is die aanvraag? Dus heb ik gebeld, dan zou ik teruggebeld worden. Dan werd ik teruggebeld en door die dame. En die zegt, ik heb hier de aanvraag liggen. Maar er zit een heel rapport zit erbij. Dat hebben we laten maken door een inspectie. En ze zegt, we hebben een probleem met het adres. Ik zeg, probleem met het adres? Ja, een probleem met het adres. Maar ik zeg, wat probleem heb je dan met het adres? Ja, het adres kunnen we niet vinden. Ik zeg, het adres kun je niet vinden. Het pand staat al sinds de 16e eeuw, maar goed. Ja, we kijken even mee. Dus ik kijk mee. Ik moest op Google kijken en inderdaad, het adres is wel te vinden, maar het klopt. Het huisnummer wordt op een ander pand geprojecteerd.
1: Oh.
0: Ik zeg maar, dat is Google. We hebben toch niks met Google. Daar hebben ze zijn foutje. Ja, maar het plattegrondje klopt dan niet met het rapport. Fijn, lang verhaal. Daar hadden we aan het kletsen. Maar waar mij de vraagtekens gingen, is de vraag die ik kreeg van haar. Weet u zeker dat het adres klopt? Ik zeg,
1: wacht even, je had de gemeente aan de lijn.
0: Ja.
1: De mensen die verantwoordelijk zijn voor de straten.
0: Ja.
1: Die ooit deze stad gebouwd hebben. Die jou je adres gegeven hebben ook.
0: Ja, nou ja, de pand, het adres. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die hebben nu. Hè?
0: Ja,
1: ik heb zoveel vraagtekens hierbij.
0: Ja, ik dus ook. Maar de vraag die ik kreeg van. Weet u zeker dat uw adres goed is?
1: Ja, tuurlijk. Ik woon al 30 jaar. Ik ga er iedere dag naartoe. Ja. Maar als zij toch gewoon jouw BSN-nummer intikt in dat gemeentesysteem, dan komt
0: uit. Het is te lang om daar nu uitgebreid op in te gaan. Maar het is zo ingewikkeld.
1: Oh.
0: Want nu blijkt dat ik heb. Naar aanleiding daarvan heb ik nu de sloopmelding. Is nu goedgekeurd. Maar dan moet er ook nog een sloopvergunning opkomen.
1: Tuurlijk.
0: Maar dan heb ik weer een keer in het systeem gegaan. Maar die optie kun je niet kiezen. Dus dan kom ik in een soort loop terecht.
1: Ja, wil je iets hebben wat je niet kan kiezen?
0: Ja, maar ik wil. Dan kan ik de sloopmelding opnieuw doen. Maar dan heb ik nog steeds de vergunning niet. Dus ik ga vanmiddag. Je weet wat. Ik heb dus heel veel gedoe.
1: Ja, maar dit is wel echt een klassiek geval als computer 6.0.
0: Ja, het systeem is veranderd. En je kunt 137 functies aan voor vergunning en toestanden. Maar
1: wat betekent dit dan ook als jouw adres niet klopt bij de gemeente? Dat jij misschien ook geen WOZ-waarde en zo weer aan
0: het doen? Jawel, nee. Als het om geld gaat, dan.
1: Afstof even en zo, dat is gewoon. Dat klopt je adres wel.
0: Die factuurtjes die komen wel binnen, hoor. En als je niet betaalt, dan weet je ze ook te vinden. Dus je weet ook waar je woont.
1: Zal je altijd zien, hè?
0: Ja.
1: Dat die data toch wel klopt.
0: Ja, maar goed. Het wordt vervolgd, dus ik hou je op de hoogte. Dit is Echo Smith. Op Omroep Brabant. Dit is Cool Kids. Nou, er zit er eentje tegenover me. Jasper, heet hij.
2: She says I'm walking in a straight line. That's not really her style.

0: Michael Smith met de Cool Kids. Maakt het bijna 19:30 tijd voor het nieuws. Zometeen met Niek. Niek, we gaan het over hebben.
1: Onder andere dat een brand een auto heeft verwoest in Veghel. En vliegmaatschappij Norwegian Air is aangeklaagd door de Noorse voetballer Erling Haaland. Je hoort zo waarom.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
4: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Omroep Brabant.
0: Het wordt vandaag een mooie najaarsdag. De ochtend die start op sommige plaatsen met mist. Snel komt de zon erbij. Het wordt een aangename droge dag met 20 graden vanmiddag op de thermometer. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. We gaan naar Does, Niek de Vries.
1: Een geparkeerde auto is vannacht door brand verwoest in Veghel. Het vuur werd rond 1 uur ontdekt. De brandweer was er snel, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De wagen stond op een parkeerplaats achter huizen. Ook een garage en een schutting raakten beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het nieuws dat grote festivals zoals Breda Jazz en de grote optocht in Breda volgend jaar misschien verdwijnen door fors hogere vergunningskosten zorgt voor verbazing bij inwoners van Breda. Verslaggever Wilco Zonneveld ging de stad in.
6: Zelfs nou als voor een Breda zonder Breda Jazz.
7: Dat is niet te doen. Hetzelfde als een Breda zonder carnaval. Gaat ook niet. Of een Breda zonder NAC. Dat gaat helemaal niet.
8: Vind ik eigenlijk wel zonde. Echt heel zonde eigenlijk. Het hoort er wel bij. Dat zou ik heel jammer vinden, want de carnaval al heel mijn leven hier. En ik denk met mij vele mensen. Maar gebeurt vaker, besparing op de creatieve sector.
1: Het plan valt niet goed bij de oppositiepartijen. Ze noemen het een boete op betrokkenheid en vinden de verhoging absurd en niet uit te leggen.
0: Maar hoeveel moet een vergunning kosten? Dat is toch. Je hebt het over een verhoging, geloof ik, van 20.000 euro. Van het ene op het andere jaar.
9: Ja, maar, ja, klopt. Maar het is wel een verhoging van meer dan
1: 110%. Het is wel een verhoging van meer dan 100% inderdaad. Ja, ja. De optocht zou het inderdaad van 17.000 mee naar iets van.
9: Maar ook al een gigantisch bedrag. Ja,
0: een vergunning van 17.000 euro. Waar gaat het over? Het is een aanvraag voor iets van wat al 30.000 jaar plaatsvindt.
9: Op wat zo belangrijk is voor je stad.
0: Ja, zo belangrijk. Moet vergunning voor aangevraagd worden. Je moet daar voldoen aan de regeltjes. Maar hoezo moet dat dan zoveel kosten?
9: Ik vind het ook wel een beetje een soort publieke taak, toch? Het is toch gewoon je taak. Als gemeente om ervoor te zorgen dat er in je Brabantse gemeente een carnavalsoptocht is.
0: Maar, want dit is, gaat als een olievlek dan naar andere gemeentes. Want het is natuurlijk gewoon geld harken. Het is gewoon gaten dichten. Want we hebben ze ergens een tekortje.
9: En ik vind het dan nog anders. Kijk, als het nou het 538 Koningsdag feest is, weet je wel. Op het chaussee, wat een commercieel feest is. En je vraagt daar veel geld voor een vergunning, vind ik dan nog.
0: Nee, maar er is een verschil tussen veel geld vragen omdat het plaatsvindt. Dus je verhuurt soort van je openbare ruimte. Of een vergunning aanvragen. Maar dus het gaat erom de vergunning aanvragen.
9: Nee, maar dat je toch een onderscheid maakt tussen commerciële partijen en niet-commerciële partijen.
0: Ja, maar dan zou ik nog hebben gezegd. Die scheidslijn vind ik lastig. Want is Breda Jazz commercieel bijvoorbeeld? Misschien wel een beetje.
9: Zou ik zeggen van niet. Nee. Maar bijvoorbeeld als het zo'n partij is als 538 en die moeten heel veel geld betalen voor. Dat vind ik ook belachelijk. Maar dan zou ik nog kunnen denken. Nou, oké. Okay, ja. En dan daar heb je als stad ook winst aan. Bewoners hebben misschien overlast van het evenement. Ja. Maar een carnavalsoptocht, het hoort
0: er gewoon
9: bij.
0: Ja, maar daar betaal je
9: bij.
0: Ook. Als organisatie van zo'n festival betaal je daar ook weer voor. Dus dit gaat hier puur om de vergunningsaanvraag.
9: Ja, ik vind het echt bizar.
0: Ik vind het ook bizar. Het blijkt wel uit onze reacties. Niek.
1: Zeker. Het gaat ook dus nog maar om een plan. Het is dus nog niet definitief. Het valt in ieder geval niet goed bij de oppositiepartijen daar in Breda. Cordate maakt zich zorgen over de maatregel van de Europese Unie om vanwege Bolle Jos geen hulpgeld meer over te maken naar Sierra Leone. De EU wil het land daarmee onder druk zetten omdat het weigert om de Bredaanse drugscrimineel uit te leveren. De hulporganisatie zegt dat de politieke elite in Sierra Leone niet wordt geraakt door de maatregel, maar juist mensen die er niets mee te maken hebben. En Duitsland is het tanken sinds gisteren weer goedkoper geworden. De overheid heeft de accijns daar op diesel en benzine met 17 cent verlaagd. Ook een boel Nederlanders reden gisteren weer de grens over om voordeliger te tanken.
5: Ja, ik moest hier toch in de buurt zijn, dus ik denk, nou ja, dan pak ik dat gelijk even mee.
10: Beter als in Nederland. Nederland betaalt bijna het dubbele. Dus,
1: In Duitsland gelden er sinds gisteren trouwens ook maximumprijzen voor brandstof. Een vliegmaatschappij Norwegian Air is aangeklaagd door de Noorse voetballer Erling Haaland. De reden, hij vindt dat die maatschappij ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van zijn beeltenis. Gaat erom dat die maatschappij rondom het WK voetbal de kenmerkende paardenstaat van Haaland volgens de voetballer zelf heeft gebruikt om tickets te promoten. Zo hadden ze een staart in een vliegtuig gefotoshopt. Hij is trouwens kort na het WK wel naar de kapper gegaan en gaat tegenwoordig zonder die paardenstaart door het leven. Dus inmiddels heeft hij dat dus zelf ook niet meer.
0: Ja, nou, ik zie, je hebt een plaatje erbij gedaan. Dus inderdaad, je ziet een vliegtuig met aan de voorkant een soort van Photoshop.
9: Slechte Photoshop.
0: Ja, heel slecht trouwens.
9: Het is ook niet echt goed gelukt.
0: Daar zou ik heel boos om worden. Ja. Dat je dan doet.
9: Ja, sorry, je kan ook weer niks claimen op een paardenstaart. Maar Nederland loopt met een paardenstaart.
0: Ja, maar deze snap ik wel.
9: Ja.
0: Ja, deze snap ik wel.
9: Goed gevolgd. Ga laten gewoon lekker voetballen, maat. Maak je druk om andere zaken in het leven.
0: Ja?
9: Ja.
0: Wil je nog iets tegen hem zeggen?
9: Ga lekker voetballen.
0: Dankjewel. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. Eens kijken of dat weekend wat eraan zit te komen echt zo lekker wordt zoals beloofd.

0: Moluku. Sing it back. 8:50 is vrijdagochtend. Je begint de zon al een beetje op te komen. Maak ons op voor een mooie dag, een mooie vrijdag. En hoe het weekend eruit gaat zien en de rest van vandaag, dat hoor je nu van Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Goedemorgen, Wouter.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Ja, je zei het al, je hebt de druk al flink neergelegd voor het weekend.
1: Ja, als wij mooi weer beloven te samenhalen, dan moet het dat wel worden natuurlijk.
0: Ja, want het wil dat ik maandag ook hier ben. En dan ga ik doe altijd even een evaluatie op maandag, hoor.
1: Ja, heel goed, heel goed. Houd die erin.
0: Goed zo. Hé, wat gaan we krijgen, Wouter?
1: Ja, het is heel rustig en overdag in ieder geval aangenaam weer. Nou, op dit moment zien we nog wel her en der wat mist voorkomen. Dat gaat de komende uren wel snel verdwijnen. En dan hebben we vooral vanmiddag te maken met veel zon. Aangename temperaturen, zoals gezegd, 20 tot lokaal 22 graden. En daarbij waait het eigenlijk nauwelijks, windkracht 1 tot 2. Dus al met al ziet het er prima uit en dat geldt eigenlijk ook voor het weekend. Er verandert niet zo heel veel. Zowel morgen als zondag worden droge dagen met veel zon en temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Weinig wind, dat betekent wel dat er tijdens de nachtelijke uren af en toe mistbanken kunnen ontstaan. En dat kan 's ochtends vroeg best wel eens dichte mist zo nu en dan worden. Ja. Maar zodra die zon dan opkomt en de zon heeft nog wel zoveel kracht dat het die mist vrij snel wegbrandt. Dus daar hebben we overdag waarschijnlijk geen last meer van.
0: Het zijn heel aangename dagen op deze manier. Is het een beetje stilte voor de storm? Kun je even heel ver vooruit kijken? Is het dan, gaan we echt dadelijk een compleet andere weertype krijgen?
1: Nou, dat valt eigenlijk wel mee, want ook begin van komende week ziet er rustig en aangenaam uit, met temperaturen overdag zelfs nog iets hoger. Maandag en dinsdag wordt het misschien wel 23 graden op sommige plaatsen. Ook dan vrij veel zonneschijn. Nou, in de loop van volgende week neemt dan de kans op een paar buien wel langzaam toe. En dan gaat de temperatuur ook omlaag. Het komt omdat de wind gaat draaien naar een west- tot noordwestelijke richting. En dan komen we eind van volgende week zo'n beetje uit rond een graad of 17. En dat is dan eigenlijk wel heel normaal voor deze tijd van het jaar. Maar ik zie het voorlopig niet heel herfstachtig of onstuimig of zo worden. Nee, dat zit er niet in.
0: Oké, nou, en als dat vooral dan horen we het uiteraard weer van jullie. Zeker. Wouter, een mooie vrijdag en alvast een goed weekend gewenst.
1: Dankjewel.
0: Betekent dat we een spelletje gaan spelen?
2: Ja, de laatste zullen de eerste zijn.
0: Ja, de eerste zullen de laatste zijn. Dan gaan we gaan het weer doen. Klok ga ik instellen. Betekent dat straks als de zoomer gaat en je bent de laatste die ons appt op 06-573-28203... dat je de winnaar bent van het Keigoeiemorgen prijzenpakket.
2: Simpel. Hoe lang kun, ga je
0: dat is een goede vraag. Eens even denken, dat wordt een minuutje of 8.
2: Ongeveer
0: 7,5-8 minuten. Ik zet hem nu aan.
2: Oké.
0: Ja. Hij tikt, het klokje tikt. Ben jij straks de laatste die ons een appje stuurt met je naam of spelletje of hey, goedemorgen kanjers. Dat kan, mag allemaal. Het gaat om het laatste appje. 06-573-22-03.

0: daar heb ik ook last van. Ja.
1: Ja.
0: Ja, deze. En nu is het de vraag, wie was de laatste die ons appte? Dat is altijd lastig.
2: Er gaat nu een telefoon over in ieder geval.
0: Ja. Oké. Okay.
3: Hallo, met Willem.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Willem.
0: Willem!
3: Op dit moment.
0: Willem, kijk.
3: Hallo?
0: Ja, hallo, Willem. Ja, je bent in de uitzending.
3: Oh,
0: dat
3: meen je.
0: Ja, dat meen ik. Jij zit volgens mij, je bent heel druk aan het sturen, of niet?
3: Ja, klopt. Ik was aan het autorijden, mag ik eigenlijk niet zeggen.
0: Nee, dat mag je eigenlijk niet zeggen, nee. Maar je bent wel handsfree bellen, toch? Daar hebben we afgesproken.
3: Jazeker.
0: Ja, precies. Ja, toch? Ja, nee, helemaal goed, man. Hé, je bent de laatste, jongen.
3: Top, man.
0: Ja, top. Het is de winnaar voor vandaag, voor deze vrijdag. Waar ben je onderweg naartoe, Willem?
3: Ik ben onderweg naar mijn werk.
0: Wat voor werk?
3: Ik ben bij Keizer Tuinbouw in Volkswagen.
0: Nog een keer, want ik vind het altijd mooi als mensen het zeggen. Want heel vaak denken ze, dat mag niet, maar ja, we willen het wel goed horen. Willem?
3: Ik ben Keizer Tuinbouw in Volkswagen.
0: Keizer Tuinbouw?
2: Je bent een echte tuinier.
3: Juist.
0: Maar jullie zitten helemaal in de kerst, denk ik nu, of niet?
3: Wij zijn kerstpijlplanten aan het oogsten, inderdaad, ja.
0: Oh, wat goed. Was een beetje de trend dit jaar?
3: Wij de oogsten ilexen. Ik weet niet of je dat iets zegt.
0: Nee, helemaal niks. Jij gaat het aan uitleggen.
3: Dat maakt niet uit. Dat is voor kerststukjes inderdaad.
0: Oh, voor kerststukjes. Nou, mooi. Yes. Wordt gezellig. Een mooie tijd komt eraan, maar we krijgen eerst nog hoge temperaturen. Want volgende week wordt het weer 23 graden. Dus,
3: Ik vind het helemaal best zo. Wij staan lekker buiten te werken. Dus,
0: kijk. Nou, lekker man. Goed zo.
3: Ja, toch?
0: Ja, dat is zeker goed. Maak er een mooie werkdag van, Willem. En veilige kilometers. We gaan het eventjes regelen dat de prijspakket jouw kant op komt.
3: Dankjewel man. Jullie ook fijne werkdag nog.
0: Dankjewel. Dag Willem.
3: Yo, dank je. Doei.
0: Ja, zo gaat dat met het spelletje. Willem was de laatste, maar daarmee ook de eerste die op deze vrijdagochtend de prijs pakt. Dit is een kei goeiemorgen. Op weg naar het nieuws zometeen van 8 uur alweer. Maar dit is eerst nog Donna Summer, Hot Stuff.

0: Donna Summer, Hot Stuff. Het spelletje is gespeeld. De eerste zullen de laatste zijn. En Willem die ging er vandoor met het prijzenpakket. We gaan zo meteen naar de andere kant van achteren. Dat betekent dat we straks een keigoeie vraag gaan beantwoorden. En doe ik bij deze alvast meteen weer even een oproep. Als jij denkt van, hey, ik heb ook een hele goede vraag. Waarvan ik denk van, nou, dat zou best wel eens een keigoeie vraag kunnen zijn. Dan mag je hem insturen. 06-573-2203. En we hebben daar ook een e-mailadres voor. Dat is vraag@omroepbrabant.nl. Dus dan kan je jouw vraag gewoon eventjes uitgebreid in een e-mailtje zetten naar ons. Wij noteren dat allemaal. En wellicht dat het een moment komt dat er een vrijdag is dat jouw vraag de keigoeie vraag wordt. Nou, welke keigoeie vraag we straks hebben, dat hoor je zo.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
4: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
13: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
14: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
13: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het gaat toch altijd goed op onze wegen. Fijn, fijn, fijn. We hadden vanochtend, ik zei het wel, het zou fijn zijn als die vrijdag gewoon eens een keertje lekker filevrij zou zijn. Wij gaan zo meteen naar de muziek van DeBarge, Rhythm of the Night. En natuurlijk, straks om 9:10 het antwoord weer op een kei goede vraag.
15: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is bize.nl.
24: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
23: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een s.nl.
25: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
27: Kei, goedemorgen.
28: John van Vroenhoven.

0: Ik zie jij er helemaal lekker op losgaan.
1: Ja, is lekker.
0: Ja, Rhythm of the Night, dat is tot pas de ochtend. Hè. Dan moet de avond en de nacht nog komen.
2: Kei, goeiemorgen.
3: Ja, het is bijna weekend, hè.
0: Ja, nee, daarom. De sfeer zit er goed in. De weekendsfeer. Heb je iets gepland dan? Je bent...
3: Ik ga vanavond nog even borrelen. Ik heb morgenavond nog allerlei plannen. Zondag wordt er weer hard gelopen. Is er weer een wedstrijdje.
0: Dus, oh, is een wedstrijdje?
3: Ja.
0: Ben je eigenlijk klaar voor volgende week? Want je gaat natuurlijk de
3: halve marathon
0: van Eindhoven.
3: En ik heb een beetje een probleem intern hier.
0: Ja.
3: Met Samuel, dat is de man van de sport.
0: Ja.
3: En wij liepen allebei de Tilburg ter Maas vorige week.
0: Ja.
3: En ik was echt een heel stuk sneller, maar echt ruim sneller.
0: Ja.
3: Namelijk 7 minuten. Ik hoop dat hij nu luistert, want dan heeft hij een pijnlijke vrijdag. En dat steekt hem.
0: Ja, ik hoor het.
3: Dus sindsdien, zodra we elkaar hier tegenkomen in de trappengang... Wacht maar. Eindhoven, dan pak ik je.
0: Ja, ja.
3: Want ik wilde eigenlijk rustig aan doen in Eindhoven.
4: Hij, hij moet er even pieken waarschijnlijk.
3: Ja, er is interne strijd hier ontstaan, dus ja.
0: Nou, mooi. Ik hoop dat jullie in ieder geval ook het lekkere weer hebben wat we vandaag hebben. Want het wordt vandaag heerlijk met zon en wolken die elkaar afwisselen. Een graad of 20, ook dit weekend lekker na zomers weer. We trekken de zomer gewoon lekker door. Droog met geregeld zon en 20 tot 22 graden.
3: Ja, heerlijk. Blik terug in de tijd. 2 oktober in 1989 was vandaag de allereerste aflevering van Telekids.
0: Oh.
3: En 10 jaar later was vandaag ook meteen de laatste aflevering.
0: Ah. Ja. Ik vroeg jou net, als jij een Telekid-kijker... maar jij zei, ja, dat is net voor mijn tijd.
3: Dat
0: te realiseren inderdaad. Je ziet ook de jaartallen. Het was echt een fenomeen. Met Carlo Boshart en Irene Moors.
3: Ja.
0: En zij deden allerlei typetjes na. En ook natuurlijk goede tijden, slechte tijden. Dat deden ze gewoon echt hilarisch. Met hele slechte pruik. En dan gewoon een plakker erop. Zo van, ik ben Robert. En,
3: ik weet het wel. Hadden zij vroeger een grote bus? Een soort touringcar?
0: Dat weet ik niet.
3: Ik kan me daar nog iets van herinneren... dat die bij mij wel eens in de buurt stonden. Dat dan iedereen wel ook...
0: Dus ik vond er zelf niet zo heel veel aan. Mijn vrouw zat het al te kijken. Die vond het al wel heel erg leuk. Maar het was natuurlijk voor de kids bedoeld. Maar het werd een dingetje onder volwassenen.
3: Ja, het is echt cool
0: geworden. Heel erg leuk.
3: Misschien had je hier dan meer mee. Want in 2003 was vandaag voor het eerst De Bouwers op tv.
0: Oh, was
3: het
0: zo?
3: Ja, het allereerste seizoen. En ook 1988 was het afscheidsconcert van de Dolly Dots.
0: Oh, oké. Nou, vandaag is nog dag van de audiofiele. Geef je auto een bijnaam dag... en Wereldstoma-dag vandaag. Niek, nieuws.
4: Een peuter van 3 haalde op een kinderdagverblijf in Amerika... ineens een pistool tevoorschijn. Het wapen was geladen, dat ook nog, maar zat nog wel in een holster. Peuter haalde het pistool ineens uit een rugzak... en gaf het door aan de andere kinderen om te laten zien. Toen de medewerker het zag gebeuren, greep hij meteen in. Raakte niemand gewond. Het wapen was van de moeder van de peuter. De ouders van het kind zijn nu aangeklaagd. Oud-PSV'er Noah Lang is blij met zijn terugkeer gisteravond in de Nederlands elftal. Hij verving halverwege de tweede helft Ruben van Bommel... en was meteen ook duidelijk aanwezig. Lang was na afloop wel kritisch. Ik heb vanavond niet gescoord, zo zei hij, en geen assist gegeven. Dus er is ruimte voor verbetering. Nederland speelde met 2-2 gelijk tegen de Grieken. Zondag speelt Oranje in Eindhoven tegen Servië. Een televisie in Nederland bestaat vandaag 75 jaar. 2 oktober 1971 was de allereerste uitzending. RTL Nieuws vroeg kijkers welke tv-moment ze het meeste zijn bijgebleven. Uiteraard een hoop breaking news momenten, zoals de aanslagen van 9/11. Ook de ramp van vlucht MH17 werd genoemd. Maar ook veel sportmomenten worden genoemd. De allereerste keer dat Max Verstappen bijvoorbeeld wereldkampioen wordt in 2021. En de gouden turnmedaille van Epke Zonderland met dit commentaar.
5: Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturnd. Hij staat! En hij wil iedereen, en ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak.
0: Ik wil even één dingetje, want er bestaat 75 jaar toch de televisie.
3: Ja.
0: Dan ga ik me of ineens heel oud voelen. Ik mis dan ineens 20 jaar. Of het is 1971 dat niet klopt.
3: Nee, ik denk dat we daar een fout hebben gemaakt. Ik zat ook al te denken.
0: We
3: hebben zitten 20 jaar ernaast.
0: Ja.
3: Ja. De 7 en de 5 zitten dicht bij elkaar.
0: Nee, maar oké, maar dan hoef ik dus geen zorgen te maken.
3: Nee, je maakt niet geen zorgen.
0: Ik ben niet ineens in een teletijdmachine beland. Oké. Voeg. Zeetje. Schrik me helemaal kapot, man.
3: Met één dik foutje, dat wordt meteen weer zo...
0: Jij bent helemaal van een afgebouw. Ja, maar dat heeft met mijn geboortejaar te maken.
3: Ja, dat snap ik ook.
0: Dus.
3: Jij bent geen 75.
0: Nee, zo voel ik me ook zeker niet.

0: Brabantse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
0: Kei, goedemorgen.

0: Crowded House. Weather with you. En een kei goeie morgen.
1: Een kei goeie vraag.
0: Goedemorgen, Bart. Hallo.
2: Hallo, goedemorgen. Hallo.
0: Hallo. Goedemorgen, Bart, zei ik. Ja. Van harte gefeliciteerd, Bart.
2: Dankjewel.
0: Want volgens mij ben je jarig vandaag.
2: Ja, helemaal.
0: Toch nog, hè?
2: Ja.
0: Hey, je hebt een keigoede vraag ingestuurd. Ja. Wat is jouw... tenminste, je hebt een vraag ingestuurd, laat ik het zo zeggen. Wat is jouw vraag?
2: Mijn vraag is hoe het kan dat in verschillende delen van Nederland gewoon eigenlijk een accent is. En dat je bijvoorbeeld bij dan niet na kunnen praten. Dus als voorbeeld, ik kom van mijn werk heel veel in Nijmegen.
0: Ja.
2: En die hebben weer een heel aparte rol in zijn woorden, zeg maar. En dan kan je oefenen wat je wil, die krijg jij niet gezegd.
0: Oké, okay. Ik hoor bij jou ook even een accentje. Welke regio kom jij?
2: Helmond,
0: ja precies. Ja, dus Helmond, ja. Waarom een Helmondenaar niet Nijmegens kan praten, zeg maar, als voorbeeld.
2: Ja, of andere ja. accenten, of van uit de Achterhoek, noem maar iets.
0: Ja, dat we dat niet na kunnen doen.
3: Probeer eens, Bart, ja. Even een soort, ja. Probeer eens als een tukker te praten.
0: Ja, probeer eens.
2: Nee, dat ken ik niet. Paarnemen.
0: Oké, okay, nou, wij vinden het...
1: een kei goede vraag.
0: Ja, en dan zoeken we het antwoord. En daarvoor hebben we gezocht bij onze Brabantse taalwetenschapper... Christel Doreleijers. Kei goedemorgen, Christel.
4: Kei goedemorgen.
0: Ja, je hebt de vraag van Bart gehoord, hè?
4: Zeker. Allereerst ja. ook gefeliciteerd aan Bart natuurlijk. Als verjaardag.
2: Dankjewel.
4: En ik vind het inderdaad een kei goede vraag.
0: Ja.
4: Ja, hoe komt dat nu? Dan moeten we toch de geschiedenis induiken. We hebben de standaardtaal. De standaardtaal hebben we sinds de 16e en 17e eeuw in Nederland. En daarvoor sprak eigenlijk iedereen een dialect. En dat accent is ook onderdeel van het dialect. Dus vroeger sprak iedereen heel anders. Had je geen gemeenschappelijke ABN-tongval, zoals je dat dan noemt. En die sporen zie je nog altijd terug. Zelfs vroeger, als je kijkt rond 600, 1200... sprakken men in Nederlands het Oud-Nederlands in Zuid- en Midden-Nederland. In het kustgebied van Zeeland tot in het Groningen was het zelfs Oud-Fries. In Overijssel, Drenthe en een deel van Gelderland was dat Oud-Saxisch. Dus op allerlei plaatsen in Nederland klonk dat accent al direct anders. En dat nam alleen maar toe richting de middeleeuwen. Het kwam ook door migratie, dus contact tussen verschillende sprekers. Mensen die van het ene gebied naar het andere gebied gingen. Dus die namen dingen van elkaar over. Stonden weer nieuwe dialecten, nieuwe stadsdialecten. Dus eigenlijk de loop van de geschiedenis is heel bepalend geweest.
0: Oké, okay, maar dat betekent dus eigenlijk omdat Bart uit Helmond komt... heeft hij een bepaalde tongval. En die van oudsher uit is dat zo zeg maar genetisch bepaald... dat hij niet in staat is om Nijmegens na te doen, in dit voorbeeld. Maar een Amsterdammer kan bijvoorbeeld geen Rotterdams... of een Brabander kan geen Amsterdams.
4: Nee, dat is inderdaad heel moeilijk. En dat heeft ook te maken met hoe moeilijk dat accent is. Dus je hebt een enorme klankkast natuurlijk in je mond.
0: Ja.
4: Articulatie.
0: Ja.
4: Bewegingen die je tong maakt. Je stembanden of die trillen of niet. Of je mond helemaal afsluit of niet. En dat kan heel subtiel verschillen.
0: Ja.
4: En dat vraagt gewoon enorm veel training.
0: Ja. Oh, je kunt het wel trainen dus. Het is niet onmogelijk.
4: En sommige mensen hebben ook best wel aanleg om een bepaald accent na te doen.
0: Ja.
4: In Brabant hebben we natuurlijk Iris Rulkens die dat heel goed kan.
0: Ja.
4: Dat is ook wel persoonlijke aanleg. Je kunt het trainen en een accent kan ook wel veranderen in de loop der jaren. We hebben natuurlijk een zachte G in Brabant.
0: Ja.
4: Vroeger spraken we in Nederland met een G van goods eigenlijk, van het Engelse goods.
0: Ja.
4: Dat hoor je in Friesland nog steeds. En dat is door de jaren heen wel veranderd. En dat komt eigenlijk omdat iemand dan op een gegeven moment gewoon iets anders gaat doen. Dus iemand gaat bijvoorbeeld de mond niet helemaal afsluiten en ontstaat er een ruisklank, een G.
0: Okay.
4: En op een gegeven moment in Amsterdam waren er dan mensen die gingen het juist weer in de keel produceren, die harde G. Meer richting de huig en dan trillen de stembanden niet. Bij de zachte G trillen ze wel. Dat zijn allemaal super subtiele verschillen, maar die hoor je wel heel erg goed. Dus je kunt dat wel trainen. Dan moet je heel goed opletten hoe je dat dan moet doen. En dan moet je heel veel oefenen. En dan zou het misschien kunnen, maar het is ook een stukje aanleg.
0: Oké, nou ik vind het echt rete interessant. Want ik kan nog een uur met je doorpraten over accenten en spreken, manieren en dergelijke. Maar dan wordt het een podcast.
4: En misschien nog één voorbeeldje noemen.
0: Ja?
4: Bart, heel snel. Ja, ja. Dus wat heel leuk is dat je dus gebiedsgrenzen kunnen ook een rol spelen. Als er ergens een rivier loopt. Bijvoorbeeld tussen Nijmegen kan er ook een verschil ontstaan. En wat je heel mooi ziet in Brabant, tussen Oost en West... zie je dat er een klankverandering is opgetreden in Oosten. Dus wij zeggen bijvoorbeeld groen en in West-Brabant zeggen ze groen. En we zeggen geleuven en in West-Brabant zeggen ze geloven. En dat heeft heel erg te maken met het landschap. En dat er weinig contact was tussen die gebieden vroeger. En daar zie je nu nog de sporen van.
0: Nou, ik vind het een mooie uitleg. Ik wil jou heel hartelijk danken, Christel. En ik denk dat we elkaar vaker gaan spreken. En het is, zoals ik gezegd, een interessant onderwerp. Hey, fijne dag. Dat geldt ook voor Bart. Mooie verjaardag. En dank je wel voor jullie vraag en antwoord. Heb je ook een vraag? Stuur hem in 06 573 282 03. En wie weet maken wij er een keigoede vraag van.

0: Ariana Grande, One Last Time. We gaan naar het nieuws zometeen met Nick. Waar ga je het over hebben, Nick?
1: Onder andere gaat het over een ongeluk in Tilburg. Motorrijder raakte daarbij zwaar gewond. En een ontsnapte koe die zorgde voor problemen op een snelweg in Amerika.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
5: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
6: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
0: Verkeersinformatie, Jasper? Nee, volgens mij niet.
7: Nee hoor.
0: Oké, mooi.
8: Op Brabant.
0: Lekker door. Deze ochtend start op sommige plaatsen nog met wat mist. Die trekt snel weg. Het zonnetje komt erbij. Wordt 20 graden vandaag. Vanavond droog, koelt af naar een graadje of 11. En ook het weekend hetzelfde weertype. Het is 8:58. Tijd voor het nieuws met Nick.
1: In Tilburg is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Burgemeester Letjertweg. De man kwam vanuit Tilburg-Noord toen hij in een flauwe bocht waarschijnlijk een betonnen rand langs de weg raakte. Hij verloor de controle en viel daarna. Bij een ondergrondse afvalcontainer aan de Esterstraat in Breda is vannacht een achtergelaten bankstel in vlammen opgegaan. Door de hitte zijn er ook ruiten gesprongen van een woning in de buurt. Vuur werd rond 4:15 ontdekt door iemand die op de fiets voorbij fietste. De politie is op zoek naar de 37-jarige Nicky uit Boekel. Zij is sinds 3,5 week vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats. Volgens de politie verblijft ze mogelijk in Amsterdam. Wie meer informatie over de vrouw heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Meer lees je op onze site en in de app. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het dalende vervoer van goederen per spoor. Dat is al jaren aan de gang, terwijl het vervoer per spoor juist kan zorgen voor minder vrachtverkeer op de weg. Door pro-Kamerlid Haptamoe de Hoop.
9: We moeten er dus voor zorgen dat het voor bedrijven aantrekkelijk is om te kiezen voor vervoer over spoor. Dat ontlast de wegen en is ook vaak nog eens duurzamer en efficiënter.
1: Vervoer per spoor is in België en Duitsland goedkoper omdat die landen subsidie geven. Staatssecretaris Bertram belooft de Kamer dat ze alle mogelijkheden gaat bekijken om het vervoer per spoor ook in ons land aantrekkelijker te maken. Dan nog naar Amerika, precies zijn Florida. Daar zag een koe het kennelijk niet zitten dat hij geveld werd, want die koe liep weg bij een veeveiling. Ja, die koe liep een snelweg op, blokje daar ook het verkeer. En op beelden is ook te zien dat die koe uiteindelijk tegen onder meer een vrachtwagen staat aan te beuken. Nou, toen agenten eenmaal ter plaatse waren, was die koe al van de weg gehaald. Daarna is het dier toch weer teruggebracht naar de veiling.
0: Ach, ja. Nou, ik zie dan, ik heb nog zo gezegd geen bobbertje voor. Hè?
7: Ja, die koe.
0: Ja. Is de familie van, denk ik. We hebben zometeen een gast namens Birgit Bolten. Die komt hier ook nog eens niet alleen gezellig aanwezig zijn, maar ook nog heel mooi zingen.

0: Maria Magdalena, je hoorde Sandra. En kei goeiemorgen. Ja, we hebben gasten. En de gast die we hebben is Birgit Bolten. En de kans is dat jou nog niet zo heel erg veel zegt. Maar als het aan ons ligt, kan het best wel eens veranderen. Is pas 21 jaar, komt uit Hogeloon bij Bladel. En wil graag doorbreken als zangeres. Birgit, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, ons verhaal, of eigenlijk beter jouw verhaal, begint met een heel brutaal appje. 2 weken geleden.
1: Ja.
0: Vertel, wat gebeurde er?
1: Ja, ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik had 2 weken geleden mijn nieuwe liedje Stilstaan uitgebracht.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik ben zo trots op dit nummer. Dit moet gewoon ergens op de radio voorbij komen.
0: Ja.
1: Ja, toen heb ik de brutale vraag aan jullie gesteld. Van ja, mag dat dan bij jullie?
0: Ja, nou, en wat er toen gebeurde is, jij appte ons en met dit verhaal. En toen, we krijgen vaker appjes.
2: Ja, dat gebeurt vaker. Dat we dan op vrijdag vaker appjes krijgen.
0: En dan staan we hier met z'n drieën. Dus toen hadden wij echt, en zullen het eerlijk zijn, oké, we hebben er weer eentje.
1: Ja.
0: Nou, kom maar op. Dus we zetten het liedje aan en toen gebeurde er dit.

0: is om bij je te zijn.
1: En toen dachten wij... Daar moeten we, dat is echt niet normaal. Het is gewoon kippenvel. Wij zaten met z'n drie hier echt. We hadden echt alle drie zoiets van: hoe kan dit? Dat ja. is, waarom hebben we nog niet eerder van jou gehoord?
2: Ja, vind ik ook heel gek. Ja.
1: Nou, toen dachten wij: uitnodigen.
2: Ja, hartstikke leuk. Echt, dit is het. Het is zo fijn om een keer gezien te worden als artiest. Dus echt heel erg bedankt.
3: Want dat hoe lang ben je al zitten. Bezig?
2: Ja, het klinkt eigenlijk nog niet zo heel lang. Want mijn allereerste nummer kwam vorig jaar in maart uit, in 2025. Dus voor de buitenwereld lijkt het als anderhalf jaar ongeveer. Maar ja, achter de schermen ben ik natuurlijk al wel, zeker wel 4 jaar bezig.
1: Ja, ja. ja. Maar dit, wanneer wist jij, ik wil dit vak in, ik wil zangeres worden?
2: Ja, dat klinkt heel cliché, maar ik wist het al toen ik kind was.
1: Want ja, maar dat is niet cliché.
2: Ja, als ik filmpjes terugkijk van vroeger, ik was alleen maar aan het zingen. Totdat ja. iedereen gek van me werd.
1: Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is. Dat als je dat dan al wil, dat je dan uiteindelijk die drive hebt om daar te komen. Wij spreken vaker artiesten, maar ook sporters, die gewoon al weten dat ze, vanaf het moment dat ze kunnen herinneren, weten dat ze dat willen gaan doen. Dat geldt ook voor ons. En dan bereik je uiteindelijk wat je wil bereiken. Maar goed, het pad daar naartoe is niet makkelijk, hè?
2: Nee, zeker niet.
1: Hoe ben je daarin te werk gegaan?
2: Het begon eigenlijk allemaal vorig jaar in mijn studie, docent muziek op Fontis. Toen kreeg ik een half jaar tijd, zat ik in mijn minor, om iets voor mezelf te gaan doen. En toen dacht ik, ja, dit is het moment. Ik krijg ineens een half jaar tijd. Ja. Ik krijg daar ineens budget voor.
1: Ja.
2: Dit wil ik al zo lang. Als ik het nu niet ga doen, dan
1: ga
2: ik mezelf op mijn kop slaan, ja. zeg maar.
1: Ja.
2: Dus vorig jaar.
1: Oké, okay. En ja. Hoe komt het dan dat we dat heel eerlijk nog niet van jou gehoord hebben?
2: Ja, jullie zeggen het zelf ook al. Het is gewoon heel moeilijk om als artiest er ineens tussen te komen.
1: Ja.
2: En hoe erg ik ook mijn best doe. En vooral social media speelt op dit moment natuurlijk heel erg mee.
1: Ja.
2: Het is gewoon echt lastig om op de voorgrond te komen. En ja, je moet gewoon in één keer viral gaan of een hit hebben. En dan lukt het. Maar
1: je zegt social media. Maar het is ten opzichte van 20 jaar geleden. Volgens mij was het toen nog veel moeilijker. Want dan moet je dan een cassettebandje insturen met een demootje. Die moet je ook nergens kunnen opnemen. Nu heb je gewoon eigenlijk met een telefoon, ben je er eigenlijk al bijna. Neem Davina Michel bijvoorbeeld, hè, die ineens ontdekt is. Maar ook een Teddy Swims, die met zijn TikTok-filmpjes is doorgebroken. Of zijn Instagram-filmpjes. Even over jouw muziek, Birgit. Wat omschrijft jouw stijl? Wat voor muziek maak je?
2: Ik schrijf Nederlandstalige popmuziek. Met sowieso altijd wel een boodschap. Waarbij die boodschap eigenlijk altijd is om je dromen na te jagen. En zelfverzekerd te mogen zijn. En trots te mogen zijn op de stappen die je maakt.
1: Oké. Okay. En wat zou je het liefste willen? Met wat voor muziek wil je het liefste doorbreken?
2: Oeh, ja. Ik ben nog heel erg, merk ik, aan het ontwikkelen wat nou precies mijn schrijfstijl is. Omdat ik natuurlijk nog niet zo heel lang schrijf. Ik wil wel altijd Nederlandstalig blijven schrijven. Want ik weet dat heel veel mensen tegen mij zeggen, ga nou eens een keer een Engels nummer uitbrengen. Of ga nou een keer naar de country toe.
1: Ja.
2: Maar ik weet wel eens heel sterk dat ik echt nederpop wil uitbrengen. Maar qua schrijfstijl merk ik heel erg dat ik nog aan het zoeken ben naar de juiste woorden. Omdat ik echt letterlijk over mijn leven schrijf eigenlijk.
3: Ja. Wat zijn dan jouw voorbeelden qua artiesten?
2: Emma Heesters. Davina Michel.
1: Ja.
2: Ook wel Ray.
1: Oh, wauw.
2: Ja, dat eigenlijk een beetje.
1: Oké, okay, dat is wel vrij breed.
2: Ja, vrij breed. Maar ik wil me ook niet per se eigenlijk tot één genre betrekken.
1: Behalve het Nederlandstalige.
2: Behalve het Nederlandstalige. Maar ik ben juist nog zo erg in ontwikkeling. Ik ben nog maar 21 jaar.
1: Ja.
2: Ik moet nog heel veel leren.
1: Ja.
2: Dus ik wil nu niet eigenlijk zeggen van, dit is mijn kant. Ik wil juist verder kunnen oriënteren eigenlijk.
1: Oké, okay, nou heel goed. Een beetje flexibiliteit is niet verkeerd. Nou hebben wij hier een piano in de studio getild. Je hebt iemand meegenomen.
2: Ja, zeker. Joop.
1: Joop.
2: Ja.
1: Vanuit welkom, Joop. Ja, Joop zit achter de piano. Kan ons, Joop, je kunt ook iets zeggen. Goed.
4: Hallo.
1: Ja, zie je. We kunnen Joop ook horen. Joop gaat ook, zingt zo meteen ook mee. Ik wil eigenlijk voorstellen, Jasper, dat we dan zeg maar ook maar eens eventjes in de diepe duiken. Dat je hier gaat zingen.
3: Ja, als jij er klaar voor bent, Birgit.
2: Ik ben er klaar voor.
1: Ja, ja,
2: jij
1: bent er klaar voor. Nou,
2: nou ja, dat denk ik dan.
3: Schuif de stoel even goed weg, dat je alle ruimte hebt om gewoon goed te staan.
1: Maar het wordt nog even voor de mensen die zitten te luisteren en misschien ook mee zitten te kijken. Die kunnen in de studio meekijken via de app en op tv. Het wordt live gezongen door Birgit Bolte. En jouw nummer heet Stilstaan.
2: Yes, ja, klopt.

0: Bart, te gek zeg.
1: Oh,
0: kei ja.
1: Spannend, man.
0: Ja, je vond het spannend, hè?
1: Jezus.
0: Ja, je vond het spannend. Ja. Nou, je hebt het heel goed gedaan.
2: Zeker. Weet
0: je, het is echt, het is niet niks, hè. Ze zeggen brutaal hebben de halve wereld. Maar je stuurt ons een appje met... Hey, wil je eens luisteren naar de single? Want die zou ik graag willen dat die wordt gedraaid. Wij nodigen jou vervolgens uit. En ze zeggen dan, kom er maar gewoon eens hierover praten. En vervolgens speel je hem live hier in de uitzending. Dan moeten we ook nog een beetje met kunst en vliegwerken... allemaal een piano in de studio zetten. Ja. En uiteindelijk... hebben we dit als resultaat. Nou, de apps komen binnen. Goede
2: Zeker.
0: Stem, mooi nummer, zegt Joyce. Patrick, duimpjes omhoog, even kijken. Connie, hoogloon, mag zeer trots op jou zijn, zegt ze.
1: Nou, wat lief.
0: Dat is toch maar even een bloemenlezing.
1: Oeh, ja, stress iets minder.
2: Hoe was het? Want je zingt natuurlijk niet vaak op de radio. Je zingt wel vaker live in coverbandjes en zo.
1: Ja. Nou, heel eerlijk, ik durfde jullie niet eens aan te kijken. Ik dacht, ik moet echt even in mijn eigen bubbel blijven, want anders gaat het helemaal mis. Het was zo... Ja, ik heb dit nog nooit gedaan.
2: Nee.
1: Echt, ja, kei spannend. En ja, het was niet perfect, maar je moet ergens beginnen, denk ik dan maar.
2: Nou ja, bij deze hier begonnen en wij zien je graag terugkomen.
0: Ja, absoluut.
2: En, onze steun heb je.
0: Ja.
1: Yes, heel fijn. Ik hoop dat ik terug mag komen.
0: Nou, je bent altijd van harte welkom. Zeker als je zo blijft zingen. Je zegt, ik zou zeggen, blijf vooral doorgaan.
1: Ja, dat is, ik zeker het, doen.
0: Ja, het is de grap van... Barry Stevens zegt dat altijd. En zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Voor jouw tijd.
2: Hey, wat zijn de plannen nog voor komend jaar?
1: Ik zou zo graag een tour willen geven. Daar heb ik nu al een aantal jaar over. En ik denk dat ik het gewoon moet gaan doen.
0: Overweeg je bijvoorbeeld ook om met The Voice mee te doen of zo? Of een dergelijke
1: Ja, natuurlijk.
0: Programma?
1: Ja, zeker al een aantal keer in mijn hoofd geschoten. Maar,
0: ja. Heb je ook... je wil nog iets over... Is het in je hoofd geweest?
1: Wat ik meer wil zeggen, het is... Ik durf wel te zeggen dat ik het zeker ooit geprobeerd heb. Maar het is gewoon heel moeilijk om er tussen te komen.
0: Ja.
1: En ik ga het zeker nog een keer proberen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik op een gegeven moment van... als het me zo niet gaat lukken... dan moet ik het via een andere manier gaan proberen.
0: Absoluut. Dit helpt ook zeker. Leuk ook om alle reacties te lezen. Nou, dit is alleen maar duimpjes omhoog. Het is chapeau.
2: Cool. Nogmaals, er komt er van alles binnen. Corné vindt het geweldig. Plumke zegt prachtig, ondanks de zenuwen. Dus iedereen is enthousiast.
1: Ja. Nou, wat lief.
2: Brabant
1: Dankjewel.
2: Is enthousiast over je.
0: Dus yes. Die heb je vast ingepakt. Nou, de rest van Nederland nog.
1: Ja.
0: Goed zo. Ik vond het heel leuk dat je hier was. En blijf nog even, dus kletsen nog even. En heel veel succes bij je verdere opstart van je carrière.
1: Dankjewel, heel erg bedankt.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
8: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
7: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
8: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
7: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: Kijk op svkbenelux.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
14: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
13: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
15: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
13: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant met goed nieuws voor alle weggebruikers. Want we hebben nog steeds geen files. Laten we dat lekker volhouden. Ik begon er vanochtend vroeg al mee. Dat is toch uitgekomen. Mooi. Zometeen in een keigoeiemorgen het laatste uurtje. Dat betekent dat we een slinger gaan geven aan het rad. Mag je straks weer een liedje aanvragen. Dus mijn boodschap aan jou. Denk vast even na over een lekker liedje. Dan zit je er straks als eerste bij. En over letterlijke liedjes gesproken, Spiller komt eraan, maar ook Nick Kershaw hoor je zometeen.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
22: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
24: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
25: Is Omroep Brabant. Met nu
13: Kei. Goedemorgen, John van Groenhoven.

0: Wanneer is de aftrap voor de ethisch, Jasper?
1: Over 2 weken. Maar ben ik de enige die hierbij heel erg een K3-gevoel heeft?
0: Ja.
1: Oh, ik hoorde dit piano-melodietje en ik denk, ik hoorde een soort K3.
0: Ja, dat zegt waarschijnlijk meer over jou dan over Nick.
1: Maar ik dacht ineens, zo zouden die dat ervan gejat hebben?
0: Nou, er wordt in de muziek natuurlijk heel wat geleend.
1: Ja.
0: Ja, dat is om even netjes uit te drukken.
1: Maar
0: ja.
1: 19 oktober, dan beginnen we met het gevoel van de jaren 80.
0: Nou, waarom kwam ik erop? Ja, de Riddle komt natuurlijk uit de jaren 80. We kijken er heel erg naar uit. Wordt hartstikke leuk. Hey, het is vandaag vrijdag 2 oktober. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij een graad of 20. Ook dit weekend is het lekker nazomerweer droog met geregeld zon. 20 tot 22 graden op de thermometer.
1: Het is weer zover op de A59 dit weekend. Die is opnieuw dicht vanwege werkzaamheden bij Hooipolder. De Formule 1 race. De race van Bahrein dit weekend, maar dan wel in Maleisië.
0: Ja, 6000 kilometer verderop.
1: Ja, het is een beetje verwarrend, maar wel gereisd dit weekend. En het is vandaag ook Nationale Ouderendag.
0: Nou, over die race trouwens, ik durf wel een voorspellingje te doen.
1: Zo.
0: Ja, ik denk dat Max eerste gaat worden.
1: Houd toch op.
0: Ja, zijn eerste podium dit jaar. Eerste plek.
1: Jij denkt echt dat hij gaat winnen?
0: Ja, ik denk dat hij gaat winnen.
1: Ach, hou op.
0: Ja, ik heb het gewoon gevoel. Ik zit al heel de dag goed met het gevoel en ik zei ook vandaag geen files.
1: Ja.
0: Dus zat ik ook al goed mee.
1: Hey, als dat de combi is, geen files en Max Verstappen wint, ben ik helemaal tevreden.
0: Ja, en ik zei ook, de optreden van Birgit, dat ook, gaat helemaal goed.
1: Ja, dus, is ook goed gegaan.
0: Helemaal goed gegaan, dus ja.
1: Zeker.
0: Ook de komende 2 berichtjes van Nick is echt, gaat helemaal goed.
1: Denk
0: gaat
1: ik
0: helemaal
1: ook.
2: Goed. Nou ja, ik zie hier een naam staan in de Formule 1. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Isaac Hadjar
1: Hadjar.
2: Nou ja, ik zal het maar meteen daarover hebben, want daar ging het net ook al over. Maar die wordt voor de start van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië 5 plekken naar achter gezet. De coureur van Red Bull heeft een nieuw motoronderdeel in zijn auto gezet. Hadjar is trouwens niet de enige coureur met een gridstraf in Maleisië. Arvid Lindblad van Racing Bulls, die moet helemaal achteraan starten vanwege een nieuwe motor. En het gaat niet goed met Nike. Het sportmerk zit in zwaar weer en moet opnieuw flink bezuinigen. Nike zit al jaren in de slechte cijfers. Daarom zijn de afgelopen jaren al meerdere mensen ontslagen. Waarschijnlijk volgen er de komende tijd ook nog meer ontslagen.
0: Is het toch een beetje de trend, hè? Dat de andere merken de Nike inhalen. Zijn ze een beetje arrogant geweest?
2: Ja, ik heb geen idee.
1: Ik heb dan best wel veel Nike.
0: Ja, maar
1: sneakers en, en hardloopspullen en zo. Ik had ook helemaal niet het idee dat het er zo slecht mee gaat.
0: Nee.
1: En als we dan, wat hadden we het? 2 uur geleden hadden we het nog over dat jongeren niet meer drinken, maar juist gezonder en fitter willen zijn.
0: Dan moet Nike
1: zou je denken dat Nike het heel goed doet.
0: Ja,
1: maar helaas.
0: Ja. Helaas.
3: Brabant. Goedemorgen.
0: Dankjewel, Nick. Meer nieuws op web en app natuurlijk van Omroep Brabant. We gaan een slinger geven aan het rad. Ik pak hem er gelijk even bij. Categorietje komt er zo bij. Eerste letter. Wat wordt de letter? De T.
1: De categorie is dingen waar je enorm zenuwachtig voor kan zijn.
0: Met de letter T.
1: Met de letter T.
0: Dingen waarvoor je zenuwachtig kunt zijn met de letter T. Nou, kom maar door. 06-573-28203. Dat is de Omroep Brabant app. Dingen waar je enorm zenuwachtig voor kan zijn met de letter T. En doe er dan een liedje bij. Sanne. Inderdaad. Ik pak even het liedje vast. Die zegt tentamen.
1: Oh,
0: dat daar kan je zeker zenuwachtig voor zijn. Nou, weet je ook zoiets net zoals Sanne. Doe er een liedje bij. Zij had het alvast Culture Beat. Mr. Veen, die hoor je nu op Omroep Brabant. 06-573-28203. Dingen waar je enorm zenuwachtig voor kan zijn. Maar dan wel met de letter T.

Marillion Kaylee. Die heb je dankzij Marjan. Die kwam met dingen met de letter T waar je zenuwachtig voor kan zijn. Met een tarantula. Ja, daar kan je zeker zenuwachtig voor zijn. Die wordt er overigens vaker genoemd. Wilde graag Kaylee horen met van Marillion natuurlijk. Eens even kijken. Martijn komt met een mooi bericht. Moet ik wel om lachen. Waar je zenuwachtig van wordt, moet ik straks trouwens ook tanken heden ten dagen. Of je tweede hypotheek moet afsluiten om de auto vol te gooien. Ja, inderdaad, Martijn, daar zit je helemaal spot on. Dus even kijken wat er nog allemaal meer komt. Theorie-examen, kun je zenuwachtig voor zijn. Even kijken, de tikken met een potlood of pen. Dat is vaak wat je doet als je zenuwachtig bent. Er wordt heel veel gezegd. Even kijken, ja, dit is, ja, ik kan het maar. Ja, tandarts, uiteraard. Tandarts, daar wordt heel veel genoemd. Ja, daar zijn de meeste mensen toch wel heel zenuwachtig voor met de letter T. Nou, is daar ook een liedje van? En Jan, die zei niet alleen tandarts, die zegt, ja, draai dan ook maar dat liedje van Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, dankjewel voor alle appjes in het rad. Peter de Koning nu met dat liedje. Hier hoef je niet zenuwachtig voor te zijn. Ik kan gewoon lekker meezingen. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.

0: Jan, dank nog eventjes voor dit liedje. Altijd vrolijkheid met Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent Peter de Koning. De tandarts, ja, dingen waar we zenuwachtig voor zijn met de letter T. Niek, waar ga je het zo over hebben in het nieuws?
1: Dat de provincie nog 4 maanden de tijd krijgt om een beslissing te nemen over vergunningen voor kippenboeren. En staatssecretaris Boswijk die maakte iets openbaar wat misschien niet de bedoeling was.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand. Omroep Brabant.
0: De mist is zo'n beetje opgetrokken. Het zonnetje komt erbij. Het wordt een aangename, een droge najaarsdag vandaag met 20 tot 21 graden. Vanavond ook droog, koelt af naar een graad of 11. En morgen en het rest van het weekend zonnig droog, 20 tot 22 graden. 9:30, tijd voor het nieuws met Niek.
1: De provincie moet uiterlijk 4 februari een beslissing nemen over de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders. Dat heeft de Raad van State bepaald. De provincie wil de vergunningen van de 5 bedrijven intrekken nadat de rechter oordeelde dat ze te veel stikstof uitstoten bij kwetsbare natuurgebieden. Eigenlijk was 1 oktober de deadline. Als er in februari nog geen definitief besluit ligt, dan moet de provincie een dwangsom gaan betalen. Die kan oplopen tot €37.500. De klokkentorens van de Sint-Jan en het stadhuis in Den Bosch blijven voorlopig dicht. De arbeidsinspectie vindt de bewegende delen van het uurwerk onveilig. De gemeente was daar al sinds april voor gewaarschuwd, maar de problemen zijn dus nog niet opgelost.
8: Het begon als een protest van
1: Ja, dat is bij het volgende berichtje.
0: Ja, dat is bij het volgende berichtje.
1: Eerst vertellen waar het over gaat.
0: Vertel even waar het over gaat, anders.
1: Ja, meer dan 400 scholen in Frankrijk die blijven vandaag dicht. Dat heeft de minister van Onderwijs besloten. Bij zo'n 1000 scholen in Frankrijk werd gisteren weer gedemonstreerd. Studenten willen daar beter onderwijs en vernieuwde schoolgebouwen. Op veel plekken liepen de demonstraties uit de hand. Waren ook confrontaties met de politie, hoort de NOS-correspondent Saskia Houtuin.
8: Het begon als een protest van scholieren. En het zijn ook nog vooral leerlingen die de straat op gaan. Maar inmiddels komen er ook onruststokers van buitenaf op deze demonstraties af. Waardoor de onrust verder escaleert en het moeilijker te beteugelen wordt.
1: Volgende week dan staan er weer demonstraties gepland. Ja, je ziet het wel vaker in Den Haag dat tijdens debatten een minister of een staatssecretaris van een collega of van een topambtenaar een briefje toegeschoven krijgt met daarop belangrijke informatie. De bedoeling is dat diegene de informatie in principe dan voor zich houdt. Staan er suggesties op of zo? Nou, dat deed staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk gisteravond niet toen hij een briefje kreeg van een van zijn topambtenaren. Luister even, je hoort duidelijk dat die ambtenaar het briefje afscheurt uit zijn notitieblok en dan daarna dus geeft aan de staatssecretaris.
9: Private equity om te kijken hoe kunnen zij ook weer mij aanhaken. Graag korter houden, staccato. Helemaal gelijk, maar ik word gewoon enthousiast.
1: Ja, dat is gewoon wel grappig. Ja, weet je dat hij dat dan gewoon voorleest? En je ziet, ja, je moet eigenlijk de beelden zien, want die topman zit daarna echt zo te kijken. Zo,
0: wat doe jij nou? Ja.
1: Met kiespijn te lachen. Zo van, ja, dit was voor jou bedoeld, maar niet om dat zo even in het debat al vervolgens te vertellen.
0: Het was dit is fantastisch.
1: Geen hele moeilijke boodschap of zo, maar het was wel een grappig moment.
10: Ik ben gewoon enthousiast.
0: Ja, Jasper, die fluistert dat altijd in mijn oor, kort te houden.
1: Die topambtenaar wilde kennelijk gewoon dat debat wat korter duren. Ja.
10: Ja, die dacht ik.
0: Ja, die zit op zijn horloge te kijken. Ik wil naar huis.
10: Straks moet ik weer mijn eten opwarmen thuis. Precies. Het is goed zo.
0: Het is goed zo. Klaar mee. Dankjewel. Zo gaat het mooi allemaal door, zoals ook de muziek doorgaat. Taylor Swift zometeen na Robbie Williams. Het is Millennium.

Taylor Swift, Open Light. We zometeen eens even terugblikken op deze vrijdag, de 2e van oktober. Een keigoede morgen. Wij eens nog even een dansje maken. Neem je mee terug naar de tijden van de discotheken in de jaren 70. En de muziek van Nile Rodgers. Maar natuurlijk ook uitgevoerd door anderen. Want daar was hij vaak ook bij betrokken. In de productie of al in de muziek. Soms stiekem een beetje meespelend. En dit waren de dames waar hij veel voor heeft betekend. Sister Sledge nu, Lost in Music in de Keigoeiemorgen.

0: Thistle Sledge, Lost in Music. De originele, wat is er ook nog een remake van gemaakt in de jaren 80. Vandaag in de uitzending hadden wij natuurlijk weer een keigoeie vraag. Om 9:10, zoals iedere week. En deze keer kwam die van Bart.
1: Mijn vraag is hoe het kan dat in verschillende delen van Nederland gewoon eigenlijk een accent is. En dat je bijvoorbeeld bij het dan niet na kunnen praten.
0: En voor het antwoord hadden we de Brabantse taalexpert Christel Doreleijers aan de telefoon.
2: Standaardtaal. De standaardtaal hebben we sinds de 16e en 17e eeuw in Nederland. En daarvoor sprak eigenlijk iedereen een dialect. En dat accent is ook onderdeel van het dialect. Dus vroeger sprak iedereen heel anders. Had je geen gemeenschappelijke ABN-tongval, zoals je dat dan noemt. En die sporen zie je nog altijd terug.
0: Heb je ook een keigoeie vraag? Dan kan je die doorgeven via de mail. vraag@omroepbrabant.nl of natuurlijk een appje 06573-282-03. En op dat appnummer kregen wij een paar weken geleden een appje van Birgit. Met de vraag of we ze naar haar singeltje willen luisteren. Nou, nieuwe muziek live in de studio betekende dat vanochtend. Birgit Bolt uit Hogeloon is 21 jaar. En ze werkt er keihard aan om door te breken als zangeres.
3: Ik had 2 weken geleden mijn nieuwe liedje Stilstaan uitgebracht. En ik dacht, ik ben zo trots op dit nummer. Dit moet gewoon ergens op de radio voorbij komen.
0: Ja.
3: Ja, toen heb ik de brutale vraag aan jullie gesteld. Van ja, mag dat dan bij jullie?
0: Nou, dat mag. Ze zong het zelfs live hier in de studio.
3: Kom de tijd maar

0: dat, de eerste single, het brengt ze, maar als ze dan, het komt toch bij ze aan ontdekt door Omroep Brabant.
1: Dat zou ik leuk vinden. Ja, ik zou hopen dat wij wel een rolletje krijgen in een nieuwe clip.
0: Ja zeker.
1: Van voor dat we even gebeld worden voor een klein rolletje of zo.
0: Ja, een klein rolletje in de clip. Ja.
1: Zou ook wel leuk.
0: Zou mooi zijn.
1: Ik zou ook mee kunnen zingen, maar daar heb je heel weinig aan.
0: Nee, dat moeten we niet willen.
1: Niet heel zachtjes op de achtergrond.
0: Je hebt andere kwaliteiten. Goed, straks over kwaliteit gesproken. Hubert Mol die maakt zich op voor Brabants Bond zometeen.
2: Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: ja.
1: Kan een beetje zijn. Hè? De allerbeste.
2: Ja, ik zal eerlijk zeggen...
3: Ja, ze wel vals spelen, want het is natuurlijk ook een beetje Elton John.
2: Ja, nou, dat heb ach, ik dus... Ik,
1: nou, dat kan niet helpen, Elton John is erbij.
2: Ik hoorde hem gisteren, want je had gisteren volgens mij... samen met Elton John en, als keuze. En toen dacht ik... want ik had al gekozen voor Careless Whisper. Dat vind ik gewoon de meest ultieme plaat, vind ik een prachtig liedje. En toen denk ik, oh ja, maar... Die andere, is ook, ik ben daar heel groot fan van, maar het is samen met Elton John.
1: Ja, ja. Dus, ja, het was een hele grote hit, hè, met z'n tweeën.
2: Ja, dat weet ik, maar het is samen. Het is samen. Dus ik ga toch voor, ik hoop weer Careless Whisper.
3: Ik ga voor Freedom, hoor.
2: Ja, nou, en ik wil toch ook nog even het puntje van kritiek, schrijf maar even mee. Ja. Ik heb Club Tropicana heb ik gemist.
1: Ja, ik mis heel veel. Ja, dat is echt een probleem.
2: Ja, maar dat is wel een hele dikke iconische plaat ook.
1: Nou,
2: ja,
1: ik heb op basis van Top 40 en allerlei andere collega's heb ik gekeken... welke dat de allergrootste zijn. De mensen. En dan kom ik uit op basis van onderzoek, wetenschap, kom ik uit op deze. Dus je kunt alles vinden, John. Maar de wetenschap is toch altijd de wetenschap.
2: Nou, gelukkig hebben wij een hele grote groep luisteraars... die verstand heeft van muziek, dus die gaan straks kiezen.
3: Ik hoop voor Freedom. Het is heel mooi,
1: maar het blijft altijd lastig. Het zijn altijd liedjes van... waarvan ik gevoelsmatig denk...
3: Maar dat is juist het leuke toch aan de Ultieme Bond 5... dat het er maar eentje mag zijn.
1: Ja. Jawel, maar je denkt altijd van... ja, is dit wel de goeie?
2: Ja, maar dat je ook boos kunt maken over de keuze.
3: Heerlijk,
2: dat is toch lekker, man?
3: Ja, en uiteindelijk blijven het 50 hele goede liedjes.
1: Ja, sinds ik met de Ultieme Bond 50 bezig ben... heb ik ook beveiliging bij de deur.
2: Is die van jou?
1: Ik weet niet hoe dat voelt als je steeds beveiliging bij je hebt.
3: Ja, ik kras die auto iedere week en dat blijft maar niet. Het helpt niet.
2: Je zet gewoon nummer 1. Je doet altijd jouw keuze erop. Gekker worden. Hubert, veel plezier zo meteen. Heb je nog een gastbelletje?
1: Nee.
2: Je moet het echt doen met de muziek vandaag.
1: Of we moeten mij iets binnenschieten dat ik denk van, dat is leuk. Is met
2: maar jouw persoonlijkheid die maakt alles goed, joh. Hè? Oh ja, had ik niet moeten zeggen. Ik zet je uit. Je hebt zo 3 uur lang therapie. Jasper, mag ik jou weer hartelijk danken voor deze uitzending van vandaag. Het was weer een feestje om te mogen doen. En we spreken elkaar volgende week sowieso natuurlijk.
3: Uiteraard.
2: Dat doe ik eerst 4 dagen met Mark samen bijvoorbeeld.
3: Oh, gezellig. Ja. Je bent een hele week.
2: Jordi heeft allerlei andere activiteiten. Oh, heel leuk, maar daar hoor je volgende week wel iets meer over. ABC, daarmee neem ik afscheid. Mooie vrijdag. Maak er een mooie dag van.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
12: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
11: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
13: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij 2 schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer 2 schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Het is, ik durf het bijna niet te zeggen, het is vrijdagmorgen. Het is iets over 10 en er zijn geen files. Is dat stilte voor de storm of is dat een heel goed begin van een prachtige dag met een zonnetje aan de hemel, met een toch enigszins blauwe lucht, met een mooie temperatuur voor de tijd van het jaar en nog geen files? Profiteer daarvan.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
18: doei doei
17: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
17: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
23: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk, frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
26: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
27: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
26: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue. Avenue.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond, Hubert Mol.

Het is de Union of the Snake. Die kwam na Moves Like Jagger van Maroon 5. En ook een heel klein beetje Christina Aguilera. En ook een heel klein beetje Mick Jagger, die er heel gelukkig van werd.

0: voelt toch zo'n klein beetje. Al als hij de weekend, ook al is het nog geen zaterdag, is het nog geen zondag. Maar die vrijdag is toch een afbouwende dag. En je wil niet weten hoeveel mensen er thuis werken op vrijdag, knipoog. En hoeveel mensen er vrij zijn op deze vrijdag. Hè? Dat is ook belangrijk. Maar er is ook ander nieuws te melden van vandaag. Echt nieuws dat ik toevallig zag. Steeds meer mannen kiezen ervoor om voor de klas te staan. Dat was nogal eens anders. Hè. Het imago van de basisschoolleraar is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Het waren vooral veel juffen die voor de klas stonden. Nou, dat is een goede ontwikkeling, vind ik. Want naast de juffen zijn ook de meesters natuurlijk van hele grote waarde. Zo zorgen we voor meer diversiteit en een betere afspiegeling van de maatschappij binnen de school. Ja, en dan zeg ik op mijn beurt, aldoende leert men.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is Brabant.

Hallo, mijn naam is Peter Koelewijn. En van 's morgens vroeg tot de avond stond luister ik naar Brabants Bond met Hubert Mol.

Hij heeft het nooit precies uitgelegd over wie die nou zingt, wie dat nou was, waar hij zo'n behoefte aan had en waarom hij dan toch nog een afzakje ging nemen, omdat hij dacht van ja, ik ga haar of hem of haar ga ik missen. Het liedje heeft trouwens toen het werd uitgebracht daarna wel een enorme vlucht genomen, want het is door diverse artiesten gewaardeerd en ook opgenomen. Ik weet dat J.W. Roy heeft hetzelfde al een keer op plaat gezet toen Omroep Brabant 40 jaar bestond. Was het zo dat artiesten een liedje zongen, Brabants artiesten, een liedje zongen van een andere Brabants artiest, en J.W. Roy koos voor het beste liedje wat door een Brabander voor zijn gevoel werd gemaakt, was gemaakt. En dat was dat liedje, KL204, wat je net in zijn originaliteit hoorde van Peter Koelewijn.

0: ik heb toch een beetje mijn eigen kijk en eigen gevoel bij de muziek. En vandaag is weer de vrijdag, dan wordt de tipplaat bekendgemaakt. Dus ik was vanmorgen al in gesprek en was ik al aan het oreren wat ik allemaal goed vind, wat ik allemaal mooi vind. In de hoop dat iemand het over wil nemen, dat iemand ook zegt van, nou, je hebt een goede smaak. We maken dit tot tipplaat. Zelden is dat gebeurd. Nooit is dat eigenlijk gebeurd. Zelden, misschien één keer of zo. Maar ook bij het Songfestival. Als er een liedje voor het Songfestival komt, vind ik het altijd kut. Denk van, nou, het wordt hem niet. Wat een kutplaat, zeg. En ik had het ook bij deze. Van deze Katrina and the Waves. Die had een liedje, Walking on Sunshine. En een leuk liedje dat ik dat vond. En toen kwam ze ineens met Love, Shine a Light. Ik dacht, wat een flauw liedje, zeg. Dat wordt hem niet, hè. Wie wint het Songfestival in 1997? Juist. Katrina and the Waves met Love, Shine a Light. Wie zie ik net meedijnen op die muziek nog altijd? Nick de Vries. Ja, dan denk ik van, oh man, als ik, weet je, dat is het, nadat je ouder wordt, dan ga je reflecteren. Ik heb zulke domme dingen geroepen. Ja. Zulke domme dingen gedaan in mijn leven. Zulke domme dingen. Oh, ik wil er niet meer herinnerd worden. En soms zie ik er wel eens wat terug, of ik hoor wat terug. En dan zegt iemand, was jij dat niet die... Nou, dan denk ik, oh ja, dat was ik. Oh, weg hier, stom, stom, stom, stom. Nick, maar goed, het hier en nu, wat ga je ons melden?
1: Nou ja, onder andere dat isolatiebedrijven proberen Land van Kuik te profiteren van nieuwe subsidieregeling. En Dacia komt met een nieuwe betaalbare elektrische auto.
0: En lelijk, en lelijk, en lelijk.
2: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden. Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Ja, ik kan het bijna niet geloven. Even kijken hoor. Hallo? Hallo? Is er verkeersinformatie? Hallo? Hey. Er zijn nog geen files. Helemaal niks.
8: Op Brabant.
0: Meteen snel door met het weer van vandaag. Dat ziet er weer gunstig uit. Hè. Het wordt een graad of 20 wordt het vandaag. Mooi temperatuurtje. Zonnig. Even nog wat mistbanken. Maar die zijn volgens mij compleet weg aan het gaan. En dan hebben we de zon. En vanmiddag dan blijft het ook nog lekker zonnig. Tijd voor het Brabantse nieuwsoverzicht. Hier is Nick de Vries.
1: Isolatiebedrijven proberen in de gemeente Land van Kuik te profiteren van een nieuwe subsidieregeling. Ze gaan langs de deuren, zetten bewoners onder druk en vragen volgens de gemeente soms drie keer zoveel als gebruikelijk. Ook doen sommige bedrijven alsof ze samenwerken met de gemeente, terwijl dat niet zo is. Inwoners worden door de gemeente gewaarschuwd om niet zomaar te tekenen. Een auto is gisteravond in Den Bosch tijdens het rijden in brand gevlogen. Dat gebeurde op de Rietveldenweg. De brandweer had het vuur snel geblust, maar toch raakte de voorkant van de auto zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto uiteindelijk meegenomen. De inflatie is afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijs is stegen met 3,4%. In augustus was het nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Maar ook de gestegen prijzen voor stroom en gas spelen een rol, zegt hoofdeconoom van het CBS.
9: Veel mensen zullen dat waarschijnlijk al gemerkt hebben toen ze hun energiecontract hebben verlengd, dat ze ineens een paar tientjes per jaar meer moesten betalen. Ja, daaraan zie je dat die stijging van de inflatie inmiddels veel breder gedragen is dan alleen benzine en diesel. Want als je geen auto hebt of elektrisch rijdt, dan kon je nog denken van nou, mij raakt het niet. Maar ja, die tijd is wel voorbij.
1: Boodschappen werden wel iets goedkoper, maar volgens de CBS is dat tijdelijk. Producten worden namelijk duurder door de stijgende energieprijzen. Dacia komt met een nieuwe auto. De Hipster gaat die heten. Het wordt met 11.000 euro de goedkoopste elektrische auto die je in ons land kunt gaan kopen. kopen. De wagen is maar 3 meter lang. Er zijn wel 4 zitplaatsen, dat meldt allemaal het AD die erover schrijft. En nadeel is wel dat hij een topsnelheid heeft van 90 km per uur. Dus ja, een lekker ritje over de snelweg, dat zal niet gaan meevallen. De autofabrikant mikt dan ook, dat is niet heel verrassend dan, op een wagentje voor mensen vooral in en rond hun woonplaats. Ja. Een tweede autootje of zo zal dat dan waarschijnlijk zijn voor veel mensen.
0: Ja, het is een onlelijk vierkant blokje met wieltjes, maar weet je waar ik een beetje bang voor ben? Dat is net als met die broemobieltjes, die wagentjes, weet je, die maar 50 rijden.
1: Dat is dadelijk overal ziet rijden in de stad.
0: Die gaan dan toch op een weg van 80 kilometer rijden en die gaan stoïcijn zijn, zitten ze in die auto, die kijken niet naar links, kijken niet naar, die denken van, want ik wil geen enkel blik zien, want die weten ook wel
8: dat er een stoet
0: precies achter zich rijdt. En die, weet je, dat krijg je ook met zo'n wagen.
1: Ja, maar deze kan wel 90 per uur, hè?
0: Ja,
1: dus als hij op een 80 weg gaat rijden, precies, dan zou die dat nog aan kunnen.
0: Maar je wil zo'n ding toch ook niet in de spits op de A2 tegenkomen? Dan denk je ook van, ga weg, Engert. Ga weg, druk je van de weg, ga weg met dat ding. Hopsakee, ik zat in een dikke SUV meteen achter. Geen flauwekul.
8: Niek, dankjewel, hè. Ja, houdoe.

0: Het is natuurlijk country. Ja, in mijn oren dan. Maar zelf was ze, ja, ze raakte er een beetje door geïrriteerd, Beyoncé. Als je dan zei van, goh, je hebt een mooie countryplaat gemaakt. Dan zei ze van, oh, zo country, ik heb gewoon lekkere muziek gemaakt. Die ik ook leuk vind, die ik mooi vind. En als je het country noemt, vind ik het goed. En ik moet ineens denken aan Ilse de Lange. Ik was de eerste op de radio die Ilse de Lange mocht interviewen. Was bij een andere radiozender. I'm Not So Tough was de eerste single die ze had uitgebracht. En ze was toch schoenenverkoopster. En toen zei ik, maak je nou country? Of maak je nou gewoon lekkere popmuziek? En toen zei ze, nou, het is gewoon lekkere popmuziek. Ik vind het toch een beetje gek dat artiesten niet meteen willen zeggen van, ja, ik heb nu een lekkere countryplaat gemaakt. Wat is nou het probleem om te zeggen? En later is Ilse de Lange is ouder geworden. En nou, van alles wat je erbij kunt bedenken. Nou, durf ze ook toe te geven dat er toch een randje country bij zit. Maar wat gek, dat, en zijn artiesten bang dat ze in een hoekje geduwd worden? Dat zou het misschien wel eens kunnen zijn. Dat vind ik toch heel jammer eigenlijk.
1: Het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol is ook weer vandaag wagenwijd opengezet. Daar komt een plaat uit. Is al een tijdje uit trouwens. Maar het is wel vooralsnog de jongste, laat ik zeggen, van Direct. Here is my friend.

alweer dik zo'n beetje 35 jaar geleden dat het een hit was. En niet vergeten, dat is maar goed ook, The Car Against My Love Fool. Fijn plaatje, jaren 90, over de jaren 90 en de oude tijd gesproken. Want we halen alles naar voren, we halen alles uit de iCloud. Straks, dan is het lastig voor je. Vier liedjes voor de ultieme Bonte 50. En ik hoop dat je je keuze kunt maken zometeen naar het nieuws.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
13: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Van DZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
12: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
13: ZLM Verzekeringen.
12: Teun Arts.
13: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch.

0: Dus niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, tot straks dan weer. En zometeen weer, nou, we zijn al begonnen met dat midden. Een nieuw uur Brabants Bond, met daarin de ultieme Bonte 50. Vier liedjes van George Michael of Wham. En welke dat dan voor jou mag zijn, dat wil ik zometeen van je weten. Want het gaat om de finale. Het gaat om de lijsten die we binnenkort ergens moeten gaan uitzenden. Want langzaam maar zeker hebben alle grootheden, 50 grootheden wel gehad. En dan gaan we die lijst voor je op een rijtje zetten, of alle liedjes op een rijtje zetten. En dan wordt het leuk, dan wordt het gezellig. Dan wordt het een momentje om even lekker gewoon wat krentenbolletjes bij te eten, een kopje koffie erbij te pakken en om even niks te doen. Alleen maar te luisteren en te genieten van de muziek.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
10: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
9: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Brabants Bond en Bermol.

0: Charles Barkley, zo heet hij.
1: Bermel, Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En hier, dat is dan je, want ze zijn met z'n tweeën trouwens, voor alle duidelijkheid. En het is niet zo dat de voornaam Naals is, omdat je de achternaam Barkley hebt. Sheila Green zat erbij, of zit erbij. Ik ben het nooit echt goed opgeheven, dus ze kunnen zo weer terug naar Naals Barkley. Daarvoor hoorde je een echte oude soulplaat. You Can't Hurry Love, dat was van Phil Collins in dit geval. Maar het mooie wel dat Phil Collins de muzikanten erbij heeft gezocht destijds, die ook meespeelden met die van de Supremes. En die heeft hij gevraagd toen mee te spelen. En daarom heeft het liedje ook zo'n lekkere, soulvolle uitstraling. Het past bij vandaag, 20 graden, mooi zonnetje, oog en hemel. En zometeen de keuze maken voor de ultieme Bond 50.
2: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
3: met Hubert Mol.

0: Een parachute, afkomstig van Bente. Geparachuteerd hier door Omroep Brabant, neergezet in Brabantsbond en voor jou tegen hooi gebracht. Dat geldt ook voor deze vier liedjes. Daar komen ze dan. Zet je schrap, even je werk neerleggen. Even het kopje koffie uit je hand zetten. Even neerzetten. Even het stukje cake uit je mond laten vallen. En welke van deze vier is het voor jou voor de ultieme Bonte 50?
1: De ultieme Bonte 50. Nummer

0: Nou, nou, nou.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ga er maar aan staan. Ik ben blij dat ik geen luisteraar ben. Nou ja, nee, wat, dat klinkt een beetje gek, maar blij dat jij de keuze moet maken en niet ik. Dus ik schrijf de verantwoordelijkheid, ik lijk wel politicus, ik schrijf de verantwoordelijkheid af op jou. We gaan maken samen de reis, maar jij bent verantwoordelijk voor die reis. Weet jij zo, dat eigenlijk, hè? Nee, het is geen verantwoordelijkheid van mij. Jij bent degene die de reis bedenkt, maar we maken hem samen. Is het 1, 2, 3 of 4, welke dat je het leukst vindt? Carlos Whisper is de ene. De tweede is A Different Corner. De derde is Freedom, voor Wham eigenlijk. En de vierde is Don't Let The Sun Go Down On Me. George Michael en ook Elton John. Welke mag het voor je zijn? En laat het even goed door je doordringen. Het gaat om de lijst der lijsten die we binnenkort moeten gaan uitzenden. Want we zijn er lichtelijk doorheen aan het gaan. Maar we hebben nog een paar artiesten te gaan. De ultieme Bonte 50. Welke is het vandaag voor jou? 1, 2, 3 of 4, laat het even bezinken. Ik laat het fragmentje straks nog een keer horen.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Kijk gezellig.
3: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Elke dag, de hele dag, de

Een kei gezellige, een kei goede plaat. En Finnish Sympathy. Massive Attack. Oh ja, dat mag je niet meer zeggen trouwens. Het is gewoon Massive. Dat Attack hebben ze weggelaten omdat er toch al veel ellende en veel oorlog in de wereld was, dachten ze. Dat moeten we niet stimuleren. En dat is niet onze bedoeling. Wij maken muziek. Wij willen mensen toch enigszins gelukkig maken, blij maken. En dus wordt het vandaag gewoon Massive.

0: Het was al een heel oud liedje, het was al een goed liedje, het was al een heel populair liedje. En het werd nog een keer populair bij een nieuw publiek, een jong publiek. Zo werkt dat altijd. Ja, ik hoop dat ik dat ook eens ooit word. Hè. Moet ik niet op TikTok, denk ik dan, om van een jong publiek aan te spreken. En misschien gewoon een gek liedje onder me zetten dat je kunt bedansen. En dat ik dan ook weer ineens weer terugkom. Weet je, die zegt van ja, Hubert Mol, ja, maar hij is wel op leeftijd, oké. Maar het is wel leuk dat hij terug is en op TikTok doet hij het hartstikke goed. Dat zou ik wel leuk vinden. Ik moet dat met onze Nelleke bespreken. Dat is een beetje de TikTok-vrouw. En die weet dat dan maar natuurlijk. Hè. Zit jij op TikTok, Nick?
1: Nee, ik zit daar niet op.
0: Nee, zit je wel ergens op?
1: Instagram.
0: Instagram wel, ja. Ben je echt een vervent Instagrammer?
1: Nee, dat valt allemaal wel mee, hoor. Nee,
0: maar waarom zit je erop dan? Ben je kleurig? Ben je zo stiekem wat?
1: Nee, dat...
0: Zit je wel onder je eigen naam?
1: Ja, zeker weten. Ja, ja hoor. Ja. Ja. Nee, ik ben gewoon te vinden voor mensen.
0: Ja, ik heb ook een account dat je niet weet dat ik het ben.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, wat speciaal weer.
0: Ja, dat vind ik zo leuk. Ik af en toe te gluren bij mensen. Heel stiekem dat ze denken van wie zou dat zijn. Geen fotootje. Het is alleen maar een... Het is het is die Felix de Cat. Die heb ik. En dan, ja.
1: Ja,
0: en
1: ik heb soms niet te veel gaan zitten.
0: Nee, soms heb ik ook Snoopy. Snoopy, wat ik zit er soms ook op. En dan denk je van wie zou dit zijn? Wie is die Snoopy? Nou, dan ben ik dan.
1: Ja, nou, dat weten mensen dan nu.
0: Ah, maar ja, vind je...
1: Niet handig.
0: Dat vind je toch niet, toch? Nee, joh. Je kunt toch niet alleen op Snoopy zoeken?
1: Ik heb geen idee hoe
0: Nee, je kunt het, nee. Het is niet dat racisme. Alleen Russische hackers, die zouden dat kunnen. Nico, zit het nieuws.
1: Dat controleurs veel misstanden hebben ontdekt bij controles van woningen van arbeidsmigranten. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de eerste tv-uitzending in ons land te zien was.
2: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Omroep Brabant.
0: Zo leuk de weersverwachting. Een collega van mij heeft dat gewoon overgeschreven. Die denkt van, ik krijg dat van Weerplaats, ik typ dat gewoon over. Vandaag begint met wat ondiepe mistbanken. Wat zijn toch een hemelsnaam ondiepe mistbanken? Dan weet toch niemand wie... Weet jij wat ondiepe mistbanken zijn? Nee, precies.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nee, zeg gewoon van, het is een beetje mistig, maar het trekt vanzelf erbij. Ja, klaar, weet je wel. Snel komt de zon tevoorschijn, punt. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, maar er komen ook steeds meer stapelwolken bij, tussen aanhalingstekens. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 20. Nou, tot zover. Het nieuws, Nick de Vries.
1: Bij controles van woningen van arbeidsmigranten in Midden-Brabant zijn op grote schaal misstanden gevonden. Sommige huizen waren volgens controleurs in een schrikbarende staat. Zo waren er huizen vervuild en beschimmeld. In sommige huizen konden bewoners de verwarming niet zelf regelen omdat de thermostaat achter slot en grendel zat. Ook werden er boetes opgelegd door verhuurders als afval niet snel genoeg werd weggegooid of als een lamp te lang zou branden. De oorzaak van de brand, die begin augustus uitbrak op de grens met Limburg en natuurgebied Boshuizerbergen, blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het team Natuurbrandonderzoek. Er worden veel mogelijke oorzaken uitgesloten. Zo staat volgens de brandweer vast dat de brand niet is veroorzaakt door werkzaamheden, onontplofte oorlogsresten, achtergelaten afval of zogenoemde vonkvorming van het spoor. De NS gebruikt sinds deze maand drones om graffiti op treinen aan te pakken. Het gebruik van drones werkt goed in andere landen. NS hoopt dat het effect in Nederland hetzelfde is. Een woordvoerder legt uit wat die drones doen.
6: Die gaan dan ook gerichter zoeken. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken dus de onbevoegde toe van het terrein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de personen.
1: Ja, jaarlijks kost het verwijderen van graffiti op treinen miljoenen. En het gaat ook ten koste van de capaciteit als die treinen moeten worden schoongemaakt. Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de eerste tv-uitzending in Nederland te zien was. Er waren toen maar zo'n 500 toestellen in het land. TV's waren namelijk erg duur, zo'n 785 gulden, wat toen een derde was van een gemiddeld jaarinkomen. Mensen keken daarom samen naar de uitzending, bijvoorbeeld bij etalages van winkels of in een café. Dit was de begintune van de uitzending toen. Ja, oh, kom maar eens kijken, hè, dat herken je. Ja, dat was dus echt de allereerste tune, als het geluid wat je hoorde op de tv. En daarna gaf de voorzitter van de KRO een toespraak.
7: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Ja, in de eerste periode werd zo'n 3 uur tv per week gemaakt. Dat werd in de jaren daarna natuurlijk uitgebreid. Er kwamen ook veel meer tv's bij. Eind jaren 50 waren er al 250.000. Ja, dat groeide daarna alleen maar door.
0: Ja.
1: Het is toch bijzonder om dan vandaag weer die beelden en zo allemaal terug te zien.
0: Ik zit daar eens aan te denken. Toen ik klein was, hadden we natuurlijk een zwart-wit tv thuis. We hadden maar een paar zenders. We hadden maar een paar Duitse zenders, niet eens. En twee Nederlandse zenders. En dat was zwart-wit. En ik weet nog wel dat mijn buurvrouw, het was mevrouw Mens, die had toen al op een gegeven moment de kleuren tv. En toen mocht ik Sinterklaas komen. Ik heb mezelf een beetje uitgenodigd. En toen mocht ik Sinterklaas kijken in de kleur.
1: Ja, dat zal ook bijzonder zijn geweest.
0: Dat was wat.
1: Ja.
0: Mijn hemel, dat ik dit gewoon allemaal...
1: Ja, dat jij je dat levendig kunt herinneren.
0: Oh joh, ik ben gewassen in een teltje. Houd toch op, zeg.

0: En zo is het. That's just the way it is. Soms zit het tegen, soms zit het mee. Soms kun je er gelukkig van worden. Soms denk je even doorbijten. Ik moet even overleven. Precies. Celine Dion. Paul McCartney is helemaal gek van Celine Dion. Heb je dat gehoord? Paul McCartney heeft weer een boek gemaakt. Die is dol op kinderboeken, versies, kinderversies en zo. Kinderliedjes, hè. Die komen dan toch in de top 40 terecht. En die gaan we dan toch daar met kerst bijvoorbeeld. Hè. Dus hij heeft een boek uitgebracht, kinderboek, High in the Clouds. En de muziek daarvan is voor een gedeelte ook verantwoordelijk bij Celine Dion. 58 jaar inmiddels Celine Dion. Ja, Paul McCartney zei van, ze heeft me werkelijk met haar stem omvergeblazen. En Celine heeft het zwaar gehad. Haar leven gaat ook niet over rozen. Haar man is toen komen te overlijden. En haar man is degene die toch ervoor heeft gezorgd dat ze carrière kon maken. Heeft zijn huis verkocht om geld te stoppen in Celine Dion, zodat zij dus carrière kon maken. Nou, die is overleden. Dan heeft ze ineens een ziekte gekregen, waar ze toch ook mee te kampen heeft. En deze, gelukkig is ze niet bovenop. Maar ze heeft zich wel weten te redden. En naar omstandigheden gaat het goed, is zij oké. Okay. En dan nu liedjes voor een kinderboek van Paul McCartney. Dat is niet niks, dat is niet niks. Dat geldt ook een beetje voor de ultieme Bonte 50. Is ook niet te flauw. Welke keuze maak je dan vandaag? Careless Whisper is nummer 1. Nummer 2 is A Different Corner van George Michael. Nummer 3 is Freedom, Wham, en George Michael en Ritchie. En dan Don't Let the Sun Go Down on Me is George Michael en Elton John. Welke is het voor jou?
1: De ultieme Bonte 50. Nummer

0: rond de 50.
1: Welke is het voor jou? En je moet niet strategisch gaan denken, niet politiek georiënteerd gaan denken van nou, als ik dit doe, dan gebeurt er misschien dat. En als ik. Nee, gewoon, welke vind je mooi? Gewoon blanco, niet nadenken, gewoon zeggen. 1,

0: is een hele lange tijd geweest. Toen ik heel jong was, een jaar of 11, denk ik dat ik mijn radiozendetje had. En dat ik zei, Mark Knopfler van de Dijsweets. Dat iemand zei van, het is Knopfler. Ik zeg, maar er staat toch een K voor? Ja, maar het is Knopfler. Het is Engels, Knopfler. Oké. Dus later kwam ik erachter, ja, sorry. Marnie van Nachting van de Dijsweets. Maar we zijn allemaal jong geweest uiteindelijk.
1: De ultieme Bonte
0: en misschien,
1: 50.
0: En misschien is het zo dat een van de liedjes die je vandaag tot je beschikking hebt van George Michael, dat die ook een beetje sentiment geeft. Een beetje doet terugblikken, een beetje doet verlangen. Ik heb dat soms wel, een beetje verlangen naar toen, naar je jeugd, naar je jong zijn. Careless Whisper misschien, of Different Corner, of Freedom, of Don't Let the Sun Go Down on Me. Ik weet niet hoe oud je bent. Maar de winnaar van vandaag, de winnaar die naar de lijst gaat die we binnenkort

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
13: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: I got it.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Brabants Bond en Bermol.

0: Het is zo'n liedje om helemaal weg te dromen. Helemaal dat je verzinkt in de muziek. Dat is prachtig, dat is fijn. Dat je even denkt van, oké, ik laat de week achter me. Het is vrijdag, het is bijna weekend. Voor het gevoel is het een weekend. En dan hoor je zo'n liedje, de hardest part van Coldplay. En dan denk je, oké, laat maar even. Laat maar, weet je, dat is werk. Maandag ga ik weer verder. Vanmiddag 2 uur ga ik naar huis. Dat is goed geweest. Zo'n liedje is het. De boel loslaten.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Het was Coldplay om mee te beginnen. De harde sport, 2006. Dat was hem, denk ik. Nogmaals, ik durf geen flesje wijn op te zetten, maar volgens mij was het rond die koers, 2005, 2006. Dat zal het geweest zijn. Goedemiddag en van harte welkom en smakelijk eten. Goed dat je er bent, over smakelijkheid gesproken. Wat dacht je van de Sweet Papa Joe, Papa Joe? Of wat dacht je van Olivia Dean?
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is

0: Er is een suite. Ze zijn weer opnieuw levend gemaakt door de Glamrocks. Heb je wel eens van de Glamrocks gehoord? De Glamrocks, dat zijn eigenlijk de bandleden van het goede doel. Tony Peroni op drums, René Meister bijvoorbeeld op keyboards en alles wat hij met de toetsen heeft. En zo zitten er meer leden bij, maar die speelden vooral mee met het goede doel. En die zijn de Glamrocks begonnen. En die Glamrocks spelen weer glam rock uit de jaren 70. Onder andere de muziek van The Sweet, die zij weer een nieuw leven inblazen. En dit is zo'n geweldig leuk liedje. Papa Joe's heette het. En ik was iets vergeten.
1: Terug in de tijd, nu weer mol. Gaan we alle
0: dat bedoel ik.
1: Terug naar toen.
0: Ook terug naar toen trouwens met deze van The Soft Parade. Ze hebben een kort leven gehad, kwamen naar Tilburg, ontmoette Dave Stewart, die heeft ze meteen omarmd op zijn platenlabel. En dat was het zo'n beetje. Eén grote hit met de clip op MTV, When Violets Meet. En daarna ging het uit.

Man, leg het mij uit. Hoe kan dat nou? Waarom, ze verder, waarom hebben ze zo'n kort leven gehad? Maar goed, als er veel wisselingen van de wacht zijn, dat was toch al bij deze band, dan gaat het dan mis, denk ik. Dan is er al iets aan de hand. Als die wordt vervangen door die, en die wordt vervangen door die, en die wordt vervangen door die, en die wordt vervangen door die. Opgenomen in Studio Chateau trouwens, in de nachtelijke uren, omdat ze daar wat tijd hadden om lekker een beetje te kunnen friemelen. En dat deden ze, en dat pakte goed uit. Dus Dave Stewart, die van de Eurythmics, die had er dan ook wel oren naar. Maar dat was het. Uiteengevallen. En daar heeft niemand wat aan kunnen doen. Er was geen medicatie tegen. Er was zelfs ook geen dokter die er iets aan heeft weten te doen. Over de dokter gesproken, de Doobie Brothers.

0: Ik denk dat meerwaarde heeft.
1: Blijf dat maar denken, zou ik zeggen.
0: Je bent gewoon collega, hè? Weet je, je kunt ook dingen denken. Niet alles te zeggen. Ik zeg dan ook wel eens dat sommige mensen die zeggen meteen van, nou, vind jou. Denk dat gewoon. Weet je, laat me gewoon in die waan en dat ik denk dat ik een aardig, leuk, sympathiek mens ben en dat ik zingen kan.
1: Ja, maar jij had ook zelf kunnen denken dat het een meerwaarde was. En jij spreekt het zelf ook uit. Dus ja, dan mag ik er ook iets over zeggen.
0: Oh, word ik nu gewoon, krijg ik met mijn eigen woorden om oren geslagen.
1: Ja,
0: zo
1: ben je
0: dus. Ja. Zo, we hebben geen nieuws vandaag. Wat zit er in het nieuws?
1: Nou, dat de provincie nog maximaal 4 maanden de tijd heeft om een beslissing te nemen over vergunningen voor pluimveehouders. En er wordt voor het eerst in jaren weer een Formule 1 race gehouden in Maleisië. Dat was op het circuit te merken.
0: Oké, dan gaan we nu eerst zakken vullen, komen we zo terug bij jou.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: Omroep Brabant.
0: Een mooie zonnige dag vandaag. Zonnetje komt er vanmiddag dan wat vaker bij. En de temperatuur kan oplopen tot graad of 20, 21. Zometeen meer weer. Dat wordt dus gebracht door Weerplaza. En nu Nick de Vries.
1: De provincie moet uiterlijk 4 februari een beslissing nemen over de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders. Dat heeft de Raad van State bepaald. De provincie wil de vergunningen van de 5 bedrijven intrekken nadat de rechter oordeelde dat ze te veel stikstof uitstoten bij kwetsbare natuurgebieden. Eigenlijk was 1 oktober de deadline voor een beslissing. Als er in februari nog geen definitief besluit ligt, dan moet de provincie een dwangsom gaan betalen die kan oplopen tot €37.500. En volgens Waard zijn gisteren fietsers op de bon geslingerd omdat ze fietsten op plekken waar het niet mocht. Zo stonden er tijdens de weekmarkt de borden die duidelijk maken dat fietsen verboden is. Toch negeerden 9 fietsers dat verbod. Op de corridor, ook een voetgangersgebied, gingen 17 fietsers in de fout. Het huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Dat is de uitkomst van een 3 jaar durend onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis van Nederland. Je wordt de voorzitter van de onderzoekscommissie.
7: Alle stadhouders, koningen en koninginnen, althans tot en met Wilhelmina, waren overtuigd van de legitimiteit van het kolonialisme en het belang ervan voor Nederland. En al die Oranjes achter koloniale oorlogvoering en gewelddadige onderdrukking van opstanden onvermijdelijk en gerechtvaardigd.
1: Koning Willem-Alexander gaf de opdracht om het koloniale verleden van zijn familie te onderzoeken. Hij betaalde het onderzoek en gaf de onderzoekers ook onder meer toegang tot de koninklijke archieven. De Formule 1 is na 9 jaar terug in Maleisië. De eerder uitgestelde race in Bahrein, 1000 kilometers verderop ligt dat trouwens, wordt daar dit weekend ingehaald. En dat het even geleden is dat er op dat circuit gereisd is, was meteen te merken. De lijnen van de pole position die waren per ongeluk namelijk aan de verkeerde kant van de baan geverfd. De eerste startplek die stond aan de linkerkant in plaats van aan de rechterkant. Dus ja, er waren wat dingen misgegaan. Die fout die is wel hersteld met wat zwarte verf. En ze zijn inmiddels vandaag natuurlijk ook aan het racen. Want er wordt al getraind. En morgen dan is volgens mij de kwalificatie. Ja. Maar, dus het is op tijd hersteld. Maar ja, het was even niet goed gegaan.
0: Ja, trek er vast even wat lijnen. Wie? Waar lijnen? Ja, trek vast wat lijnen.
1: Ik doe wel wat.
0: Ja, je hebt je verf. Maar morgen komen ze al. Morgen komen ze al. Zij gaat het zo, ja. Mick, dankjewel. Goed weekend, hè. Doei, doei, doei. Met zometeen de tipplaat voor deze week. En dat is een fijne plaat. Daar ga je echt. Ja, ik. Ja, nee, ik. Maar dat denk ik. Ik ben niet paranormaal. Maar ik denk dat je er echt heel blij van gaat worden.

0: Loco in Acapulco, de Four Tops. Ja, ze zijn er niet meer. Ze zijn op een gegeven moment, ze werden te oud. En toen hebben ze de neef erbij gehaald en vrienden erbij gehaald. En volgens mij was er nog eentje die er echt bij hoorde. En die is uiteindelijk ook omgevallen. Ja, dat gebeurt op een gegeven moment. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een mooie dag vandaag.
1: Jawel, hè?
0: Ja, ik word er wel blij van. 21 graden, 20 graden, zo'n beetje. Mooie temperatuur. Zonnetje erbij. Nou, dat mag zo wel blijven tot 2031.
1: Tot 2031? Ja. Daar worden de winterliefhebbers denk ik heel verdrietig van.
0: Ja, nee, je kunt niet met iedereen rekening houden.
1: Nee, dat is waar. Ja. Maar we zullen toch uiteindelijk richting die winter moeten. Maar voorlopig gaat dat niet gebeuren, hoor.
0: Okay.
1: Nee, voorlopig blijft het zo. Vanmiddag inderdaad veel zon. Het is op dit moment 19 graden, maar zoals je zegt, we komen rond de 21 uit. En het is verder heel rustig met maar weinig wind. Nou, dat geldt ook voor vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar zo'n 10 graden. En morgen en zondag hebben we veel van hetzelfde. Geregeld zon, af en toe wel een beetje bewolking en temperaturen van 21 graden.
0: Nou, en niet verkeerd. Ja, het is helemaal niet spannend volgens mij voor jou, denk ik dan.
1: Nee, het is helemaal niet spannend. En dat wordt het komende week ook niet echt. Want maandag en dinsdag blijft het eigenlijk heel rustig en droog. Met geregeld zon en wat hogere temperaturen. Dinsdag wordt het misschien wel 23 graden. Oh. De dagen daarna kan een enkele bui vallen. Misschien wel langere tijd regen op woensdag. Als het koufront passeert. Nou, de naam zegt het al, hè. Daarachter zit wat koudere lucht. En dan komen we eind van volgende week uit op een graad of 17. Dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd.
0: Dus ook die verkeerd.
1: Nee, voorlopig geen grote bijzonderheden wat het weer betreft.
0: Ja. Ben ik eens vergeten te vragen, Wouter, moet je dan iets zeggen waarvan je zegt van nou, dat had je even moeten vragen?
1: Nee, ik zou het zo niet weten.
0: Ook als gehad? Nee. Ja. Het is een beetje, het is redelijk allemaal. Het is ook niet iets om jezelf over op te winden. Ook niet te zelf. Ja.
1: Misschien dat we volgende week er anders tegenaan kijken.
0: Ja, nou, maar het is toch geen volgende week, dus we leven het hier en nu. Precies. Wouter, dankjewel. Hè.
1: Graag gedaan.
0: Hoi.
1: Hey,
0: doei.
2: Omroep Brabant presenteert...
3: Een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
3: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Een nieuwe plaat van Miranda Lambert en Ella Langley.

0: Hope of Deliverance, nou zo heet het liedje dan ook. En het was van Paul McCartney, die al eerder vandaag is genoemd... omdat hij helemaal gek is van Celine Dion. Omdat zij een prachtige liedje heeft gemaakt voor zijn kinderboekje.
1: Paul McCartney, fan van Celine Dion?
0: Ja, nou, hij zegt, ja, ik weet niet of hij dat gelooft... maar hij zegt, hij heeft een kinderboekje weer gemaakt, dat doet hij graag. Ja. En Celine Dion die zingt dan, en hij zegt van ja, ze heeft me gewoon omvergeblazen.
1: Nou. Kijk,
0: ja, dat vind ik leuk. Wel leuk, toch? Ja.
1: Maar Celine Dion, Paul McCartney.
0: Wat doe je daarmee? Zo van,
1: nou nee, dat
0: is er iets in wat je niet.
1: Helemaal niet. Dat ik,
0: even helder zijn.
1: Op den tij, op de duur vind ik Celine ook hartstikke geinig.
0: Op den duur?
1: Ja.
0: Je begint een beetje. Nee, ik moet. Ik
1: heb zit te zoeken wat er is. Houd toch op, vervelende man. Zeg gewoon dat je nu liedjes kan aanvragen.
0: Oh, ja, dat kan. Nee, ik niet, ik ben klaar.
1: Nee, maar tegen je luisteraars.
0: Oh, ja. Je kunt liedjes aanvragen, want daarom zit Maarten hier. En hoe werkt dat dan?
1: Nummer nog even.
0: Oh ja, hoe werkt dat dan?
1: Nee, gewoon het appnummer nog even.
0: Okay. 06573-28203, klopt dat?
1: Ja.
0: 06573-28203.
1: Zeg ook even dat Stef er weer bij is.
0: En Stef, ben je er ook bij?
1: Ja, Stef is er ook bij.
2: Ja, ik ben er ook bij. Ja,
1: neem nog even afscheid.
0: Nou zeg, ik word gewoon de deur uitgestuurd. Ik word gewoon weggegaan.
1: Zeg even dag tot zondag.
0: Dag tot zondagmiddag.
2: Tot zondag.
0: Tot zondag.
1: En houdoe.
0: Veel plezier, houdoe.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
10: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobot. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
11: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
14: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
13: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Nou, dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag op deze zonovergoten vrijdag toch wel. Het is prima weer. Lekker weer om een liedje aan te vragen misschien wel. Doe dat dan ook via de app. Die staat inmiddels al wagenwijd open voor alle suggesties. 06-573-28203. Wijnand Zwaan van de ANWB, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Nou, op zich is het nog niet al te druk op de weg, maar het wordt nu wel wat drukker. Op de A58 is daarbij extra vertraging richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Nu 10 kilometer stilstaand verkeer met ruim een half uur vertraging. Bij dat ongeluk zijn 3 personenwagens betrokken. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2.
15: Dankjewel. Nogmaals, app staat wagenwijd open. Het is zo gedaan. Binnen 10 seconden heb je al je verzoekje ingediend. Als je een beetje snel typt. Wat mag het zijn deze vrijdag?
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
25: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
26: Tuurlijk wel!
25: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
27: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
28: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
29: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
28: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
30: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
31: SWK Benelux.
30: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
32: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
33: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
34: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
35: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
34: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu
37: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: En zo is het.
1: Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Live is Live van Opus was de allereerste van deze fonkelnieuwe Bel en Bestel in oktober. Want het is alweer 2 oktober, het gaat hartstikke snel. En het weer, ja, dat is nog gewoon bijna augustus, september, weet je wel. Het is gewoon zo lekker rustig, zacht weer. En dat houden we ook nog wel even. Prima weer om volgens mij een mooi, fijn liedje aan te vragen. Dat mag een zonnig liedje zijn, maar ook een herfstachtig liedje, omdat je verlangt naar de herfst en een beetje, nou ja, wat rustigere, mooiere liedjes dan wil horen. Alles is wat dat betreft welkom. Of je nou de zon wil laten schijnen of gewoon even een klein rustmomentje wil creëren, vraag het gewoon aan in de app 06-573-28203. Onze Stef die hobbelt ook ergens rond, maar hij heeft altijd wel de administratie bij de hand. En als dat niet zo is, dan hou ik het ook nog wel bij. Dus komt goed. Kom maar door met al je verzoekjes. Dat deed ook, even kijken, Martijn die had namelijk ontzettend veel zin in deze klassieker uit de 90's. Patermoes Groen. En allemaal meezingen met Roodkapje.

Supertramp en Give a Little Bit. Maurice vroeg hem aan, fijn liedje. Ik kreeg een leuk appje binnen. Ik probeer dat dan altijd voor me te zien. Dan denk ik, wat is dat toch gaande? Mark die appt, ik kan op het moment helaas niet naar jullie luisteren. Ben in een parkeergarage aan het werk op -3. Ja, dat snap ik, hè. Beton, dat houdt dat signaal een beetje tegen. Dus dat wordt misschien wat lastig. Maar hij zegt, ik luister vanavond dan wel op uitzending gemist. Dus dat komt wel goed. Zouden jullie dan vanmiddag YouGel met Move Into The Sun willen draaien? Lekkere beat om de week te beëindigen en het weekend te beginnen. Merci alvast. Nou, dat is dan toch grappig. Dus die gaat dus zijn juichmomentje pas over een tijdje krijgen als hij in de uitzending gemist dus alsnog te horen krijgt dat zijn liedje is gedraaid. Nou, ik vind dat prachtig.

0: en Baker Street. Het is nou ja, bijna 2:30 aan het worden. We gaan eens even langzaam richting het nieuws. Daarvoor zojuist de studio binnengeslopen. Onze enige echte René. Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laptop geïnstalleerd, dus ook, dat werkt.
1: Ja.
0: Je kunt er zo meteen tegenaan. Wat heb je bij elkaar gesprokkeld?
1: Nou, dit trucje halen isolatiebedrijven uit, wat niet helemaal kosher is. Een jongen gaat een weddenschap aan met zijn meester. Je hoort zo of hij die gewonnen heeft.
0: Vast wel, maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Zo meteen, de details.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
0: Eerst maar eens richting de toestand op de Brabantse weg. Want de vrijdagmiddagspits is al begonnen. Wijnand Zwaan.
6: Ja, dat is zeker het geval, Maarten. Het is al behoorlijk druk op de weg en er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan eventueel via Den Bosch over de A2 en de A65. De andere kant op staat ook nog steeds file komend vanuit Tilburg tussen Moergestel en West 11 kilometer met een half uur vertraging. Na een aanrijding staat daar nog nu een kapotte auto stil. Die blokkeert de rechterrijstrook. Dus ook daar geldt de omleiding via Den Bosch. Dan de A58 richting Breda tussen Tilburg en Bavel. Langzaam rijden met zo'n 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Kromvoort nu 3 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Het weer dan nog even. Ja, buiten schijnt het zonnetje. Het is heerlijk. Boven de 20 graden. Daarmee leven we boven onze stand ook. Het hele weekend blijft zo'n beetje dit. Dus nou ja, niks aan de hand eigenlijk. En door naar het nieuws met René.
1: Isolatiebedrijven proberen in de gemeente Land van Cuijk te profiteren van een nieuwe subsidieregeling. Ze gaan langs deuren, zetten bewoners onder druk en vragen volgens de gemeente soms 3 keer zoveel als normaal. Ook doen sommige bedrijven alsof ze samenwerken met de gemeente, terwijl dat niet zo is. Inwoners worden door de gemeente gewaarschuwd om niet zomaar te tekenen. In Tilburg is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Burgemeester Letchertweg. De man kwam vanuit Tilburg-Noord toen hij in een flauwe bocht waarschijnlijk een betonnen rand langs de weg raakte. Hij verloor de controle en viel. Het huis Oranje-Nassau was nauw betrokken bij het kolonialisme. Sorry.
0: Ja.
1: Maar had geen invloed op het beleid. Dat is de uitkomst van een 3 jaar durend onderzoek naar de rol van de Oranjes in de geschiedenis van Nederland. Daar wordt de koning er zelf over.
8: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen. Ik blijf mij, samen met de koningin, inzetten voor verbinding, heling en verzoening.
1: Koning Willem-Alexander gaf de opdracht om het koloniale verleden van zijn familie te onderzoeken. Hij betaalde het onderzoek en gaf de onderzoekers onder meer toegang tot het koninklijk archief. Dan nog meer van het Oranje Huis, want koningin Maxima die bracht een bezoek aan Urk. En dat was natuurlijk een hele happening in het dorp. Sam had een weddenschap met zijn meester gemaakt. Als het hem zou lukken om een selfie met de koningin te maken, dan zou hij €10 krijgen. Nou, lukte hem dat?
9: Ze was niet heel dichtbij, maar ze had wel een mooie jurk aan.
1: Ja, en Sam heeft al nagedacht waar hij die €10 voor gaat gebruiken.
9: Ik wou vroeger altijd al graag een pooltafel. Dus misschien wel voor de pooltafel.
7: Nou, oké. Okay. Dus ik kan 10 euro bij de pooltafel in de pot.
0: Ja. Oh, wat grappig. Ja, lachen man. Dat, ja, weet je, waarom zou het ook niet lukken, denk ik dan?
7: Want, nee, als heel veel mensen zijn, je moet ringen en dan kun je er niet bij.
0: Maar als er gewoon een beetje langskomt en jij staat er...
7: En
0: daar ergens... Ik vind wel dat, de meeste zich makkelijk gewonnen heeft. Ik vind dat het had ook wel echt een selfie moeten zijn. Niet zo van, zie je die vrouw daar achterin met die hoed? Dat is ze hoor, dat is ze.
7: Ja, ja. Ja, dan kun je met iedereen op de foto gaan.
0: Ja, daarom. Zo, dus dat. Nou ja. We zijn bij. Dank u. Meer nieuws op Web&App natuurlijk. En over een uur is er René weer terug. Gaan wij hier lekker door met de verzoekplaatjes. Want dat is het. 3 uur lang. Jouw liedjes op de radio. Nu George Michael en Seal. En Papa Was a Rolling Stone.

uit de jaren 80. Voyage, voyage van Desireless. Aangevraagd door Patrick, die nog onderweg is. Het is een soort van reis, hè? Voyage. En zo gaat dat. Ik ga door naar Astrid. En Astrid die is al een paar weken bezig met The Script. Want dat is een band die vindt ze helemaal fantastisch. The Script heeft een paar weken geleden ook een nieuwe plaat uitgebracht. Die doet nog niet heel veel, zeg maar. Ze hebben niet meer de successen van, noem maar op, hè, de Hall of Fame en dat soort dingen allemaal. Maar ze zijn nog steeds wel actief, die band. En of ik dan iets van dat nieuwe nummer wil, of van dat nieuwe album wil draaien, nou, dat wil ik wel. Zeker als je al zoveel weken bezig bent, dan moet je op een gegeven moment ook een keer gewoon beloond worden. Hè. De aanhouder wint, zo is het spreekwoord. Dus Astrid, ga er eens lekker voor zitten. Ik heb gekozen voor The Crowd Was Singing Wonderwall. Fonkelnieuw materiaal van The Script.

Roy Orbison en Pretty Woman kregen een appje binnen met heel veel foto's van een ook zonnig Noord-Frankrijk. Daar is Hans namelijk, die zit met de camper lekker in Noord-Frankrijk. Of wie het Frans wilde draaien. Nou, dat wil ik wel. Ik pak deze dame erbij, die deed een paar jaar geleden mee met het Songfestival. Louane Avenue.

0: Het was volume maximaal, begrijp ik, bij Lisette. Die vroeg hem aan. Ze zegt, hi Maarten, happy Friday. Will you whatever you want van Status Quo draaien? Met dat geweldige intro. En dan een paar gitaar-emojis erbij. Nou, ik kan me zo voorstellen dat mocht je bij Lisette in de buurt wonen of zijn, dat je dan denkt van, wat hoor ik toch allemaal? Nou, dat was dus whatever you want van Status Quo. Lekker man, op de vrijdagmiddag. Even de speakers uitblazen. Ik wist het ook wel. Einde van dit eerste uurtje. Maar geen nood, nog 2 uur te gaan. Bellen bestel op de radio. Dus wat wil je horen? Laat het vooral weten. Stuur een appje 06-573-28203. Dan ga je kijken wat ik voor je kan doen. Zometeen na het nieuws van 2 uur.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje

0: Er tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
6: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. En een hele goede middag, iets na tweeën. Dennis Mooij van de ANWB, waar staan de files?
9: Nou, vooral op de A58 moet je geduld hebben, Maarten. De A58 van Eindhoven naar Tilburg is namelijk een ongeluk gebeurd. Van Best tot aan Moergestel doe je er 3 kwartier langer over. De vertraging neemt wel af, want de weg is weer vrijgegeven. Diezelfde A58, maar dan de andere kant op. Dus van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is het oponthoud 20 minuten.
8: Dankjewel. Wat wil je horen deze middag? Laat het weten. Het is bel en bestel op de radio. En dus alleen maar verzoekplaatjes. Jouw verzoekje misschien wel. Stuur hem in via de WhatsApp 06-573-282-03.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
8: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
7: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Het was hartstikke Nederlands, maar zo klonk het niet, hè? Nee, het klonk hartstikke Amerikaans. Pussycat Mississippi.
1: Brabant. Bel en bestel.
0: En Pussycat hangt in de lucht, heb ik het idee. Want Bert vroeg hem aan, maar Corny ook. En Gerard is er ook blij mee. Wat is dat? Dat in één keer iedereen helemaal in de Pussycat-sferen zit. Nou ja, hoe meer blije mensen, hoe beter in ieder geval. Hè? Want dat probeer ik in ieder geval wel te bewerkstelligen deze middag. Iedereen zoveel mogelijk een blij gezicht geven. Het is wel druk met de aanvraagjes, dus kan helaas niet iedereen blij maken. Maar ik ga zoveel mogelijk mijn best doen om zoveel mogelijk mensen wel blij te maken. En ik hoop dat als ik een liedje draai voor iemand anders, dat je daar zelf ook wel een beetje blij van wordt. Dat je denkt van nou, dat is een uitstekende keuze van die en die. Ja, dat kan ook, hè. Dat het liedje dan toch stiekem een klein beetje ook wel voor jou is aangevraagd. Dat is nou toch mooi. Nou, goed. 06-573-28203. Dat is het bekende appnummer. Daar mogen alle verzoekjes naartoe. En zometeen, dat is wel leuk, zometeen is het weer tijd voor de klantenkaartplaat. Dus mocht je meesparen, haal hem er vast even bij, hè, de klantenkaart. Dat je zometeen weer een liedje kan invullen. Als je denkt klantenkaart, klantenkaart. Nou, neem eens een kijkje op omroepbrabant.nl/klantenkaart. Daar vind je de bel- en bestel klantenkaart. Die kun je zo uitprinten en dan vervolgens op tafel leggen naast je computer, naast je werkplek, weet ik veel waar je bent. En daar vul je liedjes op in. Dat is een soort spaarkaart eigenlijk. En wie uiteindelijk over een heel aantal weken de meest complete spaarkaart heeft, dus die het vaakst eigenlijk genoteerd en geluisterd heeft, ja, die valt in de prijs. Maar ik ga er zo meteen van alles over uitleggen. Het komt goed. Rustig blijven wachten. Dan komt hij vanzelf langs. Eerst nog een paar andere verzoekjes wegdraaien, zoals deze prachtplaat. Sir Elton John, moet je dan eigenlijk zeggen. And can you feel the love tonight?

0: Ja, de lachversie van Are You Lonesome Tonight. Die hoor je eigenlijk nooit op de radio, zegt Luke. Dus doe die dan maar eens. Nou, dat was wel even lachen, ja.
1: En dan nu de Bel en Bestel klantenkaartplaat.
0: Een bijzonder stukje muziekgeschiedenis. Daar is hij dan, de klantenkaartplaat. Voor de vaste klanten van Bel en Bestel. Dit prachtige programma. Ik pak hem er zelf ook even bij, want hij is gewoon hier op een papiertje uit te printen. Ga naar omroepbrabant.nl/klantenkaart. Daar vind je dan een pagina, die kun je printen. En daarop allemaal lege witte vakjes. En daarop moet je liedjes noteren eigenlijk. En wie over een heel aantal weken, en dat kan best eens richting einde van het jaar zijn, de meest complete, goed ingevulde klantenkaart weet te overhandigen, ja, die krijgt toch even wel een fantastische prijs. Dat begint al bij een huisbezoek. Dit klinkt heel dreigend. Een huisbezoek van ik en Stef. Wij komen even langs, gezellig, op de koffie. Maar we komen niet met lege handen, want we hebben een mooie gevulde mand bij. Met daarin allemaal lekkere dingetjes voor de vrijdagmiddag. Dat is toch fijn. Die krijg je. En een kletsje met ons. En dat is eigenlijk de hoofdprijs. Je krijgt in de eerstvolgende Bel en Bestel, dus dat is van die middag, niet één, niet twee, maar drie liedjes van jouw keuze. Nou, dat krijgt niemand, weet je wel. Aanbieding 2 voor de prijs van 1, dat is dan nog wat. Maar drie liedjes van jouw lijstje mogen dan gewoon gedraaid worden in die eerstvolgende Bel en Bestel. Nou, dat is toch, dat is een prijs, weet je. 25.000 euro in de staatsloterij is leuk, maar dit is nog leuker, denk ik dan. Daar komt ie. Wat is dan de plaat die je nu mag gaan noteren? Nou, dat is een aanvraagje van Nicolien. Die zegt, het is oktober, omdat het kan. Gewoon bluf met oktober. Dus, wat doe je dan? Je schrijft op bluf met oktober. Zo, ik heb hem op mijn lijstje ook ingevuld. Dat is ter controle straks. En dat is de klantenkaartplaat van vandaag.

0: The Moonlight Shadow.
1: Van Mike Oldfield, het is bijna 2:30 aan het worden. Hallo René.
2: Hallo.
1: Eens even kijken. Hopla. Wat heb jij zo meteen in het nieuws zitten?
3: Nou, een hulporganisatie die maakt zich zorgen door het stopzetten van hulpgeld. En dit is de persoon die de troon heeft ontworpen.
1: De troon?
3: Ja, van de troonrede, waar Willem-Alexander op zit.
1: Oh.
3: Ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een andere ding, omdat weet dat? De ridderzaal natuurlijk allemaal in de renovatie zit. Dus ja. Dat is dan in de...
3: En dat is iets met die troon.
1: Okay. Ja, er is iets met de hand. Oké, nou zometeen meer. Na de boodschapjes.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
6: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
7: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
1: Het is 2:30, eerst maar eens richting de ANWB. Helene, want waar staan de files?
8: Ja, op weinig plaatsen nog gelukkig. Op de A2 staat er eentje van Maastricht naar Eindhoven bij Leende. De vertraging is daar 5 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 6 kilometer file en een kwartier oponthoud. Verder is het druk al op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar sta je nu 10 minuten in de file. En ook 10 minuten extra reistijd op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder.
9: Omroep Brabant.
1: Het is droog, het is zonnig buiten en dat bij 1 graad of 20. Kan misschien nog een graadje bijkomen vanmiddag. Morgen, ja, een beetje hetzelfde lakende pak. Zondag, idem dito. Het is gewoon heel rustig na zomerweer. En door naar het nieuws, René Snippert.
3: Hulporganisatie Kortheet maakt zich zorgen over de maatregel van de Europese Unie om vanwege Bolle Jos geen hulpgeld meer over te maken naar Sierra Leone. De EU wil het land daarmee onder druk zetten omdat het weigert om de Bredase drugscrimineel uit te leveren. Je hoort een woordvoerder van Kortheet.
10: Er wordt namelijk verteld in de berichten dat het gaat om begrotingssteun. En die begrotingssteun die is voornamelijk bedoeld voor directe hulp aan de lokale bevolking. Je raakt daar dus niet de politieke elite mee voor de uitlevering van Bolle Jos, maar juist die lokale mensen.
3: Nou, saillant detail. Volgens de Europese Commissie heeft het stopzetten van het hulpgeld aan het Afrikaanse land niet met Bolle Jos te maken, maar vanwege administratieve fouten. Door werkzaamheden is de kruising van de spoorlaan en de heuvelring in Tilburg erg onoverzichtelijk geworden. Fietsers weten niet goed waar ze langs moeten en ook automobilisten vinden het lastig. Fietsforum Tilburg noemt de situatie onduidelijk en soms zelfs gevaarlijk. De gemeente erkent het probleem en wil dit weekend nog aanpassingen gaan doen. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk heeft ingestemd met de bouw van een grote farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Minister Hermans noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Het complex wordt ongeveer 40 voetbalvelden groot. Alleen, heel wat Katwijkers maken zich juist zorgen over de komst en de omvang van de nieuwe fabriek. Toch ziet minister Hermans veel voordelen.
11: Ik realiseer me dat als je ergens iets gaat bouwen, heeft dat altijd effect. Maar we zeggen ook met z'n allen, ja, we hebben wel in dit land moeten we blijven zorgen voor banen, dat onze economie blijft draaien. En vanuit mijn perspectief natuurlijk ook het belang van volksgezondheid, dat we in Nederland en Europa ook zelf geneesmiddelen blijven maken.
3: Er komen zo'n 500 mensen in de fabriek werken. Nou, heb je enig idee wie de troon heeft gemaakt waar koning Willem-Alexander op zit als hij op Prinsjesdag de troonrede voorleest?
1: Nee, maar ik heb een vermoeden dat jij mij dat gaat vertellen.
3: Ik zal je een hint geven. Ja? Het is de architect die ook het Rijksmuseum en het Centraal Station in Eindhoven heeft ontworpen.
1: Oh.
3: Pierre Kuipers.
1: Oh,
3: ja.
1: Wat goed.
3: Hij had goede contact met het Koningshuis en kreeg daarom in 1904 de opdracht om de troon te ontwerpen. Nou, heb je het altijd van dichtbij willen bekijken? De troon is komende maanden te zien in het Kuipershuis in Roermond.
1: Oké, okay, dus dichterbij dus. Ja. Hoeft niet zo ver te rijden. Oké. Okay. Nee. Nou, dit soort weetjes en de rest van het nieuws allemaal weer meegekregen. Tot over een uur.
3: Tot zo weer, hè?
1: En wil je meer weten, ga naar web en app. Dan nu... Ja, nog een klein nanieuwsje, want deze band die is weer min of meer bij elkaar en gaat ook weer optreden en toeren. En je kunt er vergif op innemen dat als dat nieuws vandaag bekend wordt, dat Erik in de app komt om het even aan te vragen. Dus bij deze, de Trukkende Keks, gewoon weer bij elkaar. En ze komen ook naar Eindhoven, volgens mij was het zelfs op... Ja, nou is die heel erg traag. Oh, wanneer komt die nou? Nou, leg ik dadelijk uit.

0: vandaag bekend geworden. Ze zijn weer bij elkaar, Drukkende Keks, met hart en ziel. En ik zei het al, in Eindhoven. Maar toen had ik zo heel snel de datum niet paraat. Want het filmpje dat duurde weer ellenlang op Instagram. Nou, inmiddels gevonden hoor. 2 oktober, 27. Dan staan ze in de FNR in Eindhoven. En er komen nog meer shows bij, overal en ergens. Dus er staat nu wel een lijstje op de site. Maar het is nog lang niet alles als we de Keks moeten geloven.
1: En dan nu... Een bel- en bestelaanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, daar is het signaal. Je kunt weer helemaal los met de aanbieding 2 voor de prijs van 1. Dus wat zou je nou heel graag willen horen? Als je dan toch aan het typen bent, doe er dan 2. Want de aanbieding loopt. Je mag nu dus gewoon schaamteloos en kosteloos 2 liedjes in 1 appje aanvragen. En is dat een leuk setje bij elkaar, dan kan het zomaar zijn dat jij die dus allebei krijgt, dadelijk. Je hebt even de tijd om erover na te denken. Doe een goede suggestie, hè, want je moet mij en Stef overtuigen. 06-573-282-03. Niet 1, maar 2 liedjes in 1 appje. En straks dan heb ik misschien jou wel aan de lijn voor die aanbieding. We gaan naar de jaren 90. Daar waren we net ook al met de Keks. Dit komt uit hetzelfde decennium. Het is instrumentale muziek, maar het staat altijd in tal van lijstjes. Ook in de top 1976 bijvoorbeeld. Van die Griek, Vangelis. En het epische Conquest of Paradise.

Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. Vergeet hem niet, hè, de aanbieding. Hij loopt nog maar heel even, dus als je nog niet hebt meegedaan... je hebt nog de tijd om in één appje twee liedjes tegelijkertijd aan te vragen. Doe dat gewoon via het bekende nummer. Twee liedjes in één appje en dan doe je al mee. En wie weet heb jij de aanbieding dadelijk te pakken. Nu, naar Mo.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Welk nummer wil jij vanmiddag horen?
2: Bel en bestel jouw plaat.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: The Walker Brothers en No Regrets. Even kijken of ik nog kan vinden. Ja, het was Charles die aanvroeg al een tijdje terug. Maar wat in vat zit, verzuurt niet, hè? Einde van dit tweede uurtje. Bel en bestel. De aanbieding loopt nog heel even. Een paar minuten, maar dan moet ik echt wel een keuze gaan maken. Want die persoon die moet ik ook even gaan bellen en zo. Dus, als je nog mee wil doen, dan moet je rapido zijn. Twee liedjes in één appje en dan kan die nog mee. Wie weet is het dan net wel de winnende. Dat zul je net zien. 06-573-28203. Heb je zoiets van, nou joh, één is voor mij genoeg. Dan mag je er ook gewoon eentje aanvragen. Je hoeft niet mee te doen aan de aanbieding. Dat hoeft helemaal niet. Want ik heb straks ook nog gewoon enkele aanvraagjes nodig. Dus dat kan er ook altijd bij. Zelfde nummer. En dan doe je er gewoon één in plaats van twee. Zo simpel is het. Onderweg naar het NOS-journaal van 3 uur.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: favorieten.
1: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist. Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van. Door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl. De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Het laatste uurtje van Bel en Bestel. Zometeen de aanbieding. 2 voor de prijs van 1. Maar eerst langs de ANWB. Helene, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, ik heb een hele rit files, maar ze leveren over het algemeen heel weinig vertraging op. Iets drukker is het op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel wel ruim 10 minuten oponthoud. Verder 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en knooppunt Sint-Annabos. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch sta je ook 10 minuten in de file tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En de meeste vertraging is er op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht, namelijk een kwartier.
6: Dankjewel. Half uur geleden hadden we het Brabantse nieuws en daarin had René een verhaaltje over dat in Tilburg zijn de werkzaamheden bij de heuvelring en de spoorlaan, zeg maar. Ik ben er gisteren nog langs gelopen. Toen dacht ik ook wel een beetje van, een boel werkzaamheden ineens. Wat zijn ze aan het doen hier? Maar er wordt heel veel geklaagd dat het onoverzichtelijk is. En Alex reageerde daarop op dat nieuws. Die zegt van, ja, hallo. staat toch echt wel opletten. Situatie gewijzigd, enzovoort, enzovoort. Dus hoeveel onduidelijkheid wil je nog hebben? Maar goed, als die fietsers klagen, doe dan even Bicycle van Queen. En dat lijkt me een prima begin zometeen van het nieuwe uur. Dus Bicycle Race komt eraan. En daarna de aanbieding natuurlijk. 2 voor de prijs van 1.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op Lareb.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Ring, ring, Queen and the Bicycle Race.
1: Omroep Brabant. Bel en bestel.
0: Laatste uurtje van Bel en bestel op deze vrijdagmiddag. Het zonnetje schijnt heerlijk. Mensen hebben goede zin. En ja, het is dan zover. Eindelijk gaan we naar...
1: En dan nu een Bel en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: De winnaar van de aanbieding. Het was heel druk en er waren heel veel goede suggesties. Maar ja, uiteindelijk kan er maar 1 de winnaar zijn. En degene die ons heeft overtuigd is Jacques. Jacques, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat was je allemaal aan het doen nog?
2: Een beetje aan het werk.
0: Ja, toch wel. Wat doe je voor werk?
2: Ik werk bij de gemeente Breda en ik werk vanuit thuis vanmiddag.
0: Oké. Kijk, ja. En dan lekker de radio aan, een beetje je eigen ding zo, hè? Dat is wel fijn. Ja. Hoef je niet te delen met de collega's.
2: Ja, helemaal goed.
0: En wat doe je bij de gemeente Breda? Want dan kun je van alles doen natuurlijk.
2: Ja, ik werk bij Bouw en Woningtoezicht, dus ik beoordeel plannen.
0: Ah, kijk.
2: Ja.
0: En wordt er een beetje goed gebouwd in Breda op dit moment?
2: Ja, zeker.
0: Kijk, zeker als jij toezicht houdt, hè?
2: Ja.
0: Hey Jacques, tot hoe lang moet je nog? Of mag je nog? Want ik hoop dat het straks wel gewoon vrijdag is en het weekend begint.
2: Ja, nou, ik denk tot 5 uur.
0: Ja, precies. Ja.
2: Nog wel wat te doen.
0: En dan, dan ben je gelijk thuis. Dat is mooi. De aanbieding, je hebt hem te pakken. Ik ga 2 liedjes voor jou draaien. Jij bent de geluksvogel. Dus ik zou bijna zeggen, ga naar het casino vanavond. Want misschien heb je nog meer geluk. Maar je mag het ook gewoon bij de liedjes houden. Wat mag het zijn voor jou? Welke 2 heb je uitgekozen?
2: Radiohead met Creep.
0: Ja.
2: I'm Creep. Jeugd Sentiment.
0: Ja.
2: En natuurlijk Amy Winehouse met Back to Black.
0: Kijk, wel. Ja, dat is fantastisch. Die had ook heel veel mooie muziek nog kunnen maken als ze nog bij ons was geweest. Maar ja,
2: ja, zeker.
0: Helaas. Hey, dan begin ik gewoon met Amy Winehouse. En dan doen we daarna het Jeugd Sentiment erachteraan, Jacques.
2: Helemaal goed.
0: Dankjewel. Werk ze nog vanmiddag.
2: Jo,
0: goed.
2: Dank je.
0: Jo. En geen nood. Want tussen al die aanvragen staat er nog wel wat leuke liedjes. Dus die pik ik er zo hier en daar nog tussenuit. Zo denderen we richting 4 uur. Heb je nog eens een goede suggestie voor een liedje? Dien hem gewoon.

Radiohead en Creep. En daarvoor nog Back to Black van Amy Winehouse. Het was de aanbieding, 2 voor de prijs van 1. Voor Jacques, die thuis nog een beetje aan het werk was voor de gemeente Breda. Maar het weekend, dat staat toch echt wel voor de deur. En dan gaat het lekker, hè? Als je 2 van die liedjes hoort van jouw eigen persoonlijke lijstje. Nou, dan kan de middag niet meer stuk, denk ik, bij Jacques. Lekker door met jouw verzoekjes. Wat dacht je van deze? Pink. En Walk Me Home.

0: Hoetete. Hitje uit Frankrijk dat eigenlijk door Bel en Bestel hier op de radio is gekomen. En Diego die zei ook van ja, ik heb dat jaren geleden bij jullie alleen maar een keer gehoord. Ik vind dat zo'n leuk liedje. Kun je die nog een keer draaien? Dus bij deze, Kinwe Hoetete. Het is bijna 3:30. René, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Nou, klap op een feest heeft enorme gevolgen. En Peuter neemt iets mee naar de klas en de juf schrikt zich dood.
0: Ja. Dit is een beeldend verhaal. Ik heb er nu al zin in.
1: Het wordt nog meer.
0: Ja, ja.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Exact 3:30, maar eens even kijken hoe het is met de vrijdagavondspits. Heel in de geest van de ANWB, hallo dan.
6: Hallo. Ja, die is inmiddels behoorlijk op gang gekomen. Meer dan 100 kilometer file op de Brabantse wegen. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein is de vertraging ook al een kwartier. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost een kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. En het is wat drukker op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hoogt. Hou daar rekening ook met een kwartier extra reistijd.
2: Omroep Brabant.
0: Het is nog heerlijk zomers buiten. Graad of 20, zonnetje schijnt. Niks meer aan doen, zeg ik. Dadelijk nog even in de tuin zitten, vermoed ik zo. Ja. Eerst deze show maar tot het einde. En ja, first things first, René, het nieuws.
1: Een man van 32 uit Den Bosch moet een jaar de cel in voor het neerslaan van een man van 56 tijdens een feest in de Brabanthallen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig hersenletsel op en kan niet meer zelfstandig leven. De rechtbank vindt dat de dader de gevolgen van zijn klap had kunnen voorzien. Ook moet hij een flinke schadevergoeding betalen, zo'n €250.000. Jaantje uit Breda die strijdt al 15 jaar voor woonwagenstandplaatsen voor haar familie. Ze hoopte op plekken in de nieuwe wijk Woonakker in Teteringen, maar de gemeente biedt opeens 10 sociale huurwoningen aan. Ofwel normale huizen. En dat is tot grote woede van Jaantje.
7: Ik voel me gediscrimineerd. Ik ben om de tuin geleid. Ze hebben gelogen tegen me. Nou word ik onder druk gezet. Daar hou ik ook niet van. Daar nog met lege handen, ja. Met een stapeltje papieren. Daarom heet het ook gemeente. Dan laat je de T en de E weg en blijft alleen het woordje gemeen over. Zo denk ik over de gemeente.
1: Ze weigert het aanbod huizen en wil woonwagens. Als Breda niet met een ander voorstel komt, overweegt ze juridische stappen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het dalende vervoer van goederen per spoor. Dat is al jaren aan de gang. Terwijl het vervoer per spoor juist kan zorgen voor minder vrachtverkeer op de weg. Volgens partijen in de Tweede Kamer is het vervoer per trein in ons land te duur. Je hoort staatssecretaris Bertram.
8: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Staatssecretaris Bertram belooft de Tweede Kamer dat ze alle mogelijkheden bekijkt om het vervoer per spoor in ons land aantrekkelijker te maken. Nou, een boel constatatie op een kinderdagverblijf in Amerika. Daar haalde een peuter van 3 ineens een geladen pistool van zijn moeder tevoorschijn.
0: Och toch.
1: Ja, hij had het wapen gevonden in een rugzak die hij had meegekregen. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien dat het wapen daarna ook nog werd doorgegeven aan andere kinderen. Oh. Een medewerker zag het gebeuren en greep gelukkig snel in. Het kinderdagverblijf zegt voortaan uit voorzorg alle rugzakken voortaan te gaan controleren. De ouders van het kind zijn aangeklaagd en ze riskeren een celstraf van een paar maanden tot zelfs maximaal een jaar.
0: Goed, die idiote toestanden daar met die wapens in Amerika, dan krijg je dit soort dingen.
1: Oh, in Amerika dit.
0: Och. Goed. Je zult daar gezellig aan het fruithapje zitten.
1: Nou, een broodtrommeltje gevuld.
0: Komt iemand met een geladen blaffer uit de tas. Dan denk je,
1: ja, ik ben blij dat het goed is gegaan. Maar ja. Ik moet zeggen, ik zat wel een klein beetje te ginneken toen ik er even last had.
0: Het loopt goed af. En dan, ja. En dan zie je, maar dit is niet goed. Dit is bizar.
1: Bizar.
0: Nou, goed. Dank u wel. We zijn bij meer nieuws op Web en App natuurlijk. Wat wil jij nog horen? Waar wil je het weekend mee in denderen, zeg maar? Geef het vooral nog even door. Hè. Wie weet zit er wel een lekker liedje tussen. Dat ik nog prima kan gebruiken. Want ik probeer uiteindelijk een zo mooi mogelijk programma samen te stellen natuurlijk voor iedereen. En ja, dat kan misschien wel zo'n lekkere weekendknaller zijn. Bijvoorbeeld deze. Dit is fijn. Frans, dank je wel.

I Don't Wanna Miss A Thing. Onder andere voor Karin, maar is meerdere keren aangevraagd deze middag. Dan kreeg ik een fotootje binnen van Bas. Dat is wel lachen. Bas die is op boksles geweest, of bokstraining. Hij staat dan in ieder geval heel stoer met handschoenen en op in de gevechtshouding om iemand helemaal in elkaar te rossen. Maar het is allemaal goed gegaan. Ze hebben het overleefd. En of ik dan maar even iets uit Rocky wil draaien. Want dat past wel bij dit moment. Nou, bij deze Survivor, daar kun je niet omheen natuurlijk dan. En wie weet kun je nog even sparren zo van links naar rechts. En 1, 2, 3, op het thee. En zo het weekend in. Dankjewel, Bas.

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

Dat is een heel mooi rustmomentje zo op de vrijdagmiddag. Anita stuurde hem in en die zei zo mooi. En dat is het ook, dat is het ook. Danny Vera weet wel hoe je een liedje schrijft natuurlijk. Goeiedag. Like it always was, hoorde je hier in Bellen Bestel. Zometeen maar eens even naar de Pieper de Banden Show. Want die komt hier natuurlijk dadelijk achteraan. Wat ze allemaal gaan doen en wat er allemaal op het plan staat. Dat allemaal zometeen komt helemaal goed. Eerst nog even Carlo blij maken. Die vroeg tijdens de aanbieding. 2 voor de prijs van 1. Al 2 liedjes aan. Ik ga er eentje van draaien uiteindelijk, Carlo. Ik hoop wel dat het jou kan bekoren. En dat je er blij van wordt. Het is een oudje uit de 60s. CCR, Creedence, I

0: KCR and I put a spell on you.
1: De Piepende Banden Show bij Omroep Brabant.
0: Zit je alleen deze middag? Is heel veel gevraagd deze middag. Zit je alleen deze middag?
2: Je zat wel redelijk alleen.
0: Ik zat wel behoorlijk alleen. Maar dat heeft ook wel een reden. Want je bent min of meer ook alleen gelaten. Christian, die is er normaal bij.
2: Is er normaal bij. Maar Christian die had van de week al, toen kwam ik in de studio binnen. Ja.
3: Met zo'n lage stem.
0: Ja.
2: En daarna is het bergafwaarts gegaan. En die zit nu momenteel ziek thuis.
0: Ja, dat dus. Hij heeft zich afgemeld. En toen was het even blinde paniek. Helemaal... We wisten
2: niet waar we aan moesten.
0: Als pakieten door het hok.
2: Mensen waren op vakantie, mensen zijn ziek, mensen zijn op andere plekken al ingedeeld.
0: Ja, en dus wat dan? Ronnie op vakantie en Koen op vakantie. En, ja. Maar je had ineens een oplossing zo waar uit de hooghoed getoverd.
2: Jazeker, want ik heb iemand die ik al heel lang ken, die werkt hier ook. Daar heb ik ook op de roeptoetmobiel mee gezeten.
0: Ja.
2: We hebben zelfs bij lokale omroepen nog heel vaak dingen gedaan, maar hij is nu regio-verslaggever.
0: Ja.
2: Tom Berkers.
0: Nou,
2: ja.
4: Dan maar Tom.
0: Ja.
2: Keuze 38.
0: Ja, precies. Helemaal achteraan. Nog iemand in een hokje vonden we Tom.
4: Ja.
0: Maar jullie hebben ook samen radio gemaakt vroeger. Dus
2: zeker.
0: Dit moet op zijn pootjes terecht gaan komen.
2: Moet op zijn pootjes terechtkomen en hij is regio-verslaggever. Dus hij weet echt wel wat hij moet doen. Alleen in dit geval op de radio.
0: Ja.
2: Net een tikje anders.
0: Ja.
2: Maar ja, hey, hallo, we kunnen een feestje van bouwen.
0: Ja, daarom. En toen jij het voorstelde, ik denk, laten we eens gek doen.
2: Nou, eens gek doen.
0: Het is vrijdagmiddag, het is slotte, dus dan kun je gek doen.
2: Die ene uitzonderlijke dag in het jaar. Hè?
0: Daarover gesproken, een klein tipje van de sluier over de gekke dingen in de Pieperbanden Show.
2: Een klein tipje van de sluier. We gaan sowieso natuurlijk kijken hoeveel heb je opgelet van de week. Hoeveel heb je meegekregen van het nieuws. Maar we gaan ook...
0: De week quiz.
2: Zeker, maar we gaan ook bellen met Raymondus Godefridus Nobertus van de Klundert. Die gaan we nog even bellen.
0: Ah ja, nou, ik weet wie het is.
2: Dus als je weet wie het is, dan weet je wie het is. Als niet, dan weet je het zometeen.
0: Ja.
2: En wat dat betreft hebben we nog iemand nodig die het weekend wil openen zometeen.
0: Ja.
2: En ook dus de show.
0: Dan moet je even een duimpje omhoog doen in de app. Want we hebben echt iemand nodig die het weekend afroept. Zonder dat kan het eigenlijk niet beginnen.
2: Nee, ze moet even roepen, het is weekend, piepen de bandjes. Dan mag je een duimpje omhoog sturen.
0: Of je mag het live doen.
2: Of je mag het live doen.
0: Moet je een duimpje omhoog doen.
2: Of inspreken via de microfoonknop in de app. Dat dus.
0: Tom.
4: Ja.
0: Sterkte met hem.
4: Ja, nee, dat komt wel goed.
0: De komende 3 uur.
4: Ik ken hem.
0: Ja.
4: Het worden zware 3 uur.
0: Ja.
4: Maar
0: je overleeft het. 7 uur mag je bellen voor nazorg.
4: Ja, fijn. Bij jou?
0: Ja.
4: Oké. Okay.
0: Houdoe.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
0: En veel plezier met de heren.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu bij Dirk. Coolbest 100% Juice. 1,99.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: In Mil, Reuzel en Riethoven.
13: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
14: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en

0: populaire collectie. Kom langs in Oosterwijk.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
3: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Ja, van de week sprak ik zelf even, Helene de Geest. Er was natuurlijk de vraag, ja, zou ze er vrijdag zijn of niet? Nou, wat denk jij, Helene de Geest van de ANWB?
7: Ja, hallo, ik ben er hoor.
6: Het is druk, denk ik, hè?
7: Ja, het is hartstikke druk. Het is een echte vrijdagmiddag. 150 kilometer file staat er. Lange files, onder andere weer op de A2 natuurlijk. En ook op de A27 is het dringen. Maar ook op de A16, Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht is de vertraging nu een kwartier. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. De rechte rijstrook is daar dicht. Kost je vanaf Bavel een kwartier. Op de A58 de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Daardoor ook de zogenoemde kijkersfile. 10 minuten sta je er vast. Op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en Knooppunt de Hoogte is de vertraging een kwartier. En verder zijn je kwartier in de file op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Knooppunt de Hoogte en Eindhoven Centrum.
6: Helene, dankjewel. Tot straks weer.
7: Tot zo.
6: Tot straks. Joe. En dan de nieuwe piepende bandenshow zonder Christian. Alle vervangers hebben we gehad. En dan ben jij er, Tom.
8: Ja, dan blijf je er nog ergens achteraan in die lijst bij mij.
6: Heel goed. En we hebben dus nog iemand nodig die het weekend zo meteen gaat openen. Dus je mag alvast even een duimpje sturen in de app. Of alvast iets inspreken via WhatsApp. Iets van het is weekend, piepende bandjes. Dan mag je sturen naar 06 573 28203. Spreken we je zo.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
9: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
10: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
9: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
12: Ja, het weekend moet geopend worden, Tom.
13: Zeker, ja.
12: Dat kan maar één iemand doen. Even kijken. Peter, het is aan jou.
14: Met piepende bandjes het weekend in. Hoppa!
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: de Piepende Banden Show. Stefan Duinhoven.

0: Ja, even je lippen tuiten. Even meefluiten, hè. Even kijken of het lukt. Nou, best prima, toch?
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Bandenshow.
0: Ja, een goedemiddag. 2 oktober. We zitten alweer midden in de herfstmaanden. De R komt erin. Het wordt één groot feest. De R valt er natuurlijk in september al. Maar nu pas begint het echt. De Piepende Banden. Ja, Christian die is ziek. Die is eigenlijk, als je het over het hele jaar bekijkt, is hij vrijwel nooit ziek. Van de week had hij een soort Barry White-achtige stem. Dus het ging helemaal mis. Nou, uiteindelijk heeft hij toch de griep of iets te pakken. En dus moesten wij gaan kijken. Ja, weet je, het rooster hangt met plakmat aan elkaar. Want Ronnie is weg en Jordi heeft andere dingen. Koen is op vakantie en iedereen heeft wel andere plekken. Dus ja, toen kwamen we uiteindelijk uit bij jou, Tom.
3: Ja, het klinkt ook echt zo'n hele zoektocht. Ja, dan doen we Tom maar. Ja.
0: Dan doen we Tom maar. Ja. En we hebben natuurlijk lang een radio gemaakt bij andere plekken. En we hebben ook samen op de roeptoetmobiel gezeten, hè, met de carnaval. Daar rijden we met zijn auto rond en we hebben een mooie gele roeptoeter op het dak staat. En je bent ook regioverslaggever hier, dus je bent flink in Brabant te vinden.
3: Zeker.
0: En dus nu in de studio.
3: Ja, dat is een keer wel anders. Normaal ben ik vaak toch wel onderweg in de auto en spreek je mensen, ben je op plekken in heel Brabant. Vooral in Noordoost-Brabant dan voor mij. Ja, en dan nu een keer lekker warm hier in de studio. Is wel lekker, hoor.
0: Ook wel een keer lekker. Dus die piepende bandjes die rijden er flink af van door de week.
3: Zeker, zeker. Op vrijdag iets harder altijd wel.
0: Vrijdag iets harder. En niet alleen, want jij hebt ook, je bent ook bezig met je inrichting van je huis en zo, toch?
3: Ja, klopt. Ja, daar hadden we het net over, hè. We hadden het erover, ja, als je dan een huis koopt, allebei een huis gekocht.
0: Ja.
3: Dan moet je allemaal nieuwe dingen gaan kopen. Of ja, überhaupt dingen kopen, hè. Een bank en meubels. Ja, dat is echt een enorme zoektocht.
0: Dit is een zoektocht. En we hadden het buiten de uitzending inderdaad even over, hè, hoe ga je dan kopen. En ik heb pas ook verschillende dingen, eigenlijk meerdere dingen bij één bepaalde woonwinkel gekocht. Alleen als ik ergens slecht in ben, is het afdingen. En mensen zeggen altijd, oh, als je meerdere dingen koopt bij een woonwinkel, kun je afdingen, je moet wat van de prijs afhalen. Ja, ik vind het dan lastig, want wanneer is dan de grens? Weet je wel, denken we dan niet van, ja, als je wil afdingen, dan gaan we naar een andere winkel.
3: Het is meer iets voor de markt, denk ik altijd, toch? Afdingen. Maar het hoort daar dus. Iedereen zegt, je moet afdingen daar.
0: Iedereen zegt dat.
3: Ja, maar klopt.
0: Ik was bij een keer bij een woonwinkel. Die doen niet aan afdingen. Die hebben een beetje het motto, weet je, als je kunt afdingen, dan is de prijs standaard te hoog. Toen dacht ik, dat is een goeie. En die kwam dus eigenlijk aan met, die zei van, ja, sommige verkopers doen ook wel eens. Dan lopen ze even weg en dan zeggen ze dat ze met de baas gaan bellen. En dan komen ze terug met een korting, want de baas zei dat dit mocht. En dan zegt hij, dat is grote kleskoek, dat is één groot toneelstuk. Hij gaat niet met de baas bellen, hij weet donders goed of een korting niet mag geven. En ik dacht, een week daarvoor, voordat ik het gesprek met die verkoper had, had ik dus een verkoper die zei, ik ga even met de baas bellen. En ik trapte, nu voel ik me eigenlijk zo klungelig, dat ik denk, oh, ik heb gewoon in dat toneelstukje getrapt. Want ik dacht, hij gaat echt met de baas bellen om te kijken wat nou de korting kan zijn. Toen dacht ik van, ja, ik loop met mijn volle ogen loop ik erin. Dus ik had eigenlijk gewoon nog meer moeten afdingen.
3: Is niet gelukt dus.
0: Niet gelukt. Ah. Eigenlijk is de tip gewoon voor jou. Als je gaat zoeken, afdingen met die hap. Daar komt het op neer. Ja,
3: keihard zijn eigenlijk.
0: Hoor. Eigenlijk keihard zijn. Goed, de piepende banden. Ja, even kijken of dat je van de week goed hebt opgelet. We hebben in ieder geval een samenvatting van 11 seconden.
4: Zij maakt de taal voor iedereen.
5: We hebben er alles aan gedaan. Dus.
6: Het is langs alle kanten rock. Dus het wordt er allemaal niet veiliger op.
7: We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
1: De piepende bandenshow.

0: Shakira, Jugal en Solto.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
0: Met Jamaican Bam Bam, een nummer waar op TikTok en social media heel hard gaat, hè, dat nummer.
2: Ja, en het is ook wel lekker swingend, toch?
0: Ik vind het wel.
2: Een beetje swingend het weekend in.
0: Beetje voor de vrijdagmiddag. Zeg, de vrijdagvraag heeft eigenlijk wel een klein beetje te maken met waar we het net over hadden. Niet over afdingen, maar juist wel over afgelopen week. Ik was naar een autogarage gegaan om even te kijken naar een, nou, wellicht een andere auto. Eventjes gewoon even wat snuffen, weet je wel. Alleen, de verkoopster die ik had, ja, dat was een heks. Je zou verwachten, weet je, je komt om even wat informatie te vragen over iets wat best veel kost. En dan krijg je een vrouw en dan vraag je uitleg en dan krijg je in twee zinnen uitleg. En dan krijg je de sleutel voor een proefrit en dan moet je maar gaan rijden. Nou, in de tussentijd zou ze aan mijn auto taxeren. Had ze niet gedaan, toen gaf ze mij nou ja, de reden waarom het niet was gelukt. Ja, maar je had de sleutel meegenomen in de auto tijdens de proefrit. Ik, ja, had dan die sleutel gevraagd. En toen zei ze, oh, toen zei ik tegen haar van, oh, dan heb ik in ieder geval een soort overzichtje van, nou, hoeveel het ongeveer een beetje kost en een beetje, ja, en dan als je dan zo meteen een rondje gedaan hebt, dan kom je zeker weer terug. Toen dacht ik, doe eens even kalm.
2: En ze kennen je goed wel.
0: Ja, je blijft toch een Nederlander, toch?
2: Ja.
0: Je gaat toch even een rondje maken, waar is de service het fijnst, waar heeft het goedkoopst, wat ga je doen? En die vrouw, weet je, ze zat heel op de computertje en ze keek ons niet echt aan. Uiteindelijk zijn we weggegaan, tuurlijk. Maar ik vroeg me dan eigenlijk af, toen ik wegging, dacht ik, ja, ik had er eigenlijk iets van moeten zeggen. Van, hey, jullie zijn toch van een goede service, waar is die service heen? Waar is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Maar ja, dan wordt het gesprek natuurlijk niet beter op. Maar ja, als je het laat gebeuren, dan kun je ook vrij weinig doen. Dus dan denk ik, ja, wat doe je dan op dat moment? Ga je dan zeggen van, ja, hallo, kom je toch niet van zak aardappelen?
2: Hij staat dan een beetje met je mond vol tanden eigenlijk, hè?
0: Ja.
2: Op zo'n moment, ja. Ja, wat kun je dan het beste doen?
0: Wat zou jij doen? Zou je er iets van zeggen?
2: Ja, vind ik lastig. Het is altijd op zo'n moment, dan klap je een beetje dicht. Dat je denkt van, hè, ligt dit nou aan mij? Maar ja, je kan daar altijd toch wel netjes gewoon zeggen van, goh, ligt het aan mij? Of, maar ja, aan de andere kant, ja, je kent daar ook niet. Ik denk dat ik gewoon weg zou gaan en dan niet meer terug zou komen, denk ik.
0: Ja, dat dus.
2: Ja.
0: Dan heb ik uiteindelijk, zijn we ook weggegaan en hebben we gezegd, ja, we gaan never. Hey, wat ik wel heb gedaan trouwens, ik heb naderhand nog een mailtje gestuurd.
2: Niet? Echt?
0: Ja.
2: Naar die zaak?
0: Maar na die desbetreffende verkoper.
2: Oh, heel direct?
0: Ja, best wel direct, ja. Met een mailtje. Zal ik eens even...
2: Ja.
0: Ik heb het mailtje nog wel ergens staan. Ja, en dan kom je wel op het punt dat je denkt, ja, waarom had ik het dan niet gewoon tegen haar in haar gezicht gezegd? Weet ik niet. Op dat moment had ik dan gewoon niet gedaan.
2: Heb je er echt gemaild nog?
0: Ik heb er nog
2: gemaild. Heb je ook reactie?
0: Nee, natuurlijk niet. Die heeft geen reactie teruggestuurd. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, reageer dan op zijn minst even terug. Ik zeg, met als onderwerp geen fijne service. Ik zeg, beste puntje, puntje, puntje. We zijn vanmiddag langs geweest, maar jullie adverteren met goede service. Nou, die was ver te zoeken. Weinig uitleg, kortaf en alles moest maar snel. Het leek alsof u er helemaal geen zin in had vandaag en vooral geen aandacht. Ik hoop dat het voor de volgende bezoekers beter gaat, want ik ga de auto sowieso kopen, maar niet bij jullie.
2: Oei.
0: Niks opgehaald. Ja. Dus ik denk dat ik gewoon even misschien nog het bedrijf moet gaan bellen met de klacht. Want ik wil wel even het horen.
2: Ze is met haar bezemstil naar weg naar huis gegaan, denk ik.
0: Dus de vraag is eigenlijk, wat zou jij doen op zo'n moment? Zou je die verkoper gewoon een klap op zijn gezicht verkopen of gewoon weggaan en nooit meer terugkomen? Ik zou zeggen, laat even weten via een appje. We zijn heel benieuwd hoe jij erover denkt.

0: op de radio met Louise. En we hadden net een klein uitvraagje. Maar ik ben ook heel even benieuwd wat René, onze nieuwslezer, zou doen. Op het moment dat je naar een autogarage gaat, hele slechte service krijgt, zou je dan iets van zeggen? Zou je weglopen?
1: Ja, ik denk dat ik er wel wat van zou zeggen op dat moment.
0: Ja.
1: Want ik ken mezelf, ik ga dan thuis ermee zitten, anders.
0: Ja, maar dat had ik dus ook.
1: Maar het is wel spannend hoor, je kan het wel roepen. Hè? Iedereen roept zoiets misschien wel, maar het is denk ik wel het beste. Want daarna ben je wel trots op jezelf. Nou, goed dat je het in ieder geval hebt gezegd.
0: Ja, maar dat had ik dus ook, want thuis zat ik ermee. Toen dacht ik, ik moet er nog iets mee doen. Toen heb ik maar een mailtje gestuurd. Of dat nou zo slim is, weet ik niet. Ik heb ook geen reactie gehad. Waarschijnlijk dachten ze, stik er maar in. Maar nu twijfel ik dus wel. Ik heb nooit een reactie gehad. Misschien moet ik dan gewoon even de manager van dienst daar even een mailtje sturen.
2: Nog verder gaan.
0: Toch, nog verder gaan.
1: Ja, dat kan.
0: Want ik vind bij zoiets moet je gewoon goede service. Ik ga niet voor een zak boter.
1: Nee.
0: Maar goed, dat ben ik. Heel andere zaken. Die komen er ook nog aan, want we gaan richting 4:30. Dat betekent zometeen het nieuws met René. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, stopzetten hulpgeld is vanwege Bolle Jos, dat beweert de minister. Maar ja, Europese Commissie, die zegt weer wat anders. En musea is hot and happening.
0: Oeh.
1: Ja.
3: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Inmiddels 4:30, nou, perfecte timing. We gaan even richting de ANWB. Daar zit Helene Geest. Hallo.
8: Hallo. Ja, er staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file op de Brabantse wegen. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er is weinig aan de hand eigenlijk. Op de A58 ging het wel mis van Breda naar Tilburg. Althans op de verbindingsweg naar de A27. Daar is namelijk een vrachtwagen gekanteld. Dus die verbindingsweg is dicht. En daardoor sta je in de file op de A58 voor knooppunt Sint-Annabos. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A58 de andere kant op bij Tilburg Centrum West ook 10 minuten oponthoud. Op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout is de vertraging 10 minuten. En veel vertraging ook bij Eindhoven en dan met name op de A67 rond knooppunt De Hocht. Vanuit België tussen Hapert en De Hocht ook 20 minuten extra reistijd.
0: Helene, dankjewel hè.
9: Omroep Brabant.
0: Een lekker dagje vandaag, hè? Het is wel flink bewolkt, maar het is gelukkig voor de meeste plekken gewoon lekker droog gebleven. Een graad of 20. En ook morgen en de rest van het weekend een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag. Af en toe wel bewolking en een graad of 20. Dan tijd voor het nieuws. Krijg je van René.
1: Minister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van steun aan Sierra Leone gelinkt is aan drugscrimineel Bolle Jos. Gisteren zei de minister dat de Europese steun stopt omdat Sierra Leone weigert Jos uit te leveren. Maar volgens de Europese Commissie heeft het daar niks mee te maken. De uitspraken van Van Wiel leiden achter de schermen tot irritatie. Toch blijft hij vasthouden aan zijn verhaal.
10: Zoals u weet ben ik op een missie. Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen. Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone, als ik denk dat dat in belang is van dit dossier. Daarom leg ik die link wel, want wij hebben hier ook voor gepleit en zijn dus ook blij dat het nu werkt. We gaan kijken of het wat teweeg brengt.
1: Hulporganisaties maken zich zorgen over het effect van het stopzetten van hulpgeld aan Sierra Leone. Bij controles van woningen van arbeidsmigranten in Midden-Brabant zijn op grote schaal misstanden gevonden. Sommige huizen waren volgens controleurs in schrikbarende staat. Zo waren er huizen vervuild en beschimmeld. In sommige huizen konden bewoners de verwarming niet zelf regelen omdat de thermostaat achter slot en grendel zat. Ook werden er boetes opgelegd als afval niet snel genoeg werd weggegooid of als een lamp te lang zou hebben aangestaan. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding op de Vierbundersweg in Tilburg. De man stak de straat over en werd geschept door een auto. Door de klap kwam zijn fiets meters verderop terecht. De fietser is in de ambulance behandeld. Het is niet duidelijk of hij naar het ziekenhuis moest. De Indiase piloot, die tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd neergestoken door zijn co-piloot, zegt dat hij vooral levens wilde redden. De dader zal vervolgens hebben geprobeerd het vliegtuig te laten neerstorten, vermoedelijk om terroristische redenen. Maar de piloot, genaamd Smitsh Magar, wist nog de cockpitdeur open te maken, waardoor de co-piloot werd overmand door passagiers. Het toestel met 174 mensen aan boord kon daardoor een noodlanding maken in Saoedi-Arabië. De piloot overleefde de aanval en ligt in het ziekenhuis. En daarom werd hij opgebeld door de premier van India, door Modi.
2: Namaste.
11: Namaste, sir.
2: Kaise ho, abhi tabiyat kaisi hai?
11: Sab theek hai, sir, sab theek.
1: Nou, zo vroeg de premier hoe het ging met zijn herstel en dat gaat inmiddels goed. De passagiers die ingrepen krijgen ook veel lof wereldwijd. Dan de vraag, gaan jullie wel eens naar het museum?
0: Ik, nee, eigenlijk vrijwel niet.
12: Ik wel.
1: Jij wel?
12: Ja, is leuk.
1: Ja, ik vind het zelf ook heerlijk. Nou, musea is hot and happening, dus Tom, jij en ik, hè, horen we deze cijfers. Want Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan een jaar eerder. Ook de museumkaart wordt steeds populairder. Daarmee werden 9,7 miljoen bezoeken gebracht. Nou, dat is goed voor ongeveer 1/3 van alle museumbezoeken. Volgens onderzoek gaan bijna 9 op de 10 Nederlanders wel eens naar het museum.
0: Ja, ik ben wel eens in een museum geweest, dat wel. De museums in Amsterdam, weet je, die mooie grote, ik weet niet hoe het heet allemaal.
1: Maar Rijksmuseum.
0: Rijksmuseum en ook waar de nacht... Het hele grote schilderij hangt.
1: Ja,
0: de
1: Nachtwacht. Ja, dat is het Rijksmuseum. Ja,
0: dat vind ik echt een mooi museum. En daar word ik ook wel blij van. Een beetje rustig, je kunt een beetje rondlopen. Ja, verder kom ik niet echt in musea, hoor.
1: Je hebt schitterende musea. Je hebt als je van Tweede Wereldoorlog... heb je in Overloon, staat ook een hele mooie. Daar kan je ook heen gaan. Daar ben ik ook onlangs nog geweest. Ja, ik heb zo'n museumkaart gekregen van mijn familie. Dat is echt top.
0: Oh.
1: Ja,
12: Bossenbollenmuseum is iets voor jou, denk ik.
0: Bossenbollenmuseum?
12: Ja.
0: Of het Worstenbroodjesmuseum, ja. Of het Frikandellenmuseum.
1: Een paar kilo zwaarder terug.
0: Het filmmuseum, daar ben ik wel eens geweest. Dat is ook mooi.
1: Oh, dat lijkt me wel.
0: Goed, René, dankjewel. Tot over een uurtje weer. Gaan we even richting You Ain't Seen...

0: Gaga, abracadabra. En ik zie nog een berichtje voorbij komen dat er een vrachtwagen is gekanteld. Het is op de A58 bij knooppunt Sint-Annabos bij Bavel. Er staat een flinke file en de verbindingsweg van de A58 richting de A27, die is afgesloten.
1: De Piepende Wandenshow, vrijdagvraag.
0: Goed, we hadden het even over een verkoopkwestie. Je gaat namelijk naar een verkoopster toe of naar een bedrijf voor een auto of voor iets wat wel wat meer waard is dan een zak aardappelen. En je wordt ook behandeld als een zak aardappelen. Want die vrouw, ja, weet je, ze had er geen zin in en ze liet ons maar een beetje rondkijken. We kregen vrijwel geen uitleg. Nou, wat doe je dan op dat moment? Ga je er iets van zeggen? Ga je weg? Ga je een recensie geven? Nou, daar komen veel dingen al binnen, Tom, denk ik, hè?
2: Jazeker, ja. En jij zei, ik ga een mail sturen. Nou, Mieke is het wel met jou eens. Ze zegt, nou, ik zou het wel zeggen, denk ik. Maar als ik dat op het moment niet zou kunnen, dan stuur ik een mail. Ja, en Ria die zegt, ja, ik zou op het moment zelf niks zeggen. Want anders had ik er op de neus geslagen.
0: Ja. Oh, die moet zich inhouden dan.
2: Ja, ja, precies. Ja, en Karen zegt, ja, mijn man die is daar heel goed in. Die gaat dan meteen een review geven. En ze zegt, ja, meestal als ze dat lezen daar van dat bedrijf. En dan vragen ze van, hé, hoe zit het nou? En kunt hij niet een hogere score geven?
0: Oh, ja.
2: En dat doet hij niet. Hij zegt dan wel van, ja, we voelden ons heel erg vervelend. En dan zet hij soms zelfs bij de review erbij dat ze belden voor een hogere score. En dan is er nog iemand anders, die is heel kort en krachtig. Vertrekken en nooit meer terugkomen. En ik denk dat ik me bij die laatste aansluit.
0: Ja, maar ik heb dan wel zoiets van, je wil dan toch nog even duidelijk maken aan die mensen daar, dat je door dat ze zo gehandeld hebben niet meer terugkomt. Weet je wel, een soort van extra.
2: Ja.
0: En inderdaad, ik vind die recensie geven ook wel een goeie.
2: Ja.
0: Want ja, ze willen echt geen slechte recensie hebben. En dan gaan ze inderdaad wel eens bellen, heb ik ook wel eens gehoord. Dat ze dan zeggen, ja, geef, wat ging er mis? Kunnen we het samen oplossen? Kun je de recensie aanpassen? Ja, dat vind ik wel een goeie.
2: Ja, je was net ook nog wel, je zei van, ik ga denk ik gewoon nog een mail sturen, maar dan aan een manager of zo.
0: Ja, goed. Toch? Ja. Dat ze er extra last van heeft, ja.
2: Ja, precies.
0: Of zeg gewoon dat je je dag niet hebt. Kan ook, hè. Er is helemaal niks mis mee. Goed. Dankjewel voor alle reacties. We weten een beetje hoe Brabant erover denkt. Vinden we altijd fijn om te lezen.

0: gouden samenwerking dit, hè? George Michael en Mary J. Blige.
1: Het is vrijdag.
2: Vrijdag.
0: Vandaag natuurlijk op tv de talkshow Vrijdag met onder andere Merel van den Berg. Zij is vruchtbaarheidsarts en zij wil mensen meer voorlichting geven over zwanger worden. Ook Rutger van Barneveld die schuift aan om terug te blikken op zijn drukste zomer ooit. En Koert Hessels die schuift aan, hij heeft een autistische zoon. Hij schreef een boekje vol anekdotes, vol ongemakkelijke en grappige situaties waar hij en zijn zoon in zijn balans samen. En daar zijn we wel benieuwd naar, dus weet je wat? We hebben hem even gebeld. Koert, een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Alles goed?
3: Ja, ik zit in de auto, dus kijk, hoop dat je niet te veel ruis hebt.
0: Maar nee, ben de gek, daar houden we van ruis. Zeg, jouw zoon die heeft autisme, hè? En wat houdt het precies in? Want er zijn heel veel verschillende vormen toch, hè? Om zo maar te zeggen.
3: Ja, er is geen één autist hetzelfde, dus dat is een goede opmerking van jou. Bij hem is het eigenlijk tweeledig. A, hij heeft een beetje dat Rayman-achtige, dat hij ongelooflijk sterke geheugen heeft op specifieke zaken. En aan de andere kant is het zo dat hij ook van structuur houdt en niet van verrassingen. Altijd hetzelfde patroon, geen veranderingen. Ja, dat is eigenlijk wel zeg maar de rode draad in zijn leven.
0: Ja, en heb je dan ook nog tips om daarmee om te gaan? Want het lijkt mij dat niet iedereen daar zomaar 1, 2, 3 kan snappen, toch?
3: Nee, dat klopt. Het is best wel een uitdaging om daarmee om te gaan. Kijk, ik denk ten eerste is iedereen autist anders. Dus je zult echt eerst goed moeten snappen hoe zit zo iemand nou in elkaar. En ten tweede is het zo dat als je dat weet, moet je daar toch een beetje gaan plooien om zo'n jongen of meisje goed te begeleiden. Dus het is best moeilijk hoor, om dat te doen. Het is echt lastig.
4: Hey Koert, en nou heb je ook een boek geschreven over anekdotes met je zoon en van alles en nog wat. Wat kunnen we daarin, wat kun je daarin lezen?
0: Wel, voor boeken is het, ja.
3: Ja, je kunt eigenlijk twee lagen, denk ik net tegen jou zei. Eén, ik denk hilarische dingen, zoals alle uitslagen van, sorry dat ik het zeg, van Ajax uit je hoofd weten. Ai. Of de dag, bijvoorbeeld 20 september 2011, weten dat het op een dinsdag is. Dat soort dingen verhaal je, lees je veel. En ook wel pijnlijke, schurende dingen, die voor ons denken, dan denken wij, waar gaat dit over? Maar die voor een artiest heel zwaar zijn, omdat er dan opeens iets verandert waar hij geen rekening mee gehouden heeft. Dus het heeft droevige elementen, schurende elementen, maar ook hilarische. En ik hoop dat het iets meer inzicht geeft hoe een autist denkt en leeft.
0: Ja, dat is ook de reden dat je het boek een beetje gemaakt hebt, ja? Om een beetje anderen gewoon wat informatie te geven over hoe het kan gaan.
3: Ja, maar dan niet als een wetenschapper, maar meer als, ik noem dat dan meer als een observator en ervaringsdeskundige. En misschien geeft het ook wel voor veel mensen herkenning, want ik denk dat iedereen wel iemand kent die enigszins autistisch of in het spectrum zit. Dus het kan ook nog een vorm van herkenning en troost geven. Maar ja, ik hoor ook wel dat het leuk is om te lezen, dus dat is natuurlijk ook belangrijk.
4: Gelukkig. En ik ben dan ook wel benieuwd, er zitten leuke anekdotes in. Wat is dan de allerleukste anekdote die je hebt?
3: Dan moet je de lezer zelf bepalen, maar ik vind toch wel een van de leukste is dat wij met z'n allen naar het Nederlands Elftal aan het kijken waren. Volgens mij was het een jaar of 5, 6 geleden. En we waren met de buren en kennissen en heel het huis zat vol. We waren aan het voorbereiden. Jeroen Stekelenburg was al bezig met interviews vooraf. En toen opeens riep mijn zoon, zeg pa, vind jij ook niet dat, en toen noemde hij de naam van de buurmannen, naar hond stinken? Ja, dan ben je wel even stil hoor. Maar ja, hij heeft geen filter, dus ja. En toen dacht hij, dat hoort hij niet, dus ik zal het nog een keer vragen. Hé pa, vind jij ook niet dat, buurman, van hond stinken? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die wedstrijd ook niet meer goed gevolgd. Maar omdat ik was gewoon heel bang dat mijn hele lieve buurman en buurvrouw dachten van flikker op. Maar die moesten er gelukkig om lachen. Maar het was wel, dat soort dingen maak je mee.
4: Klopt het ook?
0: Ja, dat is een goede klopt.
3: Ja, volgens hem wel. Ik moet je zeggen, ik heb ook wel proberen te ruiken stiekem, maar ik had niks. Dus ik dacht, wat doe je ermee? Ik heb ook nog later uitgelegd dat het niet zo handig was. Ja. Maar toen zei hij, ja, maar dat is toch zo. Kijk, zo denkt hij dan. Ja, maar dat is toch zo. Dan kun je dat toch ook gewoon zeggen. Nou, dat is af en toe niet handig.
0: En dat boek van jou, waar kunnen we die ergens vinden, kopen, halen, lezen?
3: Overal. Die kun je overal kopen, zowel online en bij de boekhandel. Ik wil er nog wel één ding zeggen.
0: Ja.
3: Het is wel belangrijk dat mensen weten dat de netto opbrengst naar het autismefonds gaat.
0: Kijk.
3: Want ja, dat vind ik wel belangrijk. Omdat het gaat ook nog goed doen.
0: Hele mooie actie voor jou, Koert. Nou, succes met alles en opbrengsten en rij voorzichtig, hè?
3: Joe, dankjewel.
0: Joe, houdoe.

0: Umbrella van de Baseballs. En dan volgen een gesprek met Koert Hessels over het boek. Met allerlei leuke verhalen, anekdotes en verhalen over zijn zoon met autisme. En het boek heet, een goede vraag, Ik heb een zoon.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
5: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eiland. Leven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
13: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
12: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Je luistert naar Omroep Brabant. We gaan eens even richting de ANWB. Want het is toch redelijk druk op de weg. Alleen de geest, een goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, het is vrijdagmiddag natuurlijk. Ja. Dus dan staan er sowieso altijd veel files. Maar de vertraging is over het algemeen iets minder dan anders. Niet op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Want daar sta je wel gewoon een half uur in de file tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook een kwartier oponthoud. Dan is er op de A58 van Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos een vrachtwagen gekanteld. En daardoor is de verbindingsweg naar de A27 dicht. Verkeer richting Waalwijk kan het beste de borden Rotterdam volgen en over de A16 en de A59 rijden. De andere kant op van Breda, verderop bij Tilburg-Reeshof is een ongeluk gebeurd. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar is de vertraging nog 10 minuten. En de andere kant op van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout ook 10 minuten op onthouden. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch sta je bij Hoijpolder in beide richtingen in een file die 10 minuten vertraging oplevert. En op de A67 Belgische grens Eindhoven 5 minuten op onthoud bij knooppunt De Hoogt.
1: Jeetje, neem een slokje water alleen, hè?
2: Ja, dat ja. Het zijn er wel veel.
1: Ja,
2: dat
1: is waar. Goed, spreken we weer straks weer. Dankjewel. Hè.
2: Tot zo.
1: Joe. En zometeen gaan we richting de cake op de week. Dat doen we elke week, Tom. Even kijken hoe goed je hebt opgelet afgelopen week. Ja, jij waarschijnlijk wel.
3: Ik heb mijn best gedaan, ja.
1: Je best gedaan, gaan we daar eens even kijken. En we kunnen nog leuke prijzen, komt helemaal goed.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
3: dus kom langs.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
2: Stefan Duinhoven.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: De piepende bandenplaat.
2: Dan kunnen we extra

0: Net alsof hij blijft hangen met zijn gitaar, hè?
1: Ja, speel maar door. Ja.
0: Nee, even door.
1: Ja.
0: Oh, lekker. R.E.M. en Losing My Religion. De Cake op de Week. Eens even kijken, want die Cake op de Week die spelen wij elke week met wat vragen over de actualiteiten van afgelopen week. Ik hoop dat je hebt opgelet, want daar gaat het natuurlijk wel om. En ja, als je dan zo meteen in de Cake op de Week zit, kun je nog iets winnen ook.
2: Nou.
0: Maar eerst de kwalificatievraag.
2: Ja, dat is een hele moeilijke. Nou, het alhoewel valt mee, denk ik. Europa geeft geen geld meer aan Sierra Leone vanwege de aanwezigheid van welke Brabander in dat land? Is dat A, Jos Leidekkers, B, Peter Gillis of C, DJ Chesto? Is dat dus A, Jos Leidekkers, B, Peter Gillis of C, DJ Chesto?
0: Ja, ik zou zeggen, geef even een gillen. Via de app 06-573-28203. En als je het goed hebt, ja, dan word je misschien wel teruggebeld. Dan zit je in de Cake op de Week.

0: Ik heb nog nooit zoveel goede antwoorden gezien als deze keer, hoor. Ik denk dat die vraag was denk ik ultiem makkelijk. Maar ja, dan kunnen wel veel mensen de kans maken om mee te doen.
1: De cake op de week.
0: En we hebben iemand gevonden, hoor. Daniel, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb je het een beetje bijgehouden, het nieuws van de week?
2: Zo, hier en daar, zeker.
0: Hier en daar zeker. Dat is belangrijk.
3: Ja, zeker. Ja, anders dan wordt een moeilijke quiz.
0: Als wordt een moeilijke quiz. Ja. Zeg, wat was het antwoord? Waarom geeft Europa geen geld meer aan Sierra Leone? Want welke Brabander zit daar?
2: Ja, dat is Bolle Jos.
0: Bolle Jos! Ja, zeker. Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Dan gaan we spelen.
1: De cake op de week.
3: Ben je er klaar voor de eerste vraag?
2: Ja,
3: komt
2: ik
3: aan.
2: Ben er klaar voor.
3: Waarom heeft Tilburg University een tentamen van een studente ongeldig verklaard? Is dat A, ze had haar handpalm volgeschreven? B, ze had een docent omgekocht? Of C, ze was naar de wc gegaan?
2: Ben je een keer C, die hoor ik niet helemaal.
3: C is, ze was naar de wc gegaan.
2: Antwoord C.
0: Antwoord C, ja hoor.
2: Ja.
0: Kijk, dat doe je goed, Daniel. Ben je mee eens bezig of niet? Ben je aan het druk?
2: Ik kom net van tank af. Ik ben nu naar huis aan het rijden.
0: Ach, wat goed. En waar woonde jij?
2: Ik woon in Asten. Het mooiste dorp van Brabant, hè?
0: Asten, het mooiste dorp van... Dat vind ik... Nou ja, dat zegt iedereen, Daniel, hè?
2: Ja, dat is zo. Het is een feit.
0: Het is een feit. Ja, dat is goed dat jij dat zegt. Goed, de volgende vraag. Hoe heet het virus dat veel in het nieuws is dat door muggen wordt overgebracht? Is dat het Noord-Donau-virus, het West-Nijl-virus of het Zuid-Willemsvaart-virus?
2: Ik vond C leuk, maar het is antwoord B.
0: Antwoord B, ja. Ik ben scherp. Nou, de laatste nog, dan ben ik al binnen.
3: Ik vind het knap. In Tennessee zou deze week de doodstraf van de 50-jarige Christa Pike worden voltrokken, maar ze leeft nog. Hoe kan dat? Is dat A, ze kreeg op het laatste moment gratie? Is dat B, ze ontsnapte de nacht van tevoren uit de gevangenis? Of is dat C, ze kreeg 2 injecties, maar ze ging gewoon niet dood?
2: Ja, Ik kreeg 2 injecties. En ging
0: je
2: dood. Dat is volgens mij antwoord C.
0: Ja! Nou. Hartstikke goed.
3: Dat is knap.
0: Kom uit Alstalschuit. Alsten komt, dan ben je een goeie. Zo is dat. Zeg, was het mooiste in Alsten?
2: Alleen?
0: Was het mooiste in Alsten?
2: Ja, het huis, hè. Dat is het mooiste in Alsten. Want dan ben ik
0: lekker
2: thuis.
0: Ik vond er helemaal niks van, maar dat maakt niet uit. Tom heeft hier ergens een rad staan. Die mag even aan de rad gaan draaien. En dan kunnen we kijken wat jij gewonnen hebt, ja?
3: Zeker, komt hij aan.
2: Ja,
0: ja. We was er doorheen, maakt niet uit.
4: Spiegelreflexcamera.
0: Even kijken.
1: Complete pannenset. Elektrische tandenborstel.
0: Ja.
3: Spiegelreflexcamera. Mooie prijzen.
2: Reiskofferset.
0: Zou het cake zijn? Zou het?
1: Cake mix.
0: Ach, Daniel. Hoe wist jij dat nou?
2: Ja, ik
0: zei,
2: ik
0: ook
2: cake.
0: Echt, je kreeg cake, zo is dat. Maar wat zei je nou net? Wat was nou het mooiste in Asten?
2: Ja, mijn huis, hè.
0: Oh, jouw huis.
3: Ja.
0: Heb je een groot huis?
2: Nee, het is een klein appartementje, maar... Het blijkt mooi, hè. Want dat is waar je woont.
0: Ja, dat is waar. Als je s'nachts van die discolampen door de straten ziet gaan, dan weet ik in ieder geval waar je woont, Daniel.
2: Ja, ja. Beetje. Dat zijn
3: we zo. In ieder geval cake bakken dit weekend, denk ik.
0: Sowieso.
2: Ja, cake bakken, ja. Ik heb nu een cake mix, dus ik kan cake bakken. Ja,
0: zo daarom. Is dat. Nou, veel plezier ermee. Hallo, kies.

0: ontzettend lang al in die top 40. Hè, maar blijft een dikke vette hit, de Bauza. Maakt het inmiddels bijna 5:30. Dat betekent zometeen het nieuws met René. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, 3 PSV-supporters die krijgen taakstraf naar kampioensfeest. En goed nieuws voor mensen die van de zon houden.
0: Oh. En hij zakt niet in de zee of zo?
1: Nee, Rutger van Barneveld vindt het denk ik ook wel een leuk berichtje. Ja.
2: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
8: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van. Door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
7: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
7: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
9: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Inmiddels 5:55. Ja, even hoogste tijd om richting de ANWB te gaan. Want het is vrijdagmiddag en je weet het, vrijdagmiddag is het druk. Alleen de geest, hallo dan.
10: Hallo. Ja, vooral op de A2 is het dan altijd heel erg druk. Vooral nu van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ongeveer 3 kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging 1 kwartier. Verder staan 1 kwartier in de file op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Er is een vrachtwagen gekanteld op de verbindingsweg op de A58 van Breda naar Tilburg op de verbindingsweg naar de A27. Verkeer richting Waalwijk kan het beste de borden Rotterdam volgen en over de A16 en de A59 rijden. Op de A58 bij Tilburg Reeshof is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. En de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout sta je ook ongeveer 1 kwartier in de file.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een prima dagje. Hè? Flink wat bewolking, maar 20 graden. En de rest van de weersverwachting die krijg je zo meteen van Weerplaza. Tijd voor het nieuws krijg je van René.
1: 3 PSV-supporters uit Deurne hebben ieder 80 uur taakstraf gekregen voor een vechtpartij in de trein na het kampioenschap van PSV in 2024. De 3 mannen sloegen en schopten 2 andere supporters. De slachtoffers krijgen ieder 1100 en 800 euro aan smartengeld. De rechter hield er rekening mee dat de mannen geen strafblad hebben en al een stadionverbod kregen. Jaantje uit Breda die strijdt al 15 jaar voor woonwagenstandplaatsen voor haar familie. Ze hoopte op plekken in de nieuwe wijk Woonakker in Teteringen, maar de gemeente biedt opeens 10 sociale huurwoningen aan. Ofwel normale huizen, en dat is tot grote woede van Jaantje.
11: Ik voel me gediscrimineerd, ik ben om de tuin geleid, ze hebben gelogen tegen me. Nou, word ik onder druk gezet, daar hou ik ook niet van. Sta ik nog met lege handen, ja, met een stapeltje papieren. Daarom heet het ook gemeente. Dan laat je de T en de E weg en blijft Lintwoordje gemeen over. Zo denk ik over de gemeente.
1: Als Breda niet met een ander voorstel komt, overweegt ze juridische stappen. Door werkzaamheden is de kruising van de spoorlaan en de heuvelring in Tilburg erg onoverzichtelijk geworden. Fietsers weten niet goed waar ze langs moeten en ook automobilisten hebben het er lastig. Fietsforum Tilburg noemt de situatie onduidelijk en soms zelfs gevaarlijk. De gemeente erkent het probleem en wil dit weekend nog aanpassingen gaan doen. De NS gebruikt sinds deze maand drones om graffiti op treinen aan te pakken. Het gebruik van drones werkt goed in andere landen en NS hoopt dat het effect in Nederland hetzelfde gaat zijn. Een woordvoerder legt uit wat de drones zoal doen.
12: Die gaan dan ook gerichter zoeken. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken dus de onbevoegde toe van het terrein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de personen.
1: Jaarlijks kost het verwijderen van graffiti op treinen miljoenen. En dat gaat ten koste van de capaciteit als treinen moeten worden schoongemaakt. Dan een berichtje voor alle zonaanbidders. En als ik naar buiten kijk, dan past dat nu ook wel. Want in 2026 is het tot nu toe uitzonderlijk zonnig. In de eerste 9 maanden scheen de zon al zo'n 1825 uur. Nou, meer dan een maal in een heel jaar. Bijna alle maanden waren zonniger dan gemiddeld. Vooral maart, april en juli. Nou, als je die lijn doorzet, kan 2026 eindigen in de top 5 van zonnigste jaren ooit.
0: Ik vind het ook niet gek. Hallo, hoeveel zon hebben wij gehad? Is dat niet normaal?
1: Ja, het is heel warm geweest ook. En nu nog steeds, hè, als je naar buiten kijkt.
13: We hebben ook wel echt een ongelooflijk zonnige zomerplaat gehad dit jaar.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja,
0: een zonnige zomerplaat?
13: Ja.
0: Wie bedoel je, Rutger?
13: Ja, tuurlijk.
0: Ach, Rutger. Ja. Wat dat betreft is het zon plus zon is zon, hè?
1: In zon ook nog.
0: In zon. Nou, we zijn in zon. Ja. Goed. Elke week dan bedenken wij natuurlijk op de vrijdagmiddag om 5:30 een liedje bij dit laatste bericht. Stars van Simply Red.
1: Oh, waarom dan?
0: Ja,
1: waarom?
0: Want de zon is de grootste ster.
1: Ah, ja. Hey. Heel mooi. Ja,
0: dank je.
1: Ja, serieus.
0: Heb jij er ook eentje bedacht ergens?
13: Ja, zeker. Ja, ik zat te denken, hè, als er heel veel zon is, dan zijn er geen wolken, maar dan is er heel veel
1: lucht.
0: Blauwe lucht.
13: Blauwe lucht, ja. Mr. Blue Sky.
1: Oh, leuk.
0: Ja. Oh, goed, ja.
1: Ja.
0: Oh, nee.
1: Ja, ik ga het gewoon heel makkelijk bij het woord houden. Casey en de Sunshine Band.
0: Ach.
1: Ja, met Give It Up.
0: Give It Up. Even kijken, Tom. Heb jij alles allemaal achter elkaar gezet?
13: Zeker. Eens even kijken, ja. Jij bedoelt de drie liedjes?
0: Ja, ja.
13: Zeker. Je hebt 1 van Stef. Stars van Simply Red. Ik heb zelf Mr. Blue Sky. En René heeft Give It Up van The Sunshine Band.
0: Heb je ze ook muzikaal op een rijtje? Want Christian heeft als goed is jou uitgelegd. Hè? Want die kan dan zo verrekken snel. Heb je het al af? Ja?
13: Nee.
0: Nee? Ik wel. Nummer.

wide.

0: dat kan nooit fout gaan, hè? ABBA met Dancing Queen op Omroep Brabant. En het zei het al, het is een prima dagje vandaag. Zo'n 20 graden met af en toe wat bewolking. En de komende dagen ziet het eruit alsof het net zo lekker weer blijft. Maar ja, ik ben geen weerman, daar ben ik wel. Floris van Weerplaza, hallo.
1: Een hele goede middag, ja.
0: Het is lekker weer, hè?
1: Het is heerlijk weer vandaag. Een prachtige golden day hebben we vandaag gehad in Brabant. Dus met heel veel zonneschijn, niet al te veel bewolking. Wat kleine stapelwolken momenteel in het midden en oosten van Brabant. En aangename temperaturen daarbij van 20 tot lokaal zelfs 22 graden in Eindhoven. Een golden day maakt ook een golden day omdat er weinig wind stond vandaag.
0: En ik hoorde net van René, onze nieuwslever, dat het ook record was. Hè? 1825 zonuur al. Ja.
1: Ja, en er komt nog veel meer zonuren bij. Want ook in het weekend kunnen we geregeld rekenen op zonnige perioden. Vanavond en vannacht best wel lang helder in Brabant. Het koelt af naar zo'n 8 of 9 graden. Kan ook wat nevel of mist tot ontwikkeling komen in het oosten van Brabant. Voor de rest blijft het droog en er staat weinig wind. Morgen zullen die nevel- of mistbanken snel oplossen. De zon komt er prima bij in Brabant. Maar we moeten ook rekening houden met wat sluierbewolking. En die sluierbewolking is in het westen van Brabant wat dikker dan in het oosten. Dus in het oosten verwacht ik morgenmiddag de meeste zonuren. Het wordt opnieuw vrij warm met 20 of 21 graden. En zondag en maandag krijgen we nog twee mooie dagen.
0: Ja, en de verwachting is natuurlijk, kijk, niemand had verwacht dat het nu zo laat in oktober of vroeg in oktober nog zo warm zou zijn. Ja, je kunt niet echt verder wegkijken, denk ik, hè, of het nog gaat gebeuren.
1: Kan ik wel. Kan ik wel.
0: Dinsdag ook nog
1: een mooie dag met 22 of 23 graden. Maar daarna is het feest wel voorbij. Op 7 oktober draait de wind naar een noordelijke richting, voert minder warme lucht naar Brabant toe. En dat gaat ook gepaard met de nodige wisselvalligheid. Vanaf dan breekt er een periode aan met herfstachtig weer, waarin er geregeld buien kunnen vallen. Misschien ook pittige buien met onweer. En daarbij gaat de temperatuur fors omlaag. Aan het eind van volgende week daalt de temperatuur van 20 graden overdag naar zo'n 14 of 15 graden.
0: En dat je daar kunt zien, hè, zo ver vooruit. Heerlijk, hè, die technologie.
1: Ja, ik kan nog wat verder vooruit kijken als je wil.
0: Nou, hou het op volgende week. Goed, Floris?
1: Is goed, we houden het op
0: volgende
1: week.
0: Ik wens je een fijn weekend, hè.
1: Doei, doei.
0: Joe, dankjewel. En we gaan nog even kiezen, hè. Nummer 1.

0: 3.
1: Ja, het zijn drie krachtpassers, maar welke moet het nou worden, hè? 1, 2 of 3? Geef het even door via een appje en dan zo meteen, ja, dan toch maar even kijken wie de grootste wordt deze middag.

0: Holland presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier in het oude...
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: Destiny Hawks met The One and Only. En voor Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Ja, het is spannend.
1: Het is heel spannend.
0: Spannend. Het gaat eigenlijk tussen jou en een nieuwslezer, Tom.
1: Klopt.
0: Het wordt of Kiesje en de Sunshine Band, KC. Of het wordt dan toch Mr. Blue Sky.
1: Ja, ik zou zeggen, als de nieuwslezer dan niet is, dan win ik toch automatisch?
0: Nee, ja, dat zou leuk zijn.
1: Ja.
0: Eigenlijk moeten we gewoon de luisteraar nu laten bepalen, toch?
1: Oké.
0: Ja, vind je dat een goeie?
1: Ja, vind ik wel een goeie.
0: Okay, het eerste appje wat nu binnenkomt, 06-573-28203. Of Mr. Blue Sky, of Casey in the Sunshine Band, die gaan we doen.
1: Spannend. Dus, dan stemmen ze op jouw nummer. Ja, maar die telt niet mee.
0: Die kan niet. Nee. Welk is het? Oh, weer een liedje van mij?
1: Ach, ja, of ze denken het eerste liedje wat jij net zei natuurlijk, dat kan ook.
0: Je hebt gewonnen.
1: Heb ik gewonnen?
0: Komt alleen maar twee binnen, zie je.
1: Ja, dus, inderdaad.
0: Ja, dat is duidelijk. Mr. Blue Sky.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd.

0: De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Gaan we even richting de ANWB. Er zit al heel de avond. Heel de avond kan helemaal niet, joh. Het is pas 2 minuten avond. Heel de middag. Hallo Helene. Wat goed dat je er bent.
2: Hallo. Ja, nee, en ik heb ook best goed nieuws. Want de files die zijn ook korter aan het worden. Er staat nu nog maar 50 kilometer file op de Brabantse wegen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Waardenburg en de afrit Geldermalsen. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum sta je ook een kwartier in de file. De andere kant op ook een kwartier tussen Noorderloos en Werkendam. En de meeste vertraging is er nog op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Sint-Annabos, namelijk 25 minuten. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A27 dicht.
1: Helene, dankjewel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
13: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
14: Met Rousseau chocolade.
13: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
12: Haal de bioscoopbeleving in huis. Met Avenue.
13: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
15: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: de Piepende Bandenshow. Stefan Duinhoven.

0: ik kijk er zo naar uit. Hè. Ik ga naar zijn concert in de Ziggo Dome volgend jaar. Somber, echt een fantastische artiest. Heel veel hits gehad ineens uit het niets kwam hij op. In dit geval hoorde je Homewrecker op Omroep Brabant. En ja Tom, afgelopen weken was het de internationale dag van de podcast. Ja, dat was altijd leuk. Een groot feestje. Want er zijn inmiddels ontzettend veel podcasts om uit te kiezen. Waaronder de podcast Help, ik heb een puber. Dat is gemaakt door schrijvers Kluun en Ivanka van der Zwaan. En die podcast gaat het theater in. Nou, we bellen daarom even met een van de makers. Raymondus Godefriedus Nobertus van de Klundert. Oftewel,
1: Kluun.
0: Ja. Kluun, hallo.
1: Ja, en dan vragen mensen nog af waarom ik als schrijversnaam Kluun heb gepakt.
0: Ja. Ja, precies. Hoe is het met je, Kluun?
1: Ja, goed. Ik kom net van jullie collega's af van de talkshow vrijdag. Ja. Lekker in het oergezellige Waalre.
0: Echt heerlijk. En, dus,
1: ja, heel leuk. En goed, en ik ben voor de rest zit ik vol in de repetities inderdaad voor die theatershow. Samen met Ivanka. En dat is altijd toch wel heel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Want ik doe het al wel een tijdje, dit vak. Maar het is toch spannend straks die... We zitten in Os volgende week, dat is de eerste.
0: Ja.
1: Zitten de teksten wel goed erin? Klopt het allemaal wel dat we goed op elkaar reageren? Doet de techniek het? Dus ik vind het, ja, het blijft spannend, maar wel heel erg leuk.
0: Ja, maar na een boek en een podcast ga je dus nu ook nog het theater in. Ja, maar wat kunnen we verwachten? Was dat niet genoeg, Kluun, een podcast?
1: Wacht even, ik heb 110 theater gedaan met die Help, ik heb een pubershow. Hè. Maar nu samen met Ivanka.
0: Ja.
1: We kregen die podcast, hebben we 2 jaar, doen we hem nu, 2,5 jaar. En wij hebben zoveel vragen altijd gekregen van ouders over alles. En dit wordt veel interactiever, zeg maar, dan wat ik alleen deed. Toen stond ik alleen op het podium en vertelde ik het verhaal. En nu vanuit de zaal komen vragen, we betrekken ze erbij, stellingen van, wat vind je daarvan? En het gaat natuurlijk over, alcohol, rotzooi in huis, die grote waffel, dus overal over. En ja, wij proberen wat, dokter Anders van der Zwaan en Kluun, die proberen wat goede raad te geven zo nu en dan.
0: Want intussen ben je denk ik wel een soort expert geworden, toch? Na al die shows, al die boeken, al die podcasts, ja.
1: Nou, niet expert, want we hebben in de podcast hebben we natuurlijk altijd experts gehad op alle gebied. Maar we zijn wel ervaringsdeskundigen. En heel trots kunnen we zeggen, Ivanka en ik hebben samen 8 pubers levend door de puberteit geloodst. En we hebben zelf geen burn-out gekregen. Nou, eigenlijk veel meer kun je niet wensen.
0: Ja, dat is zeker waar.
2: Best dan een gouden truc eigenlijk. Wat moet je doen?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste is heel veel denken op zijn Brabants lachen. Je kunt overal problemen van maken, maar dan heb je 4 jaar lang oorlog en er wordt niet gezelliger van. En het belangrijkste is dat je altijd beseft dat voorste deel van de hersenen, die prefrontale cortex waar wij mee kunnen plannen, prioriteiten stellen en risico's afwegen, dat is bij een puber nog niet ontwikkeld. Ik zal nog sterker vertellen, dat is pas volledig ontwikkeld op je 23ste. Dus als je denkt, ik heb een zoon of dochter die studeert, en hoe kan het nou dat ze niet kan plannen of dat ze zo stomme dingen doet, omdat dat voorstel van die hersenen nog niet helemaal goed is. Nou, als je dat beseft, word je een stuk milder naar je puber. En ja, niet overal zo druk over maken. En één ding, een puber, hè, dat is niet je accessoire en ook niet jouw kloon, die mag ook gewoon anders zijn en die hoeft niet hetzelfde te denken, te kleden, te vinden en te praten als jij. Dus gewoon als ouder, zorg gewoon dat je van ze houdt. En zorg ook dat ze in leven blijven. En gooi er af en toe een keer een vitamine in. En dan ben je al een heel stuk.
2: Kijk, klinkt heel slim en heel goed. Ja. En ik moet wel zeggen, je zei net, hè, op een gegeven moment leren ze vanaf de 23ste. Dan moet het plannen wel of het goed zitten. Maar Stef is 29.
1: Ja, en nog niet?
2: Nee. Hoe kan dat dan?
1: En jij zelf?
2: Ik zelf, ja, dat weet ik niet.
1: Nou, dan heb je. Waarschijnlijk heeft het van jou.
0: Ja, waarschijnlijk wel,
1: eerlijk,
0: ja.
1: En ik moet er eerlijk bij zeggen: mijn dochter is 28 en die noemt mij ook nog steeds een beetje een overjarige puber. Dus misschien is het ook gewoon een karaktertrek. Dat kan ook nog, hè?
0: Ja, vaak is het toch bij pubers dat ze zeggen: ah, pap, hou op, bemoei je er niet mee. Ga toch eens weg, man. Ja,
1: dat ken ik ook. Ja, nee, dat precies dit. En ja, en het wordt ook steeds gênanter als ik iets op mijn telefoon doe, dat ik pap, geef die telefoon even. En dan laten zij zien hoe iets in 2 seconden dacht. En dat kan, en waar ik 10 seconden over doe. Dus, en dat wordt steeds erger. Dus dat wordt ook zo.
0: Nou, en dat allemaal kun je zien in een theatershow, hè? Best of en, Help, ik heb een puber. Ja.
1: En wat ik er even, want het is een kleine tour, 11 theaters, maar van 5 in Brabant. Breda, Den Bosch, Kuik, Os en Tilburg.
0: Ja, ook nog. Ja.
1: Tilburg. Oh, dus er zin in.
0: Godsamme, je gaat gaan. Het is wel een goede keuze trouwens, hè? Ik bedoel, als je in vrijdag zit, je bent nou op Brabant, nou, dan moet er ook wel lekker veel in Brabant komen, zo is dat.
1: En ik vind het ook, ik vind het hartstikke leuk. En, dus we hebben er heel veel zin in.
0: Kijk, heel mooi. 7 oktober in Os en daarna in november nog in Kuik, Tilburg en inderdaad in december in Den Bosch. Nou, Kluun, heel veel succes. Bereid je nog even lekker voor. En tot de volgende, hè?
1: Tot de volgende. Goed weekend, mannen. Hoi, hoi.
2: Houdoe.

0: Prince uit de Zero's met de Little Red Corvette.
1: De parkeergarage.
0: Ja, ook vandaag gaan wij die symbolische parkeergarage zeker weer inrijden. Dat doen wij elke week. En dan gaan we eens even kijken welke plaat we uitkomen. In dit geval, Tom, staan we nog voor de slagbomen.
2: Zeker.
0: Dus voordat wij uiteindelijk die parkeergarage in kunnen, moeten we eerst langs de slagbomen. En bij de slagboom staat iemand te zingen. Ja, en de vraag is dan vervolgens, ja, wat doen we ermee? Gaan we die helemaal laten horen? Of zeggen we toch, nee, doe maar liever niet. En rijden we die parkeergarage in. En dan komen we op elk dek iemand tegen in het thema van de Nationale Ouderendag. Dat is het vandaag. Dus elke artiest die je hoort, is al wat aan de oudere kant.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Dus we gaan eens even kijken. We rijden richting de slagboom. En daar vinden wij...
3: Mijn leven is een story. Oh. Veel glorie. En voor zover ik zie...
2: Ik lust er wel eentje.
0: Ja, lekker, hè? Even inhaken. Oh, ja. Nou ja. Dat is de vraag. Wil je dus Imca Marina horen met een Vino, Vino, waar blijft de wijn?
2: Ja, jij hoopt van niet, hè? Jij? Nee,
0: ik zeg verder niks. Ik laat het helemaal over aan de luisteraar. Dus wat wil je? Ja, zeg maar ja of nee. Duimpje omhoog of naar beneden via de app 06573-28203. Wil je Imca Marina helemaal of toch maar niet? En dan gaan we zo meteen misschien wel die parkeergarage even inrijden. Hé, hey, kijken waar we uitkomen, toch? Luister Omroep Brabant. Een goede avond, de piepende bandenshow. En even lekker relaxen, toch, met John Mayer.

0: Ja, eens even kijken, raap je naar beneden nog één keer. Ja.
1: Een story zonder veel glorie. En voor zover ik zien kan ook niks in het verschiet. Wat moet ik je vertellen?
0: Ja, Imca Marina, wat doen we ermee? Willen we die helemaal horen zo meteen? Dan stuur je een duimpje omhoog. Of zeg je van, nee, alsjeblieft, ik wil even die parkeergarage inrijden en iets anders uitzoeken. Duimpje naar beneden via 06-573-28203. En dan gaan we alweer richting het nieuws, want het is bijna 6:30. René, waar ga je het over hebben?
2: Nou, een man die moet de cel in na het uitdelen van een klap op een feest. En een wereldberoemd persoon, die is zijn best. Je hoort zo wie.
0: Oh?
2: Ja.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud. De dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: Inmiddels 6:30 geweest, gaan we even richting Den Haag. Daar zit de ANWB en daar zit Helene Geest. En die kan ons precies vertellen hoe minder druk het langzaamaan aan het worden is. Toch?
7: Ja, heel snel. Het is heel snel minder druk aan het worden zelfs. Er staan nog maar twee files. Eentje op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Daar heb je nog iets minder dan 10 minuten vertraging. Nog wel heel veel oponthoud op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Je moet daar rekening houden met bijna een uur extra reistijd door een kapotte vrachtwagen. Er zijn er twee rijstroken dicht.
0: Helene, dankjewel voor vanavond weer, hè?
7: Ja, tot de volgende.
0: Heb je nog gekke plannen vanavond of lekker rustig aan?
7: Nou, ik moet in ieder geval tot 10:30 werken. Dus daarna kan het niet zo heel gek meer worden, denk ik.
0: Dan wordt het even TikTok en naar bed, hè?
7: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Helene, dankjewel, hè?
7: Oké, doei.
8: Omroep Brabant.
0: Een lekker dagje was het vandaag, hè? Wel af en toe flink wat bewolking, maar het bleef droog, zo'n graad of 20. Als ik hier een zon naar buiten kijk, is het blauwe lucht. Ik hoop in de rest van Brabant ook. En de rest van het weekend trouwens is een beetje hetzelfde als vandaag, zo'n graad of 20. Dan tijd voor het nieuws, dat krijg je van René.
2: Een man van 32 uit Den Bosch moet een jaar de cel in voor het neerslaan van een man van 56 tijdens een feest in de Brabanthallen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig hersenletsel op en kan niet meer zelfstandig leven. De rechtbank vindt dat de dader de gevolgen van zijn klap had kunnen overzien. Ook moet hij een flinke schadevergoeding betalen, zo'n €250.000. Een hondenpension in Brabant zat een jaar lang met hond Loekie, nadat zijn eigenaar hem niet meer kwam ophalen en contact verbrak. Na uitzoekwerk heeft de eigenaar inmiddels afstand gedaan van Loekie en verblijft hij in het dierenasiel in Den Bosch. Loekie is een Poolse berghond en voor dat ras is wel wat training nodig als je een baasje wil worden, vertelt het dierenasiel.
9: Loekie is niet een hond voor een gezin met jonge kinderen. Dus liefst een 1 of 2 persoons huishouden die achteraf wonen. En die hier eerst een intensief traject met hem in willen gaan. Zodat hij hier op zijn eigen vertrouwde plekje het vertrouwen in deze mensen krijgt. Voordat hij überhaupt mee mag op een proefperiode die kant op.
2: Meer hierover lees je bij ons op de web en app. Ook hoe je zelf contact kan opnemen. Isolatiebedrijven proberen in de gemeente Land van Kuik te profiteren van een nieuwe subsidieregeling. Ze gaan langs deuren, zetten bewoners onder druk en vragen volgens de gemeente soms 3 keer zoveel als normaal. Ook doen sommige bedrijven alsof ze samenwerken met de gemeente, terwijl dat niet zo is. Inwoners worden door de gemeente gewaarschuwd om niet zomaar te tekenen. Vanaf 1 januari 2029 komen er accijns op vapes en navullingen. Daardoor worden e-sigaretten naar verwachting enkele euro's duurder. Het kabinet hoopt vooral jongeren zo te ontmoedigen om te gaan vapen. De hoogte van de accijns moet nog wel worden vastgesteld, maar die wordt vergelijkbaar met de belasting op tabaksproducten.
0: Ik weet niet wat ik erger vind. De rook van een sigaret in mijn gezicht of de rook van een soort chemische aardbeienlucht die je tegemoet komt. Ja, het is allebei verschrikkelijk. Dus ik vind het wat dat betreft vind ik het goed.
2: Ja, jij rookt helemaal niet natuurlijk.
0: Ik ook helemaal niet. Nee. Ook nooit gerookt. Dus wat dat betreft doe ik het heel goed. Dankjewel.
2: Goed gedaan, Stef. Nou, in Best is in dit weekend het Animal Event bezig. Dat is het grootste dierenfestival van Europa. En daar is een wereldberoemde gast toch wel het main event. Namelijk Dr. Pol.
0: Hey.
2: Ja, de Nederlandse dierenarts die in Amerika een eigen show op National Geographic heeft. Of ja, had. En zijn Nederlands, nou, die is toch behoorlijk goed.
10: Kijk, het mooiste is van deze show, heb ik dus gemerkt, dat ja, de mensen leren meer over de dieren. Hoe meer ze over het dier weten, hoe beter is voor het dier. Waar we naartoe gaan, maakt niks uit. Want de laatste uitzending werd gedaan in 180 landen. En ja, de mensen die van dieren houden, die kijken naar de show. Dat zijn altijd aardige en goede mensen. En die ontmoeten wij overal. Ja. Wat dan ook.
2: Gaaf, hè? Ja. Nou, na 13 jaar en 24 seizoenen stopte zijn wereldberoemde reality-serie in 2024. Maar zijn fans die komen nog altijd graag naar hem luisteren.
11: Natuurlijk ook even speciaal voor Dr. Pol, hè? Ja, die zie je alleen op tv. Dus ik dacht, deze kans ga ik niet laten missen. Het is echt eigenlijk voor Dr. Pol, ja. Dat kan ik niet missen, hè? Zo'n kinderdroom.
2: Ja, ik snap het wel.
0: Ik snap het ook wel.
2: Ja, ik snap dat wel.
0: Maar dat is zo'n man, die daar kun je gewoon aandachtig naar luisteren. En die vertelt mooi en die vertelt leuk. En die heeft mega veel meegemaakt. En ik heb ook wel eens een keer op de banken met wat eten naar hem zitten kijken, inderdaad.
2: Ik denk dat volgens mij wordt het nog steeds elke dag uitgezonden. Tenminste, ik zie het als je National Geographic aan hebt staan, dan komt hij volgens mij nog regelmatig voorbij.
0: Ja, ik vind terecht. Nou, goed bezig is hij, Dr. Pol. Goed, René, dankjewel. En ja, nog een fijn weekend. Ja, dankjewel, ja. Zeker. Ja. Eens even kijken, wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? Tom, wat zullen we doen?
12: Ja, liedje draaien.
0: Oh, verrek. Dat is ook toevallig. Die heb ik eentje.

0: Calvin Harris hoorde je met Blessings. En we gaan gonna break my stride.
1: Het is bijna weekend.
2: De parkeergarage.
0: We gaan eens even kijken. We hadden net Imca Marina. Ja, Vino. Maar de vraag is, gaan we die helemaal doen of niet? Hans, een goede avond.
3: Goedenavond.
0: Ja, wat zeg je ervan? Gaan we Imca Marina wel of niet doen?
3: Nee, dat is mijn keuze niet gevallen.
0: Is niet jouw piece of cake, cup of tea?
3: Nee.
1: Glas of wijn.
0: Glas of wijn. Ja. Glas of wijn. Oh, glas of wijn.
1: Ja.
0: Glas of wijn. Wat is er nou voor Nederlands-Engels?
1: Ja.
0: Glas of wijn.
1: We zijn toch gewoon Omroep Brabant? Ja.
0: Omroep Brabant.
1: Ja. Ja.
0: Goed, Hans, ben je er klaar voor? Dan gaan we langzaam aan die parkeergarage in. We komen dus alleen maar artiesten tegen die wat ouder zijn vanwege de Nationale Ouderendag.
3: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben al helemaal klaar.
0: Nou, dan gaan we eens even gassen naar de eerste deck. Even kijken, raampje naar beneden. Ja, die hebben we. Oeh, de Rolling Stones, Hans, wat zeg je?
3: Ja, wel leuk, maar we rijden er even door.
0: We rijden er even, kijk, daar horen we graag. We stappen meteen weer in de volgende verdieping. En dan zien wij ook een andere, oudere man. Ja, even kijken, ja. Frankie Valli, Hans, wat doen we daarmee?
3: Ja, misschien heb ik hele leuke herinneringen aan die beelden, maar ja, we rijden even door.
0: Toch nog even, weet je, want jij bent de baas.
1: Spannend,
0: ja, spannend. Hè? Dan gassen we lekker door. Eens even kijken wie we daar zien. Och, dat is ook een oude legende hoor, zeg. Hey. Even kijken. Tom Jones, ja, inmiddels ook al in de 80, maar die trainen nog steeds op. Nou ja, Hans, wat doen we ermee?
3: Nou, zouden we nog een verdieping doen?
0: Je weet wel, de laatste verdieping, die wordt het sowieso, hè? Dan
3: heb ik geen keuze meer, hè?
0: Dan heb je geen keuze meer. Dus of je kunt nu nog kiezen voor Tom Jones, of je denkt, nou, weet je wat, die laatste, en dan zien we wel.
3: Ja, dan doen we die laatste, en dan zien we wel.
0: Dan zien we wel, dan gaan we toch eens even naar de laatste doorrijden, hè? Even kijken wie we dat we daar zien. Raampje naar beneden, ja, even kijken. Fans as the can, oh, losing my mind. Ja, Hans, vinden die goed dan?
3: Ja, helemaal mooi. Brabant stok.
0: Kijk, zo is het. Hans, we wensen jou een heel fijn weekend, hè, de Witte.
3: Prima, dankjewel.
0: Yo,
3: houdoe.
0: Yo, dankjewel, hè.
3: Houdoe.
0: Nou, toch nog goed gekozen. Ik ben er helemaal mee eens. George Baker Selection, hartstikke lekker.

0: Natasha Benningfield en Unwritten. Nou Tom, het was mijn eer om deze uitzending met jou te doen.
1: Ja, was superleuk. Ja,
0: hartstikke
1: voor mij
0: gezellig.
1: Ook.
0: Ja, ja. Leuk dat je er was. Als het goed is, is volgende week Christian gewoon weer helemaal beter. Ik zou zeggen, door rustig aan en tot een volgende week. Je weet nooit, hè?
1: Ja, fijn weekend.
0: Fijn weekend.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
12: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
17: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
16: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden.

0: De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig.

0: Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Let's go!
1: Omroep Brabant presenteert
2: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
3: En dan zitten we hier het oude.
2: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
3: Zing met me mee tot morgen vroeg.
2: Het gevoel van hier.
4: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Cheers!
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
3: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Elke dag, de hele dag, de

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, waar ben je toch in een gehaaide?
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant. Hallo.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van...

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.